0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het festival De Kapelse Zomer van zaterdag is tot grote spijt van de organisatie en de gemeente Capelle gecanceld. Na overleg met de veiligheidsdriehoek heeft de burgemeester van Capelle aan den IJssel een streep door het evenement gezet. De extreem hoge temperaturen, de stenen locatie en vooral de zorgen voor gezondheidsrisico's hebben geleid tot het onvermijdelijke besluit. Het had zaterdag een groot feest moeten worden op het Stadsplein in Capelle. De eerste editie van de Capelse Zomer was volledig uitverkocht. Met pijn in ons hart moeten we het evenement annuleren, vertelt Boet Marcus van de organisatie aan onze redactie. We kregen donderdagavond rond 10:30 bericht van de gemeente dat er een streep doorheen moet. Aanstaande maandag is er overleg over een mogelijke nieuwe datum. Inwoners van Zuidplas van 12 jaar en ouder met een laag inkomen en een Rotterdampas kunnen een aanvraag doen voor gratis OV. Met een speciale OV-kaart kunnen ze vanaf 1 juli in Zuid-Holland in bepaalde bussen en treinen tijdens daluren reizen. Het is een proef van de provincie Zuid-Holland in samenwerking met de gemeente Zuidplas. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van zondag 28 juni. Na de zware buien van afgelopen avond en nacht blijft het vandaag op de meeste plaatsen droog. Er zijn flinke zonnige perioden en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur wordt uit rond de 26 tot 27 graden. De komende avond en nacht blijft het overal droog. Er zijn opklaringen en het koelt af naar ongeveer 17 graden. Morgen waait er een matige wind uit een noordwestelijke richting. Er is veel zon, weinig bewolking en in de middag zo'n 23 tot 24 graden. Dat geldt ook voor dinsdag, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van zo'n 23 tot 24 graden bij een zwakke wind uit de west-zuidwestelijke richting. Op woensdag zien we wat meer wolkenvelden, maar toch ook weer flinke zonnige perioden. Op de meeste plaatsen droog, een matige wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op donderdag is er tijdelijk kans op een enkele lokale bui, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. En we krijgen dan een afwisseling van zon en wolken bij een matige wind uit de westelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden. En donderdagmiddag wordt het zo'n 22 tot 23 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.
1: Just stop your crying.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Ik ben Reinoud Rommer met het nieuws van Radio Rijnmond. In Spijkenisse zijn gisteravond twee fatbikers, een jongen en een meisje, gewond geraakt toen ze met elkaar in botsing kwamen. Dat gebeurde op de Winston Churchill-laan. Het meisje heeft verwondingen aan haar hoofd. Welk letsel de jongen heeft opgelopen is niet bekend. Volgens lokale media hebben twee automobilisten de slachtoffers onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, omdat gisteravond in Spijkenisse op dat moment geen ambulances beschikbaar waren. In een café aan de Bergse Dorpstraat in Rotterdam heeft een man rond middernacht een vrouwelijke bezoeker geslagen. Daarna sleepte hij het slachtoffer over de grond en schopte haar. De dader vertrok vervolgens uit het café en is nog niet aangehouden. Politie is naar hem op zoek. De vrouw, een 40-jarige Rotterdamse, liep letsel op, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Onduidelijk is waarom de man haar aanviel. Ze zegt hem niet te kennen. Op een zebrapad in Rotterdam-IJsselmonde is vanmiddag een meisje van 15 aangereden. Ze werd tijdens het oversteken geschept door een bestelbus. Haar boodschappen kwamen daardoor verspreid op straat terecht. De aanrijding was op de Adriaan Volkerlaan in IJsselmonde. Het jonge slachtoffer was in staat zelf naar de opgetrommelde ambulance te lopen. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft gisteren een grote controle gehouden in Rotterdam-Nessenlanden. Verkeer werd aan de kant gezet en bestuurders werden preventief gefouilleerd. Ook strandgangers werden gecontroleerd. De fouilleeractie leverde volgens de politie 7 messen, een honkbalknuppel en wat softdrugs op. Zeker 20 strandbezoekers kregen een boete voor het drinken van alcohol. In Nessenlanden zou het evenement I Love Urban plaatsvinden, maar dat was vanwege het noodweer afgelast. Het weer nog. Tot ver in de avond zonnig en droog. Vannacht brede opklaringen. De temperatuur zakt naar een graad of 17. Morgen opnieuw zonnig en droog bij maximaal rond 25 graden. Op het strand wat koeler door wind van zee. Vooral woensdag en donderdag naast zon ook kans op een regenbui. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het festival De Kapelse Zomer van zaterdag is tot grote spijt van de organisatie en de gemeente Capelle gecanceld. Na overleg met de veiligheidsdriehoek heeft de burgemeester van Capelle aan den IJssel een streep door het evenement gezet. De extreem hoge temperaturen, de stenen locatie en vooral de zorgen voor gezondheidsrisico's hebben geleid tot het onvermijdelijke besluit. Het had zaterdag een groot feest moeten worden op het Stadsplein in Capelle. De eerste editie van de Capelse Zomer was volledig uitverkocht. Met pijn in ons hart moeten we het evenement annuleren, vertelt Boet.

0: Marcus van de organisatie aan onze redactie. We kregen donderdagavond rond 10:30 bericht van de gemeente dat er een streep doorheen moet. Aanstaande maandag is er overleg over een mogelijke nieuwe datum. Inwoners van Zuidplas van 12 jaar en ouder met een laag inkomen en een Rotterdampas kunnen een aanvraag doen voor gratis OV. Met een speciale OV-kaart kunnen ze vanaf 1 juli in Zuid-Holland in bepaalde bussen en treinen tijdens daluren reizen. Het is een proef van de provincie Zuid-Holland in samenwerking met de gemeente Zuidplas. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van zondag 28 juni. Na de zware buien van afgelopen avond en nacht blijft het vandaag op de meeste plaatsen droog. Er zijn flinke zonnige perioden en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur wordt uit rond de 26 tot 27 graden. De komende avond en nacht blijft het overal droog. Er zijn opklaringen en het koelt af naar ongeveer 17 graden. Morgen waait er een matige wind uit een noordwestelijke richting. Er is veel zon, weinig bewolking en in de middag zo'n 23 tot 24 graden. Dat geldt ook voor dinsdag, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van zo'n 23 tot 24 graden bij een zwakke wind uit de west-zuidwestelijke richting. Op woensdag zien we wat meer wolkenvelden, maar toch ook weer flinke zonnige perioden. Op de meeste plaatsen droog, een matige wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op donderdag is er tijdelijk kans op een enkele lokale bui, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. En we krijgen dan een afwisseling van zon en wolken bij een matige wind uit de westelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden en donderdagmiddag wordt het zo'n 22 tot 23 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Reinoud Rommer met het nieuws van Radio Rijnmond. In Spijkenisse zijn gisteravond twee fatbikers, een jongen en een meisje, gewond geraakt toen ze met elkaar in botsing kwamen. Dat gebeurde op de Winston Churchill-laan. Het meisje heeft verwondingen aan haar hoofd. Welk letsel de jongen heeft opgelopen is niet bekend. Volgens lokale media hebben twee automobilisten de slachtoffers onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, omdat gisteravond in Spijkenisse op dat moment geen ambulances beschikbaar waren. In een café aan de Bergse Dorpstraat in Rotterdam heeft een man rond middernacht een vrouwelijke bezoeker geslagen. Daarna sleepte hij het slachtoffer over de grond en schopte haar. De dader vertrok vervolgens uit het café en is nog niet aangehouden. Politie is naar hem op zoek. De vrouw, een 40-jarige Rotterdamse, liep letsel op, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Onduidelijk is waarom de man haar aanviel. Ze zegt hem niet te kennen. Op een zebrapad in Rotterdam-IJsselmonde is vanmiddag een meisje van 15 aangereden. Ze werd tijdens het oversteken geschept door een bestelbus. Haar boodschappen kwamen daardoor verspreid op straat terecht. De aanrijding was op de Adriaan Volkerlaan in IJsselmonde. Het jonge slachtoffer was in staat zelf naar de opgetrommelde ambulance te lopen. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. En de politie heeft gisteren een grote controle gehouden in Rotterdam-Nesselande. Verkeer werd aan de kant gezet en bestuurders werden preventief gefouilleerd. Ook strandgangers werden gecontroleerd. De fouilleeractie leverde volgens de politie 7 messen, een honkbalknuppel en wat softdrugs op. Zeker 20 strandbezoekers kregen een boete voor het drinken van alcohol. In Nesselande zou het evenement I Love Urban plaatsvinden, maar dat was vanwege het noodweer afgelast. Het weer nog, tot ver in de avond zonnig en droog. Vannacht brede opklaringen, de temperatuur zakt naar een graad of 17. Morgen opnieuw zonnig en droog bij maximaal rond 25 graden. Op het strand wat koeler door wind van zee. Vooral woensdag en donderdag naast zon ook kans op een regenbui. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het festival De Kapelse Zomer van zaterdag is tot grote spijt van de organisatie en de gemeente Capelle gecanceld. Na overleg met de veiligheidsdriehoek heeft de burgemeester van Capelle aan den IJssel een streep door het evenement gezet. De extreem hoge temperaturen, de stenen locatie en vooral de zorgen voor gezondheidsrisico's hebben geleid tot het onvermijdelijke besluit. Het had zaterdag een groot feest moeten worden op het Stadsplein in Capelle. De eerste editie van de Kapelse Zomer was volledig uitverkocht. Met pijn in ons hart moeten we het evenement annuleren, vertelt Boet Marcus van de organisatie aan onze redactie. We kregen donderdagavond rond 10:30 bericht van de gemeente dat er een streep doorheen moet. Aanstaande maandag is er overleg over een mogelijke nieuwe datum. Inwoners van Zuidplas van 12 jaar en ouder, met een laag inkomen en een Rotterdampas, kunnen een aanvraag doen voor gratis OV. Met een speciale OV-kaart kunnen ze vanaf 1 juli in Zuid-Holland in bepaalde bussen en treinen tijdens daluren reizen. Het is een proef van de provincie Zuid-Holland in samenwerking met de gemeente Zuidplas. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 28 juni. Na de zware buien van afgelopen avond en nacht blijft het vandaag op de meeste plaatsen droog. Er zijn flinke zonnige perioden en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur wordt uit rond de 26 tot 27 graden. De komende avond en nacht blijft het overal droog. Er zijn opklaringen, het koelt af naar ongeveer 17 graden. Morgen waait er een matige wind uit een noordwestelijke richting. Er is veel zon, weinig bewolking en in de middag zo'n 23 tot 24 graden. Dat geldt ook voor dinsdag, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van zo'n 23 tot 24 graden bij een zwakke wind uit de west-zuidwestelijke richting. Op woensdag zien we wat meer wolkenvelden, maar toch ook weer flinke zonnige perioden. Op de meeste plaatsen droog, een matige wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op donderdag is er tijdelijk kans op een enkele lokale bui, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. En we krijgen dan een afwisseling van zon en wolken bij een matige wind uit de westelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden en donderdagmiddag wordt het zo'n 22 tot 23 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Reinoud Rommer met het nieuws van Radio Rijnmond. In Spijkenisse zijn gisteravond twee fatbikers, een jongen en een meisje, gewond geraakt toen ze met elkaar in botsing kwamen. Dat gebeurde op de Winston Churchill-laan. Het meisje heeft verwondingen aan haar hoofd. Welk letsel de jongen heeft opgelopen is niet bekend. Volgens lokale media hebben twee automobilisten de slachtoffers onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, omdat gisteravond in Spijkenisse op dat moment geen ambulances beschikbaar waren. In een café aan de Bergse Dorpstraat in Rotterdam heeft een man rond middernacht een vrouwelijke bezoeker geslagen. Daarna sleepte hij het slachtoffer over de grond en schopte haar. De dader vertrok vervolgens uit het café en is nog niet aangehouden. Politie is naar hem op zoek. De vrouw, een 40-jarige Rotterdamse, liep letsel op, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Onduidelijk is waarom de man haar aanviel. Ze zegt hem niet te kennen. Op een zebrapad in Rotterdam-IJsselmonde is vanmiddag een meisje van 15 aangereden. Ze werd tijdens het oversteken geschept door een bestelbus. Haar boodschappen kwamen daardoor verspreid op straat terecht. De aanrijding was op de Adriaan Volkerlaan in IJsselmonde. Het jonge slachtoffer was in staat zelf naar de opgetrommelde ambulance te lopen. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft gisteren een grote controle gehouden in Rotterdam-Nessenlanden. Verkeer werd aan de kant gezet en bestuurders werden preventief gefouilleerd. Ook strandgangers werden gecontroleerd. De fouilleeractie leverde volgens de politie 7 messen, een honkbalknuppel en wat softdrugs op. Zeker 20 strandbezoekers kregen een boete voor het drinken van alcohol. In Nessenlanden zou het evenement I Love Urban plaatsvinden, maar dat was vanwege het noodweer afgelast. Het weer nog. Tot ver in de avond zonnig en droog. Vannacht brede opklaringen. De temperatuur zakt naar een graad of 17. Morgen opnieuw zonnig en droog bij maximaal rond 25 graden. Op het strand wat koeler door wind van zee. Vooral woensdag en donderdag naast zon ook kans op een regenbui. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: crois, c'est la vie.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het festival De Kapelse Zomer van zaterdag is tot grote spijt van de organisatie en de gemeente Capelle gecanceld. Na overleg met de veiligheidsdriehoek heeft de burgemeester van Capelle aan den IJssel een streep door het evenement gezet. De extreem hoge temperaturen, de stenen locatie en vooral de zorgen voor gezondheidsrisico's hebben geleid tot het onvermijdelijke besluit. Het had zaterdag een groot feest moeten worden op het Stadsplein in Capelle. De eerste editie van de Kapelse Zomer was volledig uitverkocht. Met pijn in ons hart moeten we het evenement annuleren, vertelt Boet Marcus van de organisatie aan onze redactie. We kregen donderdagavond rond 10:30 bericht van de gemeente dat er een streep doorheen moet. Aanstaande maandag is er overleg over een mogelijke nieuwe datum. Inwoners van Zuidplas van 12 jaar en ouder met een laag inkomen en een Rotterdampas kunnen een aanvraag doen voor gratis OV. Met een speciale OV-kaart kunnen ze vanaf 1 juli in Zuid-Holland in bepaalde bussen en treinen tijdens daluren reizen. Het is een proef van de provincie Zuid-Holland in samenwerking met de gemeente Zuidplas. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van zondag 28 juni. Na de zware buien van afgelopen avond en nacht blijft het vandaag op de meeste plaatsen droog. Er zijn flinke zonnige perioden en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur wordt uit rond de 26 tot 27 graden. De komende avond en nacht blijft het overal droog. Er zijn opklaringen en het koelt af naar ongeveer 17 graden. Morgen waait er matige wind uit een noordwestelijke richting. Er is veel zon, weinig bewolking en in de middag zo'n 23 tot 24 graden. Dat geldt ook voor dinsdag, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van zo'n 23 tot 24 graden bij een zwakke wind uit de west-zuidwestelijke richting. Op woensdag zien we wat meer wolkenvelden, maar toch ook weer flinke zonnige perioden. Op de meeste plaatsen droog, een matige wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op donderdag is er tijdelijk kans op een enkele lokale bui, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. En we krijgen dan een afwisseling van zon en wolken bij een matige wind uit de westelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden en donderdagmiddag wordt het zo'n 22 tot 23 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-West zijn een paar uur na elkaar meerdere auto's uitgebrand. Rond 00:30 was er een brand aan de Gijzingstraat. Daar ging één auto in vlammen op. Er zouden vermoedens zijn van brandstichting. Een paar uur later was het raak op de Albrecht-Engelmanstraat. Een paar honderd meter verderop. Ook daar is een auto volledig uitgebrand. En ook daar gaat de politie onderzoeken of het vuur is aangestoken. Op de Kwakstraat in Rotterdam-Sjaarloos is voor de tweede keer deze maand een explosie geweest. Dit keer brak er ook brand uit. Dit is dezelfde woning waarop twee weken geleden ook een explosie was. Rond 00:30 was er een klap te horen. De woning raakte beschadigd. De bewoners zijn opgevangen door de politie. Voor zover bekend is nog niemand aangehouden. Een schip van de marine is onderweg naar Venezuela met hulpgoederen aan boord. Het was al in het Caribisch gebied en heeft op Curaçao voedsel, water en hulpgoederen ingeladen. De bemanning van het schip zal in Venezuela noodhulp verlenen na de zware aardbevingen vorige week. Het officiële dodental staat op ruim 1400, maar de autoriteiten zijn bang dat het nog fors gaat oplopen. Er worden nog tienduizenden mensen vermist. Onder de hulpverleners in het gebied is ook het Nederlandse USAR-team met brandweermensen en ambulancemedewerkers van Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid. De winnaar van de WK-wedstrijd komende nacht tussen Nederland en Marokko speelt in de volgende ronde tegen Canada. Het gastland won namelijk gisteravond van Zuid-Afrika. De 1-0, de enige goal van de wedstrijd, viel diep in blessuretijd. Vanavond heb je ook nog Brazilië-Japan en Duitsland-Paraguay. De wedstrijd van Nederland is dus komende nacht om 3 uur. Het weer, veel zon en droog tot 22 graden aan zee tot 25 graden in het oosten van de regio. Ook vanavond nog opklaringen, morgen geregeld zon, ook wolkenvelden en het wordt dan 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het festival De Kapelse Zomer van zaterdag is tot grote spijt van de organisatie en de gemeente Capelle gecanceld. Na overleg met de veiligheidsdriehoek heeft de burgemeester van Capelle aan den IJssel een streep door het evenement gezet. De extreem hoge temperaturen, de stenen locatie en vooral de zorgen voor gezondheidsrisico's hebben geleid tot het onvermijdelijke besluit. Het had zaterdag een groot feest moeten worden op het Stadsplein in Capelle. De eerste editie van de Kapelse Zomer was volledig uitverkocht. Met pijn in ons hart moeten we het evenement annuleren, vertelt Boet Marcus van de organisatie aan onze redactie. We kregen donderdagavond rond 10:30 bericht van de gemeente dat er een streep doorheen moet. Aanstaande maandag is er overleg over een mogelijke nieuwe datum. Inwoners van Zuidplas van 12 jaar en ouder met een laag inkomen en een Rotterdampas kunnen een aanvraag doen voor gratis OV. Met een speciale OV-kaart kunnen ze vanaf 1 juli in Zuid-Holland in bepaalde bussen en treinen tijdens daluren reizen. Het is een proef van de provincie Zuid-Holland in samenwerking met de gemeente Zuidplas. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 28 juni. Na de zware buien van afgelopen avond en nacht blijft het vandaag op de meeste plaatsen droog. Er zijn flinke zonnige perioden en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur wordt uit rond de 26 tot 27 graden. De komende avond en nacht blijft het overal droog. Er zijn opklaringen en het koelt af naar ongeveer 17 graden. Morgen waait er een matige wind uit een noordwestelijke richting. Er is veel zon, weinig bewolking en in de middag zo'n 23 tot 24 graden. Dat geldt ook voor dinsdag, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van zo'n 23 tot 24 graden bij een zwakke wind uit de west-zuidwestelijke richting. Op woensdag zien we wat meer wolkenvelden, maar toch ook weer flinke zonnige perioden. Op de meeste plaatsen droog, een matige wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op donderdag is er tijdelijk kans op een enkele lokale bui, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. En we krijgen dan een afwisseling van zon en wolken bij een matige wind uit de westelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden. En donderdagmiddag wordt het zo'n 22 tot 23 graden.
3: Dit is Herbert de Hart van de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. Op de A2 Den Bosch-Utrecht staat alweer 6 kilometer file tussen knooppunt Hintham en afrit Kerkdriel. A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Hoorn en knooppunt Hoogvliet 13 kilometer stilstaand verkeer. Door de werkzaamheden op de A44, maar vooral ook door een ongeluk. De linkerrijstrook van de A4 is dicht. Werkzaamheden op de A27 bij de A-Gorkum. De weg is dicht bij Gorkum, 6 kilometer file. A28 Zwolle richting Amersfoort. 7 kilometer file tussen Harderwijk en Strandmulde. Een half uur vertraging door een spoedreparatie is de linkerrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-West zijn een paar uur na elkaar meerdere auto's uitgebrand. Rond 12:30 was er een brand aan de Gijzingstraat. Daar ging één auto in vlam op. Er zouden vermoedens zijn van brandstichting. Een paar uur later was het raak op de Albrecht-Engelmanstraat. Een paar honderd meter verderop. Ook daar is een auto volledig uitgebrand. En ook daar gaat de politie onderzoeken of het vuur is aangestoken. Op de Kwakstraat in Rotterdam-Sjaarloos is voor de tweede keer deze maand een explosie geweest. Dit keer brak er ook brand uit. Het is dezelfde woning waarop twee weken geleden ook een explosie was. Rond 12:30 was er een klap te horen. De woning raakte beschadigd. De bewoners zijn opgevangen door de politie. Voor zover bekend is nog niemand aangehouden. Een schip van de marine is onderweg naar Venezuela met hulpgoederen aan boord. Het was al in het Caribisch gebied en heeft op Curaçao voedsel, water en hulpgoederen ingeladen. De bemanning van het schip zal in Venezuela noodhulp verlenen na de zware aardbevingen vorige week. Het officiële dodental staat op ruim 1400, maar de autoriteiten zijn bang dat het nog fors gaat oplopen. Er worden nog tienduizenden mensen vermist. Onder de hulpverleners in het gebied is ook het Nederlandse USAR-team met brandweermensen en ambulancemedewerkers van Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid. De winnaar van de WK-wedstrijd komende nacht tussen Nederland en Marokko speelt in de volgende ronde tegen Canada. Het gastland won namelijk gisteravond van Zuid-Afrika. De 1-0, de enige goal van de wedstrijd, viel diep in blessuretijd. Vanavond heb je ook nog Brazilië-Japan en Duitsland-Paraguay. De wedstrijd van Nederland is dus komende nacht om 3 uur. Het weer, veel zon en droog tot 22 graden aan zee tot 25 graden in het oosten van de regio. Ook vanavond nog opklaringen, morgen geregeld zon, ook wolkenvelden en het wordt dan 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hier zijn we de hart van de ANWB.
3: Spits is begonnen. De meeste files in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland. Op de A4 Rotterdam, Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp. 12 kilometer file. Een half uur vertraging alweer. Op de A27 Breda richting Utrecht. Door de werkzaamheden tussen Nieuwedijk en Noordeloos. 6 kilometer file. A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Harderwijk en Strand Nulde. 7 kilometer file. Door een spoedreparatie is de linkerrijstrook dicht. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Scheelt weer 35 minuten. A29 Rotterdam, Bergen op Zoom. Liggen voorwerpen op de weg bij afrit Oud-Beijland. 3 kilometer file. En op de A58 Eindhoven richting Breda ligt afval op de weg bij Tilburg Centrum West. 9 kilometer file. Vanaf Moergestel een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
11: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De 23-jarige man die op 6 januari 2024 de Kapelse Janneke op de Schenkelse Dreef in Capelle aan den IJssel aanreed met dodelijke afloop, heeft een gevangenisstraf van 14 maanden gekregen. Het doorrijden na een ongeluk en het gedrag van de verdachte die na het gebeuren gewoon ging sporten heeft meegespeeld bij de vaststelling van de straf. Vandaag overlegt de organisatie van Kapelse Zomer met de gemeente over een nieuwe datum voor het festival dat afgelopen zaterdag zou plaatsvinden op het Stadsplein. Vanavond in het radioprogramma IJsselnieuws een gesprek met de organisatie. In het voetbal beginnen de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen vandaag. Bijvoorbeeld bij VV Capelle. Daar staan onder leiding van de nieuwe trainer Roy Brinkman vanaf 4 juli oefenwedstrijden gepland in de aanloop naar de start in de vierde divisie. Op zaterdag 4 juli wordt op het Stadsplein in Capelle aan den IJssel Kitty Kotti gevierd met een festival. Het is de derde editie van het evenement. Dat staat voor herdenking, verbinding, vrijheid en lekker eten. Met Kitty Kotti, wat gebroken ketenen betekent, wordt stilgestaan bij de afschaffing van de slavernij in de voormalige Nederlandse koloniën. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van zondag 28 juni. Na de zware buien van afgelopen avond en nacht blijft het vandaag op de meeste plaatsen droog. Er zijn flinke zonnige perioden en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur wordt uit rond de 26 tot 27 graden. De komende avond en nacht blijft het overal droog. Er zijn opklaringen, het koelt af naar ongeveer 17 graden. Morgen waait er een matige wind uit een noordwestelijke richting. Er is veel zon, weinig bewolking en in de middag zo'n 23 tot 24 graden. Dat geldt ook voor dinsdag, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van zo'n 23 tot 24 graden bij een zwakke wind uit de west-zuidwestelijke richting. Op woensdag zien we wat meer wolkenvelden, maar toch ook weer flinke zonnige perioden. Op de meeste plaatsen droog, een matige wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op donderdag is er tijdelijk kans op een enkele lokale bui, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. En we krijgen dan een afwisseling van zon en wolken bij een matige wind uit de westelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden. En donderdagmiddag wordt het zo'n 22 tot 23 graden.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Redelijk normale ochtendspits vanochtend op de A12. Den Haag richting Utrecht is wel een half uur vertraging veroorzaakt door een ongeluk. Tussen Gouda en Nieuwebrug staat 9 kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem door een kapotte vrachtwagen een half uur vertraging tussen knooppunt Bouwgraven en knooppunt Valburg. 17 kilometer file, de rechterrijstrook is dicht. En op de A59 Den Bosch richting Zonzeel tussen Afrit Dus en knooppunt Hooipolder een half uur vertraging in 6 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-West zijn een paar uur na elkaar meerdere auto's uitgebrand. Rond 00:30 was er een brand aan de Gijzingstraat. Daar ging één auto in vlam op. Er zouden vermoedens zijn van brandstichting. Een paar uur later was het raak op de Albrecht-Engelmanstraat. Een paar honderd meter verderop. Ook daar is een auto volledig uitgebrand. En ook daar gaat de politie onderzoeken of het vuur is aangestoken. Op de Kwakstraat in Rotterdam-Sjaloos is voor de tweede keer deze maand een explosie geweest. Dit keer brak er ook brand uit. Dit is dezelfde woning waarop twee weken geleden ook een explosie was. Rond 00:30 was er een klap te horen. De woning raakte beschadigd. De bewoners zijn opgevangen door de politie. Voor zover bekend is nog niemand aangehouden. Een schip van de marine is onderweg naar Venezuela met hulpgoederen aan boord. Het was al in het Caribisch gebied en heeft op Curaçao voedsel, water en hulpgoederen ingeladen. De bemanning van het schip zal in Venezuela noodhulp verlenen na de zware aardbevingen vorige week. Het officiële dodental staat op ruim 1400, maar de autoriteiten zijn bang dat het nog fors gaat oplopen. Er worden nog tienduizenden mensen vermist. Onder de hulpverleners in het gebied is ook het Nederlandse USAR-team met brandweermensen en ambulancemedewerkers van Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid. De winnaar van de WK-wedstrijd komende nacht tussen Nederland en Marokko speelt in de volgende ronde tegen Canada. Het gastland won namelijk gisteravond van Zuid-Afrika. De 1-0, de enige goal van de wedstrijd, viel diep in blessuretijd. Vanavond heb je ook nog Brazilië-Japan en Duitsland-Paraguay. De wedstrijd van Nederland is dus komende nacht om 3:00. Het weer, veel zon en droog tot 22 graden aan zee tot 25 graden in het oosten van de regio. Ook vanavond nog opklaringen, morgen geregeld zon, ook wolkenvelden en het wordt dan 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is er met de hart van de ANWB. Het is druk op de weg op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Een half uur vertraging tussen knooppunt Hintham en Waardenburg door de werkzaamheden op de A27 Breda richting Gorkum. 9 kilometer file tussen Hank en knooppunt Gorkum. De A44 is nog steeds dicht door werkzaamheden richting Amsterdam bij afrit Noordwijkerhout. En daarom een lange file op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Tussen knooppunt Diepenburg en Nieuw-Vennep 25 kilometer stilstaand verkeer. Op de A12 Den Haag richting Utrecht een uur vertraging tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug. 15 kilometer file. Het komt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A50 Os richting Arnhem. Door een kapotte vrachtwagen tussen knooppunt Bankhoef en Heteren 11 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De 23-jarige man die op 6 januari 2024... de Kapelse Janneke op de Schenkelse Dreef in Capelle aan den IJssel aanreed met dodelijke afloop, heeft een gevangenisstraf van 14 maanden gekregen. Het doorrijden na een ongeluk en het gedrag van de verdachte die na het gebeuren gewoon ging sporten heeft meegespeeld bij de vaststelling van de straf. Vandaag overlegt de organisatie van Capelse Zomer met de gemeente over een nieuwe datum voor het festival dat afgelopen zaterdag zou plaatsvinden op het Stadsplein. Vanavond in het radioprogramma IJsselnieuws een gesprek met de organisatie. In het voetbal beginnen de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen vandaag. Bijvoorbeeld bij VV Capelle. Daar staan onder leiding van de nieuwe trainer Roy Brinkman vanaf 4 juli oefenwedstrijden gepland in de aanloop naar de start in de vierde divisie. Op zaterdag 4 juli wordt op het Stadsplein in Capelle aan den IJssel Kitty Kotti gevierd met een festival. Het is de derde editie van het evenement dat staat voor herdenking, verbinding, vrijheid en lekker eten. Met Kitty Kotti, wat gebroken ketenen betekent, wordt stilgestaan bij de afschaffing van de slavernij in de voormalige Nederlandse koloniën. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting weer van maandag 29 juni. Vandaag schijnt de zon weer volop. Er waait een matige wind. Windkracht 3 uit de west-noordwestelijke richting. En het wordt vanmiddag zo'n 24, lokaal 25 graden. Het blijft overal droog. Ook de komende nacht is het overal droog, er zijn opklaringen en bij weinig wind koelt het af naar zo'n 14 tot 15 graden. Morgen hebben we een afwisseling van zon en wolken, het blijft overal droog en er waait een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit een west-zuidwestelijke richting. In de middag loopt de temperatuur op ongeveer 23 graden. Ook op woensdag nog maar weinig verandering, misschien later op woensdag een kleine kans op een lokale bui, maar de meeste tijd blijft het droog en er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. In de vroege ochtend is het afgekoeld naar ongeveer 15 graden. In de middag zo'n 23 tot 24 graden. De kans op een enkele lokale bui is donderdag wat groter. Er zijn dan zonnige perioden en stapelwolken. Een matige wind uit de westelijke richting. Een minimum

0: temperatuur van 15 en een maximumtemperatuur van zo'n 22 tot 23 graden. Vrijdag en zaterdag blijft het overal droog. Ze hebben flinke zonnige perioden. Een matige wind uit richting tussen west en noordwest. De minimumtemperatuur schommelt dan rond de 15 en de maximumtemperatuur rond de 22 tot 23 graden.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Het is druk op de A12, vooral Den Haag richting Utrecht tussen Bleiswijk en Nieuwebrug. 16 kilometer stilstaand verkeer. Door een ongeluk zijn twee rijstroken nog even dicht. Daardoor loopt het vast op de N11, Leiden richting Bodegraven. Tussen Bodegraven Centrum en de A12 3 kilometer file. En op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knoopend Gouwen 10 kilometer stilstaan. Op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en Knoopend Gorkum 8 kilometer file. De weg is dicht tussen Gorkum en Everdingen. En dat duurt tot 17 juli. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-West zijn een paar uur na elkaar meerdere auto's uitgebrand. Rond 12:30 was er een brand aan de Gijzingstraat. Daar ging één auto in vlam op. Er zouden vermoedens zijn van brandstichting. Een paar uur later was het raak op de Albrecht-Engelmanstraat. Een paar honderd meter verderop. Ook daar is een auto volledig uitgebrand. En ook daar gaat de politie onderzoeken of het vuur is aangestoken. Op de Kwakstraat in Rotterdam-Sjaarloos is voor de tweede keer deze maand een explosie geweest. Dit keer brak er ook brand uit. Dit is dezelfde woning waarop twee weken geleden ook een explosie was. Rond 12:30 was er een klap te horen. De woning raakte beschadigd. De bewoners zijn opgevangen door de politie. Voor zover bekend is nog niemand aangehouden. Een schip van de marine is onderweg naar Venezuela met hulpgoederen aan boord. Het was al in het Caribisch gebied en heeft op Curaçao voedsel, water en hulpgoederen ingeladen. De bemanning van het schip zal in Venezuela noodhulp verlenen na de zware aardbevingen vorige week. Het officiële dodental staat op ruim 1400, maar de autoriteiten zijn bang dat het nog fors gaat oplopen. Er worden nog tienduizenden mensen vermist. Onder de hulpverleners in het gebied is ook het Nederlandse USAR-team met brandweermensen en ambulancemedewerkers van Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid. De winnaar van de WK-wedstrijd komende nacht tussen Nederland en Marokko speelt in de volgende ronde tegen Canada. Het gastland won namelijk gisteravond van Zuid-Afrika. De 1-0, de enige goal van de wedstrijd, viel diep in blessuretijd. Vanavond heb je ook nog Brazilië-Japan en Duitsland-Paraguay. De wedstrijd van Nederland is dus komende nacht om 3:00. Het weer, veel zon en droog tot 22 graden aan zee tot 25 graden in het oosten van de regio. Ook vanavond nog opklaringen, morgen geregeld zon, ook wolkenvelden en het wordt dan 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Herbert de Hart van de ANWB. Het is een vrij drukke ochtendspits met veel vertraging door werkzaamheden op de A44. Staat op de A4 Rotterdam-Amsterdam weer 26 kilometer file tussen Ypenburg en Nieuw-Vennep. Het staat helemaal stil en de vertraging is een uur. Op de A12 Den Haag richting Utrecht ook veel vertraging nog tussen Bleiswijk en Reewijk. 6 kilometer file door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Door die file op de A12 staat het ook stil op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knoop het Gouwe. 9 kilometer file. Op de A27 Breda richting Gorkum door de werkzaamheden tussen Hank en Knoop het Gorkum. 7 kilometer file. En door een kapotte vrachtwagen op de A50 Os richting Arnhem staat 14 kilometer file tussen Knoop het Ewijk en Knoop het Grijsoord. De vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
10: Huh?
9: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
11: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De 23-jarige man die op 6 januari 2024 de Kapelse Janneke op de Schenkelse Dreef in Capelle aan den IJssel aanreed met dodelijke afloop, heeft een gevangenisstraf van 14 maanden gekregen. Het doorrijden na een ongeluk en het gedrag van de verdachte die na het gebeuren gewoon ging sporten heeft meegespeeld bij de vaststelling van de straf. Vandaag overlegt de organisatie van Kapelse Zomer met de gemeente over een nieuwe datum voor het festival dat afgelopen zaterdag zou plaatsvinden op het Stadsplein. Vanavond in het radioprogramma IJsselnieuws een gesprek met de organisatie. In het voetbal beginnen de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen vandaag. Bijvoorbeeld bij VV Capelle. Daar staan onder leiding van de nieuwe trainer Roy Brinkman vanaf 4 juli oefenwedstrijden gepland in de aanloop naar de start in de vierde divisie. Op zaterdag 4 juli wordt op het Stadsplein in Capelle aan den IJssel Kitty Kotti gevierd met een festival. Het is de derde editie van het evenement dat staat voor herdenking, verbinding, vrijheid en lekker eten. Met Kitty Kotti, wat gebroken ketenen betekent, wordt stilgestaan bij de afschaffing van de slavernij in de voormalige Nederlandse koloniën. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswacht weer van maandag 29 juni. Vandaag schijnt de zon weer volop. Er waait een matige wind, windkracht 3 uit de west-noordwestelijke richting. Het wordt vanmiddag zo'n 24, lokaal 25 graden. Het blijft overal droog. Ook de komende nacht is het overal droog, er zijn opklaringen. En bij weinig wind koelt het af naar zo'n 14 tot 15 graden. Morgen hebben we een afwisseling van zon en wolken. Het blijft overal droog. En er waait een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit een west-zuidwestelijke richting. In de middag loopt de temperatuur van ongeveer 23 graden. Ook op woensdag nog maar weinig verandering. Misschien later op woensdag een kleine kans op een lokale bui. Maar de meeste tijd blijft het droog. En er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. In de vroege ochtend is het afgekoeld naar ongeveer 15 graden. In de middag zo'n 23 tot 24 graden. De kans op een enkele lokale bui is donderdag wat groter. Er zijn dan zonnige perioden en stapelwolken. Een matige wind uit een westelijke richting. Een minimumtemperatuur van 15. En een maximumtemperatuur van zo'n 22 tot 23 graden. Vrijdag en zaterdag blijft het overal droog. Zijn er flinke zonnige perioden. Een matige wind uit richtingen tussen west en noordwest. De minimumtemperatuur schommelt dan rond de 15 en de maximumtemperatuur rond de 22 tot 23 graden.
3: Hier zijn we de hart van de ANWB. Het is nog redelijk druk op de weg. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam 25 kilometer file tussen Ippenburg en Nieuw-Vennep door de werkzaamheden op de A44. A12 Arnhem-Den Haag tussen Maarn en Knoop Lunetten 6 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. A50 Os richting Arnhem 11 kilometer file tussen Knoop het Valburg en Grijshoort door een kapotte vrachtwagen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De stroomstoring zorgt ervoor dat meerdere treinen zijn gestrand net ten zuiden van Rotterdam. De problemen zouden zitten bij station Rotterdam Stadion. Volgens een woordvoerder van ProRail zouden 5 treinen zijn gestrand, onder meer op het spoor tussen Rotterdam en Breda, Dordrecht en Keifhoek. Mogelijk zitten er ook goederentreinen bij. Door de stroomstoring kunnen seinen en wissels niet bediend worden. De politie heeft dit weekend in de duinen van Hoek van Holt een illegaal feest voorkomen. Er waren 14 mensen bezig met voorbereidingen. Met een complete muziekinstallatie, grote hoeveelheden alcohol en een lichtinstallatie. Iemand had de politie gebeld omdat de mensen bezig waren met alle spullen. De politie greep meteen in omdat het feest in beschermd natuurgebied zou plaatsvinden. De mensen kregen te horen dat ze hun spullen meteen weer moesten inpakken en vertrekken. Ook hebben ze een boete meegekregen. Het leger moet de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen. Dat staat in de nieuwe defensienota die vandaag wordt gepresenteerd. De NOS had inzage in het stuk. De verandering is het gevolg van de oorlog in Oekraïne, zegt NOS-verslaggever Wilco Boom.
2: Een van de lessen die daar wordt geleerd is bijvoorbeeld dat het behoorlijk inefficiënt is om peperdure Patriot luchtafweerraketten in te zetten om goedkope drones uit te schakelen. Om diezelfde reden wordt er niet alleen ingezet op onbemenste wapensystemen in de defensienota, maar ook op vergaande digitalisering van de krijgsmacht.
1: Zegt NOS-verslaggever Wilco Boom. Scheidsrechter Danny Makkely uit Dordrecht fluit morgenavond zijn derde wedstrijd op het WK. Hij heeft de wedstrijd Frankrijk-Zweden toegewezen gekregen. Het is voor Makkely zijn derde wedstrijd in het toernooi. Eerder floot hij over Verenigde Staten, Paraguay en Marokko-Haïti. Het is het tweede WK voor Makkely. Op de laatste twee grote toernooien, het laatste WK en EK dus, kwam hij steeds maar 2 keer in actie, alleen in de groepsfase. In 2020 floot hij ook nog een 8e en een 1/2 finale. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is zonnig en droog. 22 graden aan zee tot 25 graden in het oosten van de regio. Ook vanavond zijn er opklaringen. Morgen geregeld zon, ook wolkenvelden en dan wordt het 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Er staan nog een paar files op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Is het druk tussen Rosmalen-West en Waardenburg. 11 kilometer door werkzaamheden op de A27. A4 Rotterdam-Amsterdam. Een file tussen Knopend Ypenburg en Nieuw-Vennep van 25 kilometer door werkzaamheden op de A44. 3 kwartier vertraging. A10 Watergraafsmeer de Nieuwe Meer. Door een te hoge vrachtwagen bij de Koentunnel. 2 kilometer file. En 1 kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen op de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Driebergen en Knopend Lunetten 6 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De 23-jarige man die op 6 januari 2024... de Kapelse Janneke op de Schenkelse Dreef in Capelle aan de IJssel aanreed met dodelijke afloop, heeft een gevangenisstraf van 14 maanden gekregen. Het doorrijden na een ongeluk en het gedrag van de verdachte die na het gebeuren gewoon ging sporten heeft meegespeeld bij de vaststelling van de straf. Vandaag overlegt de organisatie van Capelse Zomer met de gemeente over een nieuwe datum voor het festival dat afgelopen zaterdag zou plaatsvinden op het Stadsplein. Vanavond in het radioprogramma IJsselnieuws een gesprek met de organisatie. In het voetbal beginnen de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen vandaag. Bijvoorbeeld bij VV Capelle. Daar staan onder leiding van de nieuwe trainer Roy Brinkman vanaf 4 juli oefenwedstrijden gepland in de aanloop naar de start in de vierde divisie. Op zaterdag 4 juli wordt op het Stadsplein in Capelle aan den IJssel Kitty Kotti gevierd met een festival. Het is de derde editie van het evenement dat staat voor herdenking, verbinding, vrijheid en lekker eten. Met Kitty Kotti, wat gebroken ketenen betekent, wordt stilgestaan bij de afschaffing van de slavernij in de voormalige Nederlandse koloniën. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van maandag 29 juni. Vandaag schijnt de zon weer volop. Er waait een matige wind, windkracht 3 uit de west-noordwestelijke richting. Het wordt vanmiddag zo'n 24, lokaal 25 graden. Het blijft overal droog. Ook de komende nacht is het overal droog, er zijn opklaringen. En bij weinig wind koelt het af naar zo'n 14 tot 15 graden. Morgen hebben we een afwisseling van zon en wolken. Blijft overal droog.

en er waait een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit een zuidwestelijke richting. In de middag loopt de temperatuur van ongeveer 23 graden. Ook op woensdag nog maar weinig verandering. Misschien later op woensdag een kleine kans op een lokale bui. Maar de meeste tijd blijft het droog. En er waait een matige wind uit een noordwestelijke richting. In de vroege ochtend is het afgekoeld naar ongeveer 15 graden. In de middag zo'n 23 tot 24 graden. De kans op een enkele lokale bui is donderdag wat groter. Er zijn dan zonnige perioden en stapelwolken. Een matige wind uit een westelijke richting. Een minimumtemperatuur van 15. En een maximumtemperatuur van zo'n 22 tot 23 graden. Vrijdag en zaterdag blijft het overal droog. Zijn er flinke zonnige perioden. Een matige wind uit richtingen tussen west en noordwest. De minimumtemperatuur schommelt dan rond de 15. En de maximumtemperatuur rond de 22.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De stroomstoring zorgt ervoor dat meerdere treinen zijn gestrand net ten zuiden van Rotterdam. De problemen zouden zitten bij station Rotterdam Stadion. Volgens een woordvoerder van ProRail zouden 5 treinen zijn gestrand, onder meer op het spoor tussen Rotterdam en Breda, Dordrecht en Keifhoek. Mogelijk zitten er ook goederentreinen bij. Door de stroomstoring kunnen seinen en wissels niet bediend worden. De politie heeft dit weekend in de duinen van Hoek van Holt een illegaal feest voorkomen. Er waren 14 mensen bezig met voorbereidingen. Er komt met een complete muziekinstallatie, grote hoeveelheden alcohol en een lichtinstallatie. Iemand had de politie gebeld omdat de mensen bezig waren met alle spullen. De politie greep meteen in omdat het feest in beschermd natuurgebied zou plaatsvinden. De mensen kregen te horen dat ze hun spullen meteen weer moesten inpakken en vertrekken. Ook hebben ze een boete meegekregen. Het leger moet de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen. Dat staat in de nieuwe defensienota die vandaag wordt gepresenteerd. De NOS had inzage in het stuk. De verandering is het gevolg van de oorlog in Oekraïne, zegt NOS-verslaggever Wilco Boom.
2: Een van de lessen die daar wordt geleerd is bijvoorbeeld dat het behoorlijk inefficiënt is om peperdure Patriot luchtafweerraketten in te zetten om goedkope drones uit te schakelen. Om diezelfde reden wordt er niet alleen ingezet op onbemenste wapensystemen in de defensienota, maar ook op vergaande digitalisering van de krijgsmacht.
1: Zegt NOS-verslaggever Wilco Boom. Scheidsrechter Danny Makkely uit Dordrecht fluit morgenavond zijn derde wedstrijd op het WK. Hij heeft de wedstrijd Frankrijk-Zweden toegewezen gekregen. Het is voor Makkely zijn derde wedstrijd in het toernooi. Eerder floot hij al van Verenigde Staten Paraguay en Marokko-Haïti. Het is het tweede WK voor Makkely. Op de laatste twee grote toernooien, het laatste WK en EK dus, kwam hij steeds maar 2 keer in actie, alleen in de groepsfase. In 2020 floot hij ook nog een 8e en een halve finale. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is zonnig en droog. 22 graden aan zee tot 25 graden in het oosten van de regio. Ook vanavond zijn er opklaringen. Morgen geregeld zon, ook wolkenvelden en dan wordt het 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veve marcheert. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De 23-jarige man die op 6 januari 2024... de Kapelse Janneke op de Schenkelse Dreef in Capelle aan den IJssel aanreed met dodelijke afloop, heeft een gevangenisstraf van 14 maanden gekregen. Het doorrijden na een ongeluk en het gedrag van de verdachte die na het gebeuren gewoon ging sporten heeft meegespeeld bij de vaststelling van de straf. Vandaag overlegt de organisatie van Capelse Zomer met de gemeente over een nieuwe datum voor het festival dat afgelopen zaterdag zou plaatsvinden op het Stadsplein. Vanavond in het radioprogramma IJsselnieuws een gesprek met de organisatie. In het voetbal beginnen de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen vandaag. Bijvoorbeeld bij VV Capelle. Daar staan onder leiding van de nieuwe trainer Roy Brinkman vanaf 4 juli oefenwedstrijden gepland in de aanloop naar de start in de vierde divisie. Op zaterdag 4 juli wordt op het Stadsplein in Capelle aan den IJssel Kitty Kotti gevierd met een festival. Het is de derde editie van het evenement. Dat staat voor herdenking, verbinding, vrijheid en lekker eten. Met Kitty Kotti, wat gebroken ketenen betekent, wordt stilgestaan bij de afschaffing van de slavernij in de voormalige Nederlandse koloniën. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weersverwachting van maandag 29 juni. Vandaag schijnt de zon weer volop. Er waait een matige wind, windkracht 3 uit de west-noordwestelijke richting. Het wordt vanmiddag zo'n 24, lokaal 25 graden. Het blijft overal droog. Ook de komende nacht is het overal droog, er zijn opklaringen. En bij weinig wind koelt het af naar zo'n 14 tot 15 graden. Morgen hebben we een afwisseling van zon en wolken. Het blijft overal droog en er waait een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit een west-zuidwestelijke richting. In de middag loopt de temperatuur van ongeveer 23 graden. Ook op woensdag nog maar weinig verandering. Misschien later op woensdag een kleine kans op een lokale bui. Maar de meeste tijd blijft het droog. En er waait een matige wind uit de west-noordwestelijke richting. In de vroege ochtend is het afgekoeld naar ongeveer 15 graden. In de middag zo'n 23 tot 24 graden. De kans op een enkele lokale bui is donderdag wat groter. Er zijn dan zonnige perioden en stapelwolken. Een matige wind uit de westelijke richting. Een minimumtemperatuur van 15. En een maximumtemperatuur van zo'n 22 tot 23 graden. Vrijdag en zaterdag blijft het overal droog. Zijn er flinke zonnige perioden. Een matige wind uit richtingen tussen west en noordwest. De minimumtemperatuur schommelt dan rond de 15. En de maximumtemperatuur rond de 22 tot 23 graden.
3: De gezelligste van de regio.
4: Gezelligste.
3: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De stroomstoring zorgt ervoor dat meerdere treinen zijn gestrand net ten zuiden van Rotterdam. De problemen zouden zitten bij station Rotterdam Stadion. Volgens een woordvoerder van ProRail zouden 5 treinen zijn gestrand, onder meer op het spoor tussen Rotterdam en Breda, Dordrecht en Keifhoek. Mogelijk zitten er ook goederentreinen bij. Door de stroomstoring kunnen seinen en wissels niet bediend worden. De politie heeft dit weekend in de duinen van Hoek van Holt een illegaal feest voorkomen. Er waren 14 mensen bezig met voorbereidingen. Met een complete muziekinstallatie, grote hoeveelheden alcohol en een lichtinstallatie. Iemand had de politie gebeld omdat de mensen bezig waren met alle spullen. De politie greep meteen in omdat het feest in beschermd natuurgebied zou plaatsvinden. De mensen kregen te horen dat ze hun spullen meteen weer moesten inpakken en vertrekken. Ook hebben ze een boete meegekregen. Het leger moet de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen. Dat staat in de nieuwe defensienota die vandaag wordt gepresenteerd. De NOS had inzage in het stuk. De verandering is het gevolg van de oorlog in Oekraïne, zegt NOS-verslaggever Wilco Boom.
2: Een van de lessen die daar wordt geleerd is bijvoorbeeld dat het behoorlijk inefficiënt is om peperdure Patriot luchtafweerraketten in te zetten om goedkope drones uit te schakelen. Om diezelfde reden wordt er niet alleen ingezet op onbemenste wapensystemen in de defensienota, maar ook op vergaande digitalisering van de krijgsmacht.
1: Zegt NOS-verslaggever Wilco Boom. Scheidsrechter Danny Makkely uit Dordrecht fluit morgenavond zijn derde wedstrijd op het WK. Hij heeft de wedstrijd Frankrijk-Zweden toegewezen gekregen. Het is voor Makkely zijn derde wedstrijd in het toernooi. Eerder floot hij al Verenigde Staten Paraguay en Marokko-Haïti. Het is het tweede WK voor Makkely. Op de laatste twee grote toernooien, het laatste WK en EK dus, kwam hij steeds maar 2 keer in actie, alleen in de groepsfase. In 2020 floot hij ook nog een 8e en een halve finale. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is zonnig en droog. 22 graden aan zee tot 25 graden in het oosten van de regio. Ook vanavond zijn er opklaringen. Morgen geregeld zon, ook wolkenvelden en dan wordt het 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De 23-jarige man die op 6 januari 2024 de Kapelse Janneke op de Schenkelse Dreef in Capelle aan den IJssel aanreed met dodelijke afloop, heeft een gevangenisstraf van 14 maanden gekregen. Het doorrijden na een ongeluk en het gedrag van de verdachte die na het gebeuren gewoon ging sporten heeft meegespeeld bij de vaststelling van de straf. Vandaag overlegt de organisatie van Capelse Zomer met de gemeente over een nieuwe datum voor het festival dat afgelopen zaterdag zou plaatsvinden op het Stadsplein. Vanavond in het radioprogramma IJsselnieuws een gesprek met de organisatie. In het voetbal beginnen de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen vandaag. Bijvoorbeeld bij VV Capelle. Daar staan onder leiding van de nieuwe trainer Roy Brinkman vanaf 4 juli oefenwedstrijden gepland in de aanloop naar de start in de vierde divisie. Op zaterdag 4 juli wordt op het Stadsplein in Capelle aan den IJssel Kitty Kottie gevierd met een festival. Het is de derde editie van het evenement. Dat staat voor herdenking, verbinding, vrijheid en lekker eten. Met Kitty Kottie, wat gebroken ketenen betekent, wordt stilgestaan bij de afschaffing van de slavernij in de voormalige Nederlandse koloniën. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weersverwachting van maandag 29 juni. Vandaag schijnt de zon weer volop. Er waait een matige wind, windkracht 3 uit de west-noordwestelijke richting. Het wordt vanmiddag zo'n 24, lokaal 25 graden. Het blijft overal droog. Ook de komende nacht is het overal droog, er zijn opklaringen en bij weinig wind.

0: tot 15 graden. Morgen hebben we een afwisseling van zon en wolken. Blijft overal droog. En er waait een zwakke wind, windkracht 2 tot 3 uit een west-zuidwestelijke richting. In de middag loopt de temperatuur van ongeveer 23 graden. Ook op woensdag nog maar weinig verandering. Misschien later op woensdag een kleine kans op een lokale bui. Maar de meeste tijd blijft het droog. En er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. In de vroege ochtend is het afgekoeld naar ongeveer 15 graden. In de middag zo'n 23 tot 24 graden. De kans op een enkele lokale bui is donderdag wat groter. Er zijn dan zonnige perioden en stapelwolken. Een matige wind uit een westelijke richting. Een minimumtemperatuur van 15. En een maximumtemperatuur van zo'n 22 tot 23 graden. Vrijdag en zaterdag blijft het overal droog. Zijn er flinke zonnige perioden. Een matige wind uit richting tussen west en noordwest. De minimumtemperatuur schommelt dan rond de 15 en de maximumtemperatuur rond de 22 tot 23 graden.
1: De gezelligste van de regio.
2: Gezelligste.
1: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Fotomuseum in Rotterdam moet 4 ton betalen aan oud-directeur Birgit Donker. Zij werd ontslagen omdat er sprake zou zijn van een angstcultuur, maar daar was geen sprake van, zegt de rechter. Donker werd aangesteld om organisatorisch en financieel orde op zaken te stellen. De Raad van Toezicht liet onderzoek doen en kwam daaruit kwamen beschuldigingen van narcisme en een schrikbewind. Maar die verwijten zijn niet terecht. De rechter zegt dat Donker op onterechte grond is ontslagen en dat de Raad van Toezicht niet zelf onderzoek had moeten doen. Zeker niet omdat de Raad zelf altijd lovend is geweest over haar en het fotomuseum weer financieel gezond had gemaakt. Er rijden vandaag geen treinen meer tussen Rotterdam en Dordrecht en Rotterdam en Breda. Het komt door een brand in een kabelgoot bij Rotterdam Stadion, zegt ProRail.
2: Nou, de schade is echt aanzienlijk. Je moet je voorstellen dat er ongeveer 299 kabels door die goot lopen. En die moeten allemaal worden vervangen. En daar hebben ze echt wel even de tijd voor nodig.
1: Inmiddels worden er volgens de NS mondjesmaat bussen ingezet. Koeien, varkens en kippen produceren vorig jaar 2% minder stikstof dan het jaar daarvoor. Dat berekende het CBS. Het totaal van 440 miljoen kilo zit net onder het pas verscherpte plafond. De daling is te danken aan een verkleining van de veestapel, zegt het CBS. Ook is er minder stikstof in het veevoer. 2/3 van de totale uitscheiding komt van koeien en ander rundvee. Varkens en kippen komen daarna. Het aantal meldingen van vergiftiging door injecteerbare afslankmiddelen is afgelopen jaar verdubbeld. Het gaat vaak om niet voorgeschreven middelen. Het afgelopen jaar kwamen 150 meldingen binnen van vergiftiging, 2 keer zoveel als het jaar ervoor. Waarschijnlijk ligt het werkelijk aantal nog een stuk hoger, omdat niet iedereen naar de dokter gaat en artsen ook niet altijd melden. Afslankmedicatie wordt snel populair en wordt volop online aangeschaft, maar die middelen zijn vaak nog niet getest op veiligheid en effectiviteit. Het weer, veel zon, droog, 22 graden aan zee tot 25 in het oosten van de regio. Ook morgen geregeld zon, dan zijn er ook wat wolkenvelden en dan wordt het 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De 23-jarige man die op 6 januari 2024 de Kapelse Janneke op de Schenkelse Dreef in Capelle aan den IJssel aanreed met dodelijke afloop, heeft een gevangenisstraf van 14 maanden gekregen. Het doorrijden na een ongeluk en het gedrag van de verdachte die na het gebeuren gewoon ging sporten heeft meegespeeld bij de vaststelling van de straf. Vandaag overlegt de organisatie van Capelse Zomer met de gemeente over een nieuwe datum voor het festival dat afgelopen zaterdag zou plaatsvinden op het Stadsplein. Vanavond in het radioprogramma IJsselnieuws een gesprek met de organisatie. In het voetbal beginnen de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen vandaag. Bijvoorbeeld bij VV Capelle. Daar staan onder leiding van de nieuwe trainer Roy Brinkman vanaf 4 juli oefenwedstrijden gepland in de aanloop naar de start in de vierde divisie. Op zaterdag 4 juli wordt op het Stadsplein in Capelle aan den IJssel Kitty Kottie gevierd met een festival. Het is de derde editie van het evenement. Dat staat voor herdenking, verbinding, vrijheid en lekker eten. Met Kitty Kottie, wat gebroken ketenen betekent, wordt stilgestaan bij de afschaffing van de slavernij

0: in de voormalige Nederlandse koloniën. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
1: Het is de weersverwachting weer van maandag 29 juni. Vandaag schijnt de zon weer volop. Er waait een matige wind, windkracht 3 uit de west-noordwestelijke richting. Het wordt vanmiddag zo'n 24, lokaal 25 graden. Het blijft overal droog. Ook de komende nacht is het overal droog, er zijn opklaringen. En bij weinig wind koelt het af naar zo'n 14 tot 15 graden. Morgen hebben we een afwisseling van zon en wolken. Het blijft overal droog. En er waait een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit een west-zuidwestelijke richting. In de middag loopt de temperatuur van ongeveer 23 graden. Ook op woensdag nog maar weinig verandering. Misschien later op woensdag een kleine kans op een lokale bui. Maar de meeste tijd blijft het droog. En er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. In de vroege ochtend is het afgekoeld naar ongeveer 15 graden. In de middag zo'n 23 tot 24 graden. De kans op een enkele lokale bui is donderdag wat groter. Er zijn dan zonnige perioden en stapelwolken. Een matige wind uit een westelijke richting. Een minimumtemperatuur van 15. En een maximumtemperatuur van zo'n 22 tot 23 graden. Vrijdag en zaterdag blijft het overal droog. Zijn er flinke zonnige perioden. Een matige wind uit richting tussen west en noordwest. De minimumtemperatuur schommelt dan rond de 15. En de maximumtemperatuur rond de 22 tot 23 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Fotomuseum in Rotterdam moet 4 ton betalen aan oud-directeur Birgit Donker. Zij werd ontslagen omdat er sprake zou zijn van een angstcultuur, maar daar was geen sprake van, zegt de rechter. Donker werd aangesteld om organisatorisch en financieel orde op zaken te stellen. De Raad van Toezicht liet onderzoek doen en kwam daaruit kwamen beschuldigingen van narcisme en een schrikbewind. Maar die verwijten zijn niet terecht. De rechter zegt dat Donker op onterechte grond is ontslagen en dat de Raad van Toezicht niet zelf onderzoek had moeten doen. Zeker niet omdat de Raad zelf altijd lovend is geweest over haar en het fotomuseum weer financieel gezond had gemaakt. Er rijden vandaag geen treinen meer tussen Rotterdam en Dordrecht en Rotterdam en Breda. Het komt door een brand in een kabelgoot bij Rotterdam Stadion, zegt ProRail.
2: Nou, de schade is echt aanzienlijk. Je moet je voorstellen dat er ongeveer 299 kabels door die goot lopen. En die moeten allemaal worden vervangen. En daar hebben ze echt wel even de tijd voor nodig.
1: Inmiddels worden er volgens de NS mondjesmaat bussen ingezet. Koeien, varkens en kippen produceren vorig jaar 2% minder stikstof dan het jaar daarvoor. Dat berekende het CBS. Het totaal van 440 miljoen kilo zit net onder het pas verscherpte plafond. De daling is te danken aan een verkleining van de veestapel, zegt het CBS. Ook is er minder stikstof in het veevoer. 2/3 van de totale uitscheiding komt van koeien en ander rundvee. Varkens en kippen komen daarna. Het aantal meldingen van vergiftiging door injecteerbare afslankmiddelen is afgelopen jaar verdubbeld. Het gaat vaak om niet voorgeschreven middelen. Het afgelopen jaar kwamen 150 meldingen binnen van vergiftiging, 2 keer zoveel als het jaar ervoor. Waarschijnlijk ligt het werkelijk aantal nog een stuk hoger, omdat niet iedereen naar de dokter gaat en artsen ook niet altijd melden. Afslankmedicatie wordt snel populair en wordt volop online aangeschaft, maar die middelen zijn vaak nog niet getest op veiligheid en effectiviteit. Het weer, veel zon, droog, 22 graden aan zee tot 25 in het oosten van de regio. Ook morgen geregeld zon, dan zijn er ook wat wolkenvelden en dan wordt het 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De 23-jarige man die op 6 januari 2024 de Kapelse Janneke op de Schenkelse Dreef in Capelle aan den IJssel aanreed met dodelijke afloop, heeft een gevangenisstraf van 14 maanden gekregen. Het doorrijden na een ongeluk en het gedrag van de verdachte die na het gebeuren gewoon ging sporten heeft meegespeeld bij de vaststelling van de straf. Vandaag overlegt de organisatie van Capelse Zomer met de gemeente over een nieuwe datum voor het festival dat afgelopen zaterdag zou plaatsvinden op het Stadsplein. Vanavond in het radioprogramma IJsselnieuws een gesprek met de organisatie. In het voetbal beginnen de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen vandaag. Bijvoorbeeld bij VV Capelle. Daar staan onder leiding van de nieuwe trainer Roy Brinkman vanaf 4 juli oefenwedstrijden gepland in de aanloop naar de start in de vierde divisie. Op zaterdag 4 juli wordt op het Stadsplein in Capelle aan den IJssel Kitty Kottie gevierd met een festival. Het is de derde editie van het evenement. Dat staat voor herdenking, verbinding, vrijheid en lekker eten. Met Kitty Kottie, wat gebroken ketenen betekent, wordt stilgestaan bij de afschaffing van de slavernij in de voormalige Nederlandse koloniën. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachtlicht van maandag 29 juni. Vandaag schijnt de zon weer volop. Er waait een matige wind, windkracht 3 uit de west-noordwestelijke richting. Het wordt vanmiddag zo'n 24, lokaal 25 graden. Het blijft overal droog. Ook de komende nacht is het overal droog, er zijn opklaringen. En bij weinig wind koelt het af naar zo'n 14 tot 15 graden. Morgen hebben we een afwisseling van zon en wolken. Het blijft overal droog. En er waait een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit een west-zuidwestelijke richting. In de middag loopt de temperatuur van ongeveer 23 graden. Ook op woensdag nog maar weinig verandering. Misschien later op woensdag een kleine kans op een lokale bui. Maar de meeste tijd blijft het droog. En er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. In de vroege ochtend is het afgekoeld naar ongeveer 15 graden. In de middag zo'n 23 tot 24 graden. De kans op een enkele lokale bui is donderdag wat groter. Er zijn dan zonnige perioden en stapelwolken. Een matige wind uit een westelijke richting. Een minimumtemperatuur van 15. En een maximumtemperatuur van zo'n 22 tot 23 graden. Vrijdag en zaterdag blijft het overal droog. Er zijn flinke zonnige perioden. Een matige wind uit richting tussen west en noordwest. De minimumtemperatuur schommelt dan rond de 15 en de maximumtemperatuur rond de 22 tot 23.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond met de nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Na het noodweer van afgelopen weekend hebben verzekeraars inmiddels al zeker 4000 schadeclaims ontvangen. De meeste gaan over schade door blikseminslag of hagel. Veel dakramen en auto's raakten beschadigd en ook zijn er veel lekkages ontstaan. Zaterdagavond gold code oranje in heel het land vanwege zwaar onweer. Vooral in de regio's rond Utrecht en Amsterdam is er veel schade gemeld. In de buurt van de Parkweg in Schiedam is een rijdende auto vanmorgen in brand gevlogen. Het gebeurde rond het middaguur. Hoe het kon gebeuren is niet duidelijk. De bestuurder zette de wagen zelf aan de kant in de Willem-Pastoorstraat. En daarna kon de brandweer het vuur snel blussen. En de directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is vorig jaar onterecht ontslagen, oordeelt de rechter. Ze heeft recht op een schadevergoeding van 400.000 euro. En het museum moet ook een rectificatie plaatsen. De Raad van Toezicht zette Donker op non-actief na berichten over een angstcultuur en een giftige werkomgeving. Donker noemt de uitspraak van de rechter een enorme opluchting. En dan tot slot het weer. Het is een zonnige middag met temperaturen oplopend tot de 25 graden. Vanavond ook nog zonnig. Vannacht brede opklaringen. Het blijft droog en de temperatuur zakt naar 14 graden. Morgen is het zonnig, maar er zijn ook wat wolkenvelden, maar het blijft droog. In de middag kan het kwik gaan oplopen tot 24 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa! Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Die na het gebeuren gewoon ging sporten, heeft meegespeeld bij de vaststelling van de straf. Vandaag overlegt de organisatie van Kapelse Zomer met de gemeente over een nieuwe datum voor het festival dat afgelopen zaterdag zou plaatsvinden op het Stadsplein. Vanavond in het radioprogramma IJsselnieuws een gesprek met de organisatie. In het voetbal beginnen de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen vandaag. Bijvoorbeeld bij VV Kapelle. Daar staan onder leiding van de nieuwe trainer Roy Brinkman vanaf 4 juli oefenwedstrijden gepland in de aanloop naar de start in de vierde divisie. Op zaterdag 4 juli wordt op het Stadsplein in Kapelle aan den IJssel Kitty Kotti gevierd met een festival. Het is de derde editie van het evenement. Dat staat voor herdenking, verbinding, vrijheid en lekker eten. Met Kitty Kotti, wat gebroken ketenen betekent, wordt stilgestaan bij de afschaffing van de slavernij in de voormalige Nederlandse koloniën. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
1: Het is de weersverwachting van maandag 29 juni. Vandaag schijnt de zon weer volop. Er waait een matige wind, windkracht 3 uit de west-noordwestelijke richting. Het wordt vanmiddag zo'n 24, lokaal 25 graden. Het blijft overal droog. Ook de komende nacht is het overal droog, er zijn opklaringen. En bij weinig wind koelt het af naar zo'n 14 tot 15 graden. Morgen hebben we een afwisseling van zon en wolken. Het blijft overal droog. En er waait een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit een west-zuidwestelijke richting. In de middag loopt de temperatuur van ongeveer 23 graden. Ook op woensdag nog maar weinig verandering. Misschien later op woensdag een kleine kans op een lokale bui. Maar de meeste tijd blijft het droog. En er waait een matige wind uit de west-noordwestelijke richting. In de vroege ochtend is het afgekoeld naar ongeveer 15 graden. In de middag zo'n 23 tot 24 graden. De kans op een enkele lokale bui is donderdag wat groter. Er zijn dan zonnige perioden en stapelwolken. Een matige wind uit de westelijke richting. Een minimumtemperatuur van 15. En een maximumtemperatuur van zo'n 22 tot 23 graden. Vrijdag en zaterdag blijft het overal droog. Zijn er flinke zonnige perioden. Een matige wind uit richting tussen west en noordwest. De minimumtemperatuur schommelt dan rond de 15. En de maximumtemperatuur rond de 22 tot 23 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond met de nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Na het noodweer van afgelopen weekend hebben verzekeraars inmiddels al zeker 4000 schadeclaims ontvangen. De meeste gaan over schade door blikseminslag of hagel. Veel dakramen en auto's raakten beschadigd en ook zijn er veel lekkages ontstaan. Zaterdagavond gold code oranje in heel het land vanwege zwaar onweer. Vooral in de regio's rond Utrecht en Amsterdam is er veel schade gemeld. In de buurt van de Parkweg in Schiedam is een rijdende auto vanmorgen in brand gevlogen. Het gebeurde rond het middaguur. Hoe het kon gebeuren is niet duidelijk. De bestuurder zette de wagen zelf aan de kant in de Willem-Pastoorstraat. En daarna kon de brandweer het vuur snel blussen. En de directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is vorig jaar onterecht ontslagen, oordeelt de rechter. Ze heeft recht op een schadevergoeding van 400.000 euro. En het museum moet ook een rectificatie plaatsen. De Raad van Toezicht zette Donker op non-actief na berichten over een angstcultuur en een giftige werkomgeving. Donker noemt de uitspraak van de rechter een enorme opluchting. En dan tot slot het weer. Het is een zonnige middag met temperaturen oplopend tot de 25 graden. Vanavond ook nog zonnig. Vannacht brede opklaringen. Het blijft droog en de temperatuur zakt naar 14 graden. Morgen is het zonnig, maar er zijn ook wat wolkenvelden, maar het blijft droog. In de middag kan het kwik gaan oplopen tot 24 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. De spits komt vroeg op gang. Er staat al meer dan 300 kilometer file bij elkaar. Zo rijdt het langzaam op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Bij Barneveld 5 kilometer file en een half uur tijdsverlies. Opruimwerkzaamheden na een ongeluk houden daar nog de rechterrijstrook dicht. 1 tunnelbuis van de Benelux-tunnel is dicht. Dat is op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Voor de Benelux-tunnel 4 kilometer file en een half uur vertraging. De grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Altijd nog een kwartier vertraging vanaf Zevenaar tot aan de grens rijdt het langzaam. En op de A58 Breda Tilburg bij Tilburg Centrum West 17 kilometer file. Vanaf knooppunt Galder 40 minuten vertraging, want door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De 23-jarige man die op 6 januari 2024... de Kapelse Janneke op de Schenkelse Dreef in Capelle aan den IJssel aanreed met dodelijke afloop, heeft een gevangenisstraf van 14 maanden gekregen. Het doorrijden na een ongeluk en het gedrag van de verdachte die na het gebeuren gewoon ging sporten heeft meegespeeld bij de vaststelling van de straf. Vandaag overlegt de organisatie van Capelse Zomer met de gemeente over een nieuwe datum voor het festival dat afgelopen zaterdag zou plaatsvinden op het Stadsplein. Vanavond in het radioprogramma IJsselnieuws een gesprek met de organisatie. In het voetbal beginnen de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen vandaag. Bijvoorbeeld bij VV Capelle. Daar staan onder leiding van de nieuwe trainer Roy Brinkman vanaf 4 juli oefenwedstrijden gepland in de aanloop naar de start in de vierde divisie. Op zaterdag 4 juli wordt op het Stadsplein in Capelle aan den IJssel Kitty Kotti gevierd met een festival. Het is de derde editie van het evenement. Dat staat voor herdenking, verbinding, vrijheid en lekker eten. Met Kitty Kotti, wat gebroken ketenen betekent, wordt stilgestaan bij de afschaffing van de slavernij in de voormalige Nederlandse koloniën. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weersverwachting van maandag 29 juni. Vandaag schijnt de zon weer volop. Er waait een matige wind, windkracht 3 uit de west-noordwestelijke richting. Het wordt vanmiddag zo'n 24, lokaal 25 graden. Het blijft overal droog. Ook de komende nacht is het overal droog, er zijn opklaringen. En bij weinig wind koelt het af naar zo'n 14 tot 15 graden. Morgen hebben we een afwisseling van zon en wolken. Het blijft overal droog. En er waait een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit een west-zuidwestelijke richting. In de middag loopt de temperatuur van ongeveer 23 graden. Ook op woensdag nog maar weinig verandering. Misschien later op woensdag een kleine kans op een lokale bui. Maar de meeste tijd blijft het droog. En er waait een matige wind uit de west-noordwestelijke richting. In de vroege ochtend is het afgekoeld naar ongeveer 15 graden. In de middag zo'n 23 tot 24 graden. De kans op een enkele lokale bui is donderdag wat groter. Er zijn dan zonnige perioden en stapelwolken. Een matige wind uit de westelijke richting. Een minimumtemperatuur van 15. En een maximumtemperatuur van zo'n 22 tot 23 graden. Vrijdag en zaterdag blijft het overal droog. Zijn er flinke zonnige perioden. Een matige wind uit richting tussen west en noordwest. De minimumtemperatuur schommelt dan rond de 15. En de maximumtemperatuur rond de 22 tot 23 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ruim 400 kilometer file alweer op de Nederlandse wegen. Zo rijdt het langzaam op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch door de werkzaamheden bij Alfred Everdingen. 20 minuten vertraging. Spoedreparatie houdt 1 tunnelbuis van de Benelux-tunnel dicht. Dat is op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Bij de Benelux-tunnel 28 kilometer file vanaf knooppunt Hoogvliet een uur vertraging. Pak de A13 richting

0: Rotterdam. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Rotterpolderplein een half uur vertraging. Na een ongeluk zijn er twee rijstroken dicht. Half uur vertraging heb je ook op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. En na een ongeluk op de A58 vanuit Breda naar Tilburg zijn alle rijstroken weer vrij bij Tilburg Reeshof. Maar er is wel een file ontstaan. Die is nu nog 13 kilometer met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan Roel Visser. Een te hoge vrachtwagen heeft veel schade toegebracht aan de Benelux-tunnel richting het zuiden. De vrachtwagen reed door na een hoogtemelding. Daardoor zijn er 3 matrixborden, 2 lichtbakken en een luidspreker kapot gegaan. De rechter tunnelbuis is dicht, maar Rijkswaterstaat is nu druk bezig om de schade zo snel mogelijk op te ruimen, zodat de weg weer snel open kan. Oud-voetbaltrainer Bob Maaskant is overleden. Hij is 88 jaar geworden. Rotterdammer Maaskant was al langere tijd ziek. Hij voetbalde zelf bij Overmaas en bij DHZ op Varkenoord. Daarna ging Maaskant naar Amerika. Eenmaal terug in het land werd hij assistent van de bekende Rotterdamse trainer Bob Jansen. Toen Maaskant zijn diploma's had gehaald, werd hij trainer van onder meer SVV, NAC Breda, Go Ahead Eagles en Excelsior. Bob Maaskant is de vader van oud-voetbaltrainer en trainer Robert Maaskant. En in de Noord-Duitse stad Stade zijn bij een schietpartij 5 mensen om het leven gekomen. Het gebeurde bij een jeugdinrichting. De slachtoffers zijn allemaal volwassenen. De politie heeft inmiddels 2 mensen aangehouden, onder wie de vermoedelijke schutter. Er zijn geen voortvluchtigen. Afgelopen donderdag braken er grote vechtpartijen uit bij een ander jongerencentrum. Of er een verband is, staat nog niet vast. En dan tot slot het weer. Het is een zonnige en droge middag waarbij het kwik kan oplopen tot zo'n 25 graden. Vanavond blijft het zonnig. Vannacht krijgen we opklaringen, is het droog en zakt de temperatuur naar 14 graden. Morgen zon, maar ook afgewisseld met wat wolkenvelden. Blijft droog en de temperatuur komt dan uit op 24 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Te drukke avondspits, bijna 600 kilometer file bij elkaar. Zo heb je 40 minuten vertraging op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht bij knooppunt Leenderheide. A4 Amsterdam en Rotterdam. Alle rijstroken zijn weer vrij, maar bij knooppunt Ketelplein nog wel 14 kilometer file en een half uur vertraging. A7 Groningen Afsluitdijk. Na een ongeluk bij Oude Haske. Vanaf Tijnje 5 kilometer file en een half uur vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht. Bergingswerkzaamheden houden de linkerrijstrook van de A9 dicht vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Rotterpolderplein. 40 minuten vertraging daar. En 40 minuten vertraging heb je ook als je over de A27 vanuit Almere naar Gorkum rijdt. Langzaam rijden over 14 kilometer tussen Utrecht Noord en knooppunt Everdingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De 23-jarige man die op 6 januari 2024... de Kapelse Janneke op de Schenkelse Dreef in Capelle aan den IJssel aanreed met dodelijke afloop, heeft een gevangenisstraf van 14 maanden gekregen. Het doorrijden na een ongeluk en het gedrag van de verdachte die na het gebeuren gewoon ging sporten heeft meegespeeld bij de vaststelling van de straf. Vandaag overlegt de organisatie van Capelse Zomer met de gemeente over een nieuwe datum voor het festival dat afgelopen zaterdag zou plaatsvinden op het Stadsplein. Vanavond in het radioprogramma IJsselnieuws een gesprek met de organisatie. In het voetbal beginnen de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen vandaag. Bijvoorbeeld bij VV Capelle. Daar staan onder leiding van de nieuwe trainer Roy Brinkman vanaf 4 juli oefenwedstrijden gepland in de aanloop naar de start in de vierde divisie. Op zaterdag 4 juli wordt op het Stadsplein in Capelle aan den IJssel Kitty Kotti gevierd met een festival. Het is de derde editie van het evenement. Dat staat voor herdenking, verbinding, vrijheid en lekker eten. Met Kitty Kotti, wat gebroken ketenen betekent, wordt stilgestaan bij de afschaffing van de slavernij in de voormalige Nederlandse koloniën. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 29 juni. Vandaag waren een flinke zonnige periode. Bleef overal droog en bij een matige wind uit de west-noordwestelijke richting liep de temperatuur op naar zo'n 24, lokaal nog net aan 25 graden. Komende avond en nacht is het rustig en helder en komt af naar zo'n 13 tot 14 graden. Morgen een afwisseling van zon en wolken, op de meeste plaatsen droog. En er waait maar een zwakke wind uit een westelijke tot zuidwestelijke richting, een windkracht 2 tot 3. In de middag komt de temperatuur uit rond de 22, lokaal 23 graden. Op woensdag is er een hele kleine kans op een lokale bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en zijn er flinke zonnige perioden. Er waait dan een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 14 graden en in de middag wordt het rond de 23 graden. Op donderdag is de kans op een bui wat groter, maar er zijn ook nog flinke zonnige perioden en langere droge perioden. En er waait dan een matige wind uit een westelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15, de maximumtemperatuur rond de 22 tot 23 graden. Dat geldt ook voor vrijdag, flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken en een paar onschuldige stapelwolken. En waait dan een matige wind uit de west-noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 14 graden. En vrijdagmiddag wordt het zo'n 22 tot 23 graden.
3: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Te drukke avondspits. De meeste files in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Ruim 600 kilometer bij elkaar. Zo heb je een uur vertraging op de A4 nog vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Ketelplein altijd nog 17 kilometer file. Spoedreparatie is al lang afgerond en de weg is weer vrij bij de Benelux-tunnel. Dat geldt ook voor de A7 vanuit Groningen naar de Afsluitdijk. Want er gebeurde een ongeluk bij knooppunt Heerenveen. Nog wel 6 kilometer file en een half uur vertraging. Ook is de A9 weer vrij vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Daar gebeurde het ongeluk bij knooppunt Rotterpolderplein. Er staat nog 8 kilometer file met 25 minuten vertraging. A13, Rotterdam-Den Haag. Politieactie bij Delft-Noord. Daardoor 8 kilometer file.

0: file en een uur vertraging. Ook is de weg dicht vanuit Den Haag naar Rotterdam. De A13 heb ik het dan nog steeds over. Bij Delft-Noord nog steeds voor diezelfde politieactie. Werkzaamheden op de A27 Almere-Gorkum. Bij knooppunt Everdingen 15 kilometer file. Vanaf Utrecht-Noord ruim een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Een te hoge vrachtwagen heeft veel schade toegebracht aan de Benelux-tunnel richting het zuiden. De vrachtwagen reed door na een hoogtemelding. Daardoor zijn er 3 matrixborden, 2 lichtbakken en een luidspreker kapot gegaan. De rechter tunnelbuis is dicht, maar Rijkswaterstaat is nu druk bezig om de schade zo snel mogelijk op te ruimen, zodat de weg weer snel open kan. Oud-voetbaltrainer Bob Maaskant is overleden. Hij is 88 jaar geworden. Rotterdammer Maaskant was al langere tijd ziek. Hij voetbalde zelf bij Overmaas en bij DHZ op Varkenoord. Daarna ging Maaskant naar Amerika. Eenmaal terug in het land werd hij assistent van de bekende Rotterdamse trainer Bob Jansen. Toen Maaskant zijn diploma's had gehaald, werd hij trainer van onder meer SVV, NAC Breda, Go Ahead Eagles en Excelsior. Bob Maaskant is de vader van oud-voetbaltrainer en trainer Robert Maaskant. En in de Noord-Duitse stad Stade zijn bij een schietpartij 5 mensen om het leven gekomen. Het gebeurde bij een jeugdinrichting. De slachtoffers zijn allemaal volwassenen. De politie heeft inmiddels 2 mensen aangehouden, onder wie de vermoedelijke schutter. Er zijn geen voortvluchtigen. Afgelopen donderdag braken er grote vechtpartijen uit bij een ander jongerencentrum. Of er een verband is, staat nog niet vast. En dan tot slot het weer. Het is een zonnige en droge middag waarbij het kwik kan oplopen tot zo'n 25 graden. Vanavond blijft het zonnig. Vannacht krijgen we opklaringen, is het droog en zakt de temperatuur naar 14 graden. Morgen zon, maar ook afgewisseld met wat wolkenvelden. Blijft droog en de temperatuur komt dan uit op 24 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. 560 kilometer file staat er nog in ons land. Heel langzaam, maar zeker wordt het een beetje minder druk. Nou ja, sta je in de file op de A4, dan heb je echt wel wat vertraging voor je kiezen. Vanuit Amsterdam naar Rotterdam, 24 kilometer. Tussen Zoeterwoudendorp en knooppunt Ketelplein, 1 uur vertraging. Half uur vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij Woerden. Half uur vertraging op de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Linkerrijstrook is dicht bij Delft-Noord, 8 kilometer file. Omrijden kan via de A4. Er wordt daar een politieactie uitgevoerd. Daardoor ook een afgesloten linkerrijstrook op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij Delft-Noord een kwartiertje vertraging. A76 Aken-Geleen. Na een ongeluk bij Geleen 7 kilometer file en 1/2 uur vertraging, want de rechterrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: dat afgelopen zaterdag zou plaatsvinden op het Stadsplein. Vanavond in het radioprogramma IJsselnieuws een gesprek met de organisatie. In het voetbal beginnen de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen vandaag. Bijvoorbeeld bij VV Capelle. Daar staan onder leiding van de nieuwe trainer Roy Brinkman vanaf 4 juli oefenwedstrijden gepland in de aanloop naar de start in de vierde divisie. Op zaterdag 4 juli wordt op het Stadsplein in Capelle aan den IJssel Kitty Kotti gevierd met een festival. Het is de derde editie van het evenement. Dat staat voor herdenking, verbinding, vrijheid en lekker eten. Met Kitty Kotti, wat gebroken ketenen betekent, wordt stilgestaan bij de afschaffing van de slavernij in de voormalige Nederlandse koloniën. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 29 juli. Vandaag waren een flinke zonnige periode. Bleef overal droog en bij een matige wind uit de west-noordwestelijke richting liep de temperatuur op naar zo'n 24, lokaal wel net aan 25 graden. Komende avond en nacht is het rustig en helder en koelt af naar zo'n 13 tot 14 graden. Morgen een afwisseling van zon en wolken, op de meeste plaatsen droog. En er waait maar een zwakke wind uit een westelijke tot zuidwestelijke richting, een windkracht 2 tot 3. In de middag komt de temperatuur uit rond de 22, lokaal 23 graden. Op woensdag is er een hele kleine kans op een lokale bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en zijn er flinke zonnige perioden. Er waait dan een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 14 graden en in de middag wordt het rond de 23 graden. Op donderdag is de kans op een bui wat groter, maar er zijn ook nog flinke zonnige perioden en langere droge perioden. En er waait dan een matige wind uit een westelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15, de maximumtemperatuur rond de 22 tot 23 graden. Dat geldt ook voor vrijdag, flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken en een paar onschuldige stapelwolken. En waait dan een matige wind uit de west-noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 14 graden en vrijdagmiddag wordt het zo'n 22 tot 23 graden.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. De spits is op de retour, maar nog behoorlijk wat files. 245 kilometer nog bij elkaar. Zo heb je nog een uur vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Het staat 23 kilometer file tussen Zoetewoude-Rijndijk en knooppunt Ketelplein. De linkerrijstrook van de A13 is dicht vanuit Rotterdam naar Den Haag bij Delft-Noord. Half uur vertraging door een politieactie. Omrijden via de A4. Ook de andere kant op is de linkerrijstrook dicht op de A13. Vanuit Den Haag naar Rotterdam een kwartier vertraging bij Delft. A27 Utrecht-Gorkum. Half uur vertraging door de werkzaamheden bij knooppunt Everdingen. En op de A76 vanuit Aken naar Geleen. De nasleep van een ongeluk. 6 kilometer file nog bij Spouwbeek met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond met de nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. De avondklok, die begin 2021 tijdens de coronapandemie werd ingevoerd, was voor de politie niet nodig. Dat zei voormalig politiechef Van Essen vandaag tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. De avondklok was onder meer bedoeld om de handhaving van de strenge lockdownregels makkelijker te maken. Maar de politie was het daar niet mee eens. Het kabinet voerde de klok toch in vanwege een medische noodzaak. De oud-politiechef zei verder tijdens het voor dat agenten voortaan sneller een vaccinatie moeten krijgen. Dat duurde nu te lang, zo zei hij. Een deel van de Olympische Winterspelen van 2030 worden gehouden in het Friese Heerenveen. Tialf is de locatie voor het schaatsen. Dat is vanmiddag bekendgemaakt. Het IOC was al akkoord, maar nu heeft ook de Franse organisatie ermee ingestemd. Na 102 jaar worden er dan weer Olympische wedstrijden in ons land gehouden. In 1928 waren de Olympische Zomerspelen in Amsterdam. En een jong kind is vanmorgen uit het raam gevallen in een woning in Apeldoorn en in de tuin terechtgekomen. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. Wat zijn verwondingen zijn, is niet bekend. Eerder deze maand overleed een jongetje van 2 na een val uit een raam in een woning in Rotterdam. En gisterenmiddag raakte een kind van 1,5 gewond na een val uit een raam van een woning in Schiedam. En dan tot slot nog het weer. Het is nog zonnig en vannacht komen er brede opklaringen en blijft het droog. Temperatuur zakt naar zo'n 14 graden. Morgen dan wordt een afwisseling van zon en bewolking. Het blijft overal droog en het kwik kan langs de kust gaan oplopen tot 22 graden tot 24 graden landinwaarts. En woensdag dan laat de zon zich geregeld zien en bestaat er wel kans op een enkele bui en misschien een heel klein beetje onweer. Dit was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. 78 kilometer file staat er nog in ons land. De laatste files van de avondspits. A4 Amsterdam-Rotterdam. Bij Rijswijk Plaspoel Polder een kwartier vertraging. Op de A4 vanuit Den Haag door naar Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein nog eens 8 kilometer met 50 minuten vertraging. A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht een kwartiertje tijdsverlies. En 10 minuten vertraging nog voor knooppunt Terbrechtseplein als je over de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland rijdt. A27 Utrecht-Gorkum. Bij knooppunt Evedingen de werkzaamheden. 10 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veve marcheert. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De 23-jarige man die op 6 januari 2024 de Kapelse Janneke op de Schenkelse Dreef in Capelle aan de IJssel aanreed met dodelijke afloop, heeft een gevangenisstraf van 14 maanden gekregen. Het doorrijden na een ongeluk en het gedrag van de verdachte die na het gebeuren gewoon ging sporten, heeft meegespeeld bij de vaststelling van de straf. Vandaag overlegt de organisatie van Kapelse Zomer met de gemeente over een nieuwe datum voor het festival dat afgelopen zaterdag zou plaatsvinden op het Stadsplein. Vanavond in het radioprogramma IJsselnieuws een gesprek met de organisatie. In het voetbal beginnen de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen vandaag. Bijvoorbeeld bij VV Capelle. Daar staan onder leiding van de nieuwe trainer Roy Brinkman vanaf 4 juli oefenwedstrijden gepland in de aanloop naar de start in de vierde divisie. Op zaterdag 4 juli wordt op het Stadsplein in Capelle aan den IJssel Kitty Kotti gevierd met een festival. Het is de derde editie van het evenement dat staat voor herdenking, verbinding, vrijheid en lekker eten. Met Kitty Kotti, wat gebroken ketenen betekent, wordt stilgestaan bij de afschaffing van de slavernij in de voormalige Nederlandse koloniën. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 29 juni. Vandaag waren een flinke zonnige periode. Bleef overal droog en bij een matige wind uit de west-noordwestelijke richting liep de temperatuur op naar zo'n 24, lokaal wel net aan 25 graden. Komende avond en nacht is het rustig en helder en komt af naar zo'n 13 tot 14 graden. Morgen een afwisseling van zon en wolken, op de meeste plaatsen droog. En er waait maar een zwakke wind uit een westelijke tot zuidwestelijke richting, een windkracht 2 tot 3. In de middag komt de temperatuur uit rond de 22, lokaal 23 graden. Op woensdag is er een hele kleine kans op een lokale bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en zijn er flinke zonnige perioden. Er waait dan een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 14 graden en in de middag wordt het rond de 23 graden. Op donderdag is de kans op een bui wat groter, maar er zijn ook nog flinke zonnige perioden en langere droge perioden. En er waait dan een matige wind uit een westelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15, de maximumtemperatuur rond de 22 tot 23 graden. Dat geldt ook voor vrijdag, flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken en een paar onschuldige stapelwolken. En waait dan een matige wind uit de west-noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 14 graden. En vrijdagmiddag wordt het zo'n 22 tot 23 graden.
0: De gezelligste van de regio.
3: Gezelligste.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan Roelof Visser. ProRail is bezig met het vervangen van de stroomkabels bij station Rotterdam Stadion. Vanmorgen ontstond er brand in een kabelgoot met bijna 300 kabels. De schade is groot. De meeste kabels moeten worden vervangen. Omdat de seinen en de wissels niet meer bediend kunnen worden, is er geen treinverkeer mogelijk tussen Rotterdam en Dordrecht en op de hoge snelheidslijn naar Breda. Tot laat in de middag zijn monteurs bezig geweest om alle kabels van het stroom te halen. Nu wordt per kabel bekeken welke vervangen moet worden. Het gaat nog uren duren voordat de reparatie is voltooid. Er rijden zeker tot morgenochtend 5 uur geen treinen. De NS zet bussen als alternatief vervoer in. De avondklok die in 2021 tijdens de coronapandemie werd ingevoerd, was voor de politie niet nodig. Dat zei voormalig politiechef Van Hesse vandaag bij de parlementaire enquêtecommissie Corona. De avondklok was onder meer bedoeld om de handhaving van de strenge lockdown makkelijker te maken. Maar de politie was het daar niet mee eens. Het kabinet voerde de klok toch in vanwege een medische noodzaak. Het aantal doden na een schietpartij in een jongerencentrum in Duitsland is opgelopen naar 6. Een onbekend aantal mensen raakte ook gewond. De schietpartij was in Stade, ten westen van Hamburg. Er zijn 2 mensen opgepakt en onder hen is ook de vermoedelijke schutter. En dan het weer. Het is nu zo'n zonnige avond. De temperatuur ligt nog rond de 20 graden. Die temperatuur gaat zakken naar 14 graden. En het is een heldere nacht. Morgen krijgen we een afwisseling van zon en bewolking. Blijft overal droog. En dan loopt de temperatuur op naar maximaal 24 graden. En dit was het nieuws van Radio Rijn.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
3: Radio Capelle. Ja, en een hele goede avond. Fijn dat je luistert naar IJssel Nieuws. Het programma met de achtergronden bij het nieuws uit jouw eigen omgeving. Mijn naam is Joep Kruithof. Ja, met vandaag in de uitzending een tijdelijk zorggebouw op het Antesterrein. Te hoge temperaturen voor de Capelse zomer. En kandidaat-wethouder Pien Meppelink van de gemeente Zuidplas. Dat en meer in de uitzending. Maar als je nog tips hebt of ideeën of suggesties, mail naar redactie@ckz.nl. Maar we beginnen met muziek. Dit nummer komt uit 1984. Inmiddels is dat al 42 jaar geleden. Dit zijn Philip Bailey en Phil Collins met Easy Lover.

0: Stilzitten op deze plaat is bijna niet te doen. Phil Collins en Philip Bailey met Easy Lover. Ja, en bij het IJsland ziekenhuis tegenover de woningen van de Molenbuurt in de Kapelse wijk Schenkel was er een kliniek van Antes in aanbouw. Die is inmiddels in gebruik genomen. En Antes heeft onlangs de bewoners van de Molenbuurt aangeschreven dat zij op het terrein overwegen een gebouw voor tijdelijke zorg te bouwen. Bewoners zijn daar niet blij mee. In de studio Peter Koster en Alfred Heikoop, waarmee Rob Nieuwvoort in gesprek gaat.
1: Ja, heren, goedenavond. Peter Koster zit al bij mij hier in een oranje shirt. Want u gaat het later horen, maar vanavond, vannacht, speelt Nederland tegen Marokko. Peter Koster en Alfred Heikoop zitten hier ook. Alfred, niet meer verbonden aan een WOP in Schenkel of een andere organisatie. Nu puur gepensioneerd, hoe noem je dat, buurtman. Buurtspecialist, kan ik je zo noemen?
2: Gewoon buurtbewoner.
1: Nu buurtbewoner.
2: Nog steeds een actieve bewoner.
1: Ja, er gaat een toegangsweg komen tot de gebouwen van Antes. En voor een deel gaat dat natuurlijk gewoon door de buurt heen. Peter Koster, is dit een vervolg op eerdere gesprekken met jullie over wat er op die locatie gaat gebeuren van Antes?
3: Ja, het is een vervolggesprek die met de medewerkers van de Antes en Parnassia zijn geweest. En het laatste overleg is die brief ter sprake gekomen die gedeeld is onder een aantal direct aanwonenden om de poortmolen. Waar gesproken wordt over de sloop van alle gebouwen die erop staan. Het inzaaien van gras zodat een groot grasveld wordt. En het maken van een bouwweg die als definitieve straat gelegd wordt, ja, tegenover de windmolen.
1: Want er waren plannen voor woningbouw, die zijn op pauze gezet en die situatie blijft volgens die brief van Antes.
3: Ja, dat klopt.
1: Maar dan gaat wel wat anders gebeuren.
3: Ja, de woningen die gaan gesloopt worden en het terrein blijft voorlopig onaangeroerd liggen totdat Parnassia of Antes te kennen geven wat ze willen met de bestemming van het terrein. Want er zit nu een woning op, een woongebied op, middels een gebiedspaspoort. Dus dat blijft ook. En de gemeente die heeft, ik heb een artikel van jou gelezen, een jaar geleden te kennen gegeven dat er waarschijnlijk noodwoningen gebouwd gaan worden. En dan komen we weer op het verwijt wat we de gemeente eigenlijk vorig jaar ook gemaakt hebben, dat de bewoners nergens in meegenomen worden. Dus die onzekerheid die komt nu weer.
1: Maar het kan eigenlijk best wel zijn dat de gemeente nog gewoon in dezelfde situatie is. Die wacht af wat er met die locatie gebeurt. En op het moment dat daar gras ligt en men er iets mee kan doen of grond over is, dan zou de gemeente in actie kunnen komen.
3: Ja, maar laat dat dan ook even weten aan de bewoners. En Cor Schaatsberg heeft vorig jaar een gesprek beloofd met ons. Ineens de plotselinge wending dat er niets gebouwd werd, dat ze niets verkochten. En daar zouden we nog over in gesprek gaan met bewoners. Nou, daar wachten we nog steeds op.
1: Er wordt een watergang gepland als onderdeel van de verdere inrichting van het terrein rondop de nieuwe kliniek Watermolen. Met die kliniek verder hebben jullie geen moeite, toch?
3: Nee.
1: Dat hier is?
3: Nee hoor.
1: Nee. En wat er nu gebeurt is werkzaamheden aan de weg. En daar zou een situatie kunnen ontstaan waar jullie niet blij mee zijn.
3: Ja, dat klopt. Ze spreken over een bouwweg waar dus grote vrachtwagens met afval en puin wegrijden. Ik heb net te horen gekregen dat die vrachtwagens ongeveer 32 ton kunnen wegen. Dan kan niet meer zomaar klinkers in de grond worden gestopt. Er moet een cunet onder. En een cunet is een verdichting van drassige ondergrond. En dat gaat middels steenstort en cunetzand. Daar moet grond voor worden afgegraven. En dat doen ze dan tussen twee platanen waar 12 meter ruimte tussen zit. Ik ben geen bomendeskundige, maar ik heb van anderen gehoord dat als je dat doet en je gaat die wortels kapot graven, dan gaan die twee platanen gaan onherroepelijk dood.
1: Ja, maar je mag ervan uitgaan dat dat niet gebeurt.
3: Ik ga nergens meer
1: vanuit. Nou, want zij schrijven namelijk ook, voor die werkzaamheden moeten we een vergunningsaanvraag doen bij de gemeente. Zodra die aanvraag is ingediend, zullen we de gebruikelijke procedures publiceren. En dan kan ik me voorstellen dat je dan in het traject komt dat men vanuit de gemeente of iemand door de gemeente ingehuurd gaat kijken wat gaat hier nou eigenlijk gebeuren. En als je dus de omstandigheden tegenkomt die je omschrijft, dan mag je er denk ik vanuit gaan dat de gemeente daar bepaalde eisen aan voorlegt aan Antes. Want je kunt dit eventueel doen, maar dan willen we wel dat je preventieve maatregelen neemt.
3: Ja, je noemt het woord, daar ga je van uit. Maar mijn ervaring met de gemeente is dat ik er niet meer van uitga dat ze dat doen. En dat zie ik met de hele vaststelling van het gebied rond de poortmolen. Dat zie ik ook bij de energietransitie. Er is maar een hele beperkte blik op. Dus ik Ik weet niet of ze daar een goede blik op hebben, of die cunette er komt en of ze überhaupt weten wat het is.
1: Ja, Alfred Eikhoop, hoe zie jij deze situatie met die vergunning? Je kent uiteraard de brief, dus je weet wat er gaat gebeuren. Jij bent wat anders ervaren met vergunningaanvragen en projecten die in een wijk gebeuren.
2: Ja, ik denk dat het ook heel lastig wordt. En dat is het jammer natuurlijk van een vergunningsstelsel, is dat je er tegen in verweer moet. Terwijl je eigenlijk gewoon samen wil kijken, hoe krijgen we dingen gewoon voor elkaar op een goede manier. Op het moment dat Antus en de gemeente bij ons komt of in gesprek gaat met ons, kunnen we natuurlijk gewoon de uitdagingen die wij zien, kunnen we gewoon bespreken met elkaar. En dan hoeft er misschien helemaal niks aan de hand te zijn. Dus eigenlijk moet je niet in zo'n situatie terechtkomen dat je overvallen wordt met informatie. Laten we gewoon samen kijken naar wat er mogelijk is. En misschien lukt het, misschien niet. En komen we misschien alsnog in een verweer tegen een vergunning. Maar ja, dat hoeft zover niet te komen. Zoek elkaar gewoon op.
1: Nou, zoek elkaar op. Dat lijkt mij een logische situatie. Jullie maken deel uit van een praatgroep, ja. Noem ik het eventjes. Waar iemand van de gemeente in zit en waar ook Antus in zit. En jullie als bewoners. Ja. Is het dan niet zo dat op het moment dat Antus zo'n brief als dit schrijft, dat ook de gemeente deze ziet of inziet of krijgt, of misschien dat er vooraf gecommuniceerd is? Want in dit gebied zijn jullie al een tijdje bezig met elkaar, gemeente, ja. Antus, bewoners. Dat er dan op een of andere manier wordt afgesproken dat Antus en gemeente gezamenlijk bewoners informeren, of in ieder geval van elkaar weten wat er speelt.
2: Ja, dat lijkt op een of andere manier lijkt dat niet te gebeuren.
1: En dat gaat maar steeds niet goed.
2: Nee, helaas. Helaas.
1: Wat zou een stap vanuit bewoners zijn? Wat jullie zelf als initiatief zouden nemen om hier duidelijkheid over te krijgen?
2: Nou, ik denk dat we met Antus nog een keer in gesprek moeten, samen met de gemeente. Wat zijn de plannen die je nu voor ogen hebt? Wat heeft dat voor impact op onze leefomgeving? Want er hadden natuurlijk over een aantal gebouwen worden gesloopt. Er blijven er ook een paar staan. Het veld is nu is gesloten op dit moment. Dat gaat helemaal opengegooid worden. Dus ja, hoe gaat dat dan gebeuren met elkaar? Hoe gaan de bewoners die daar komen wonen, hoe gaan we daarmee om? Met alle uitdagingen die bij geestelijke gezondheidszorg horen. Ik denk dat we daar gewoon met elkaar in over gesprek moeten. En kijken wat eruit komt.
1: Ja, want wat we nog niet hebben aangestipt is dat er natuurlijk die mooie platanen staan in dat stukje weg. En waar hier die watergang gepland is. En ook de oprit waar ik het, of een doorrit die er gaat ontstaan. Daar zijn de bomen die zeg maar, naast elkaar staan. Daar kun je niet tussendoor zonder een van die bomen weg te halen. Zie ik dat goed?
2: Dat klopt. Of je zou het met een creatieve manier moeten doen. Met minder groot vervoer. Met kleinere vrachtwagentjes moet je natuurlijk daarbij moeten kunnen komen.
1: Wat gaat daar naartoe? Puin heen en weer, hoorde Peter Kolsen zeggen.
2: Dus ja, je kan natuurlijk met 30 ton er tussendoor willen. Maar je kan natuurlijk ook bedenken dat je dan wat meer rijdt met een kleinere vrachtwagen.
1: Ja, en dan zie ik er zomaar voor me dat daar mannen met helmen op bij elkaar staan. En een plan bedenken en dat bespreken met jullie terwijl jullie daarbij staan.
2: Dat zou een mooie uitkomst kunnen zijn.
1: Zijn die situaties al voorgekomen, Peter Kolster?
3: Wat? Welke situatie?
1: Nou, deze situaties. Dat je ter plekke gewoon gaat kijken, wat kunnen we hiermee?
3: Nee. Nee.
1: Oké. Okay.
3: Helaas, zou ik zeggen.
1: Een stap is om de telefoon te pakken en een initiatief te nemen met deze partij. Voelen jullie ook in de rest van dit hele project, als ik die brief van Antus lees, dan zeggen ze heel netjes, nou, die situatie die we vorig jaar hadden met die woningen, dat is nog steeds zo. Maar, beste bewoners, we gaan wat anders doen. Zijn er meer van deze communicatiemomenten geweest, Peter?
3: Niet op het gebied van de bebouwing in de Poortmolen. Maar we hebben 2 jaar geleden een hele mooie voorlichtingsavond gehad van de gemeente dat de schenkel van het gas af moest. Dat is een heel mooi plan bedacht. Maar ze wisten niet dat de korenmolen bijvoorbeeld de luchtverwarming had. En we hebben helemaal geen cv's in de woningen. Dus daar keken ze al van op die bijeenkomst. Dus dan denk ik, ja, dat had je van tevoren kunnen informeren. Op argumenten van jongens, dat kan niet. We kunnen niet van het gas af, want het elektriciteitsnet is vol. Werd er door hoog en laag beweerd van de gemeenteambtenaren. Dat is niet zo. Er is nog ruimte genoeg in Capelle. We zijn nu nog geen 2 jaar verder. We kunnen geen laadpalen meer aanvragen. We kunnen geen 3-fase aansluitingen meer aanvragen. En er wordt verzocht om zo min mogelijk je auto in de spitsuren op te laden. Omdat ook in de congestie in Capelle heeft toegeslagen. En wat ik net al zei, ik denk dat er geen lange termijn visie is. bij de mensen die je beslissingen overnemen.
1: Mm-hmm.
3: En dan, dat vind ik wel eens jammer.
1: Dat is jammer. We kunnen afspreken dat wij, omdat wij hier een gesprek hebben nu, dat we een podcastje hebben, contact opnemen met de gemeente van onze kant, van met een vraag gewoon van hoe zit dit? En dat jullie waarschijnlijk datzelfde doen en dat we dan over een tijdje kijken waar het erbij staat, zodat er voor de buurt wat meer duidelijkheid komt. Is dat een goede route, Alfred?
2: Ik denk dat zeker dat het een goede route is.
3: Goed idee.
2: Laten we gewoon kijken hoe we met elkaar in gesprek kunnen komen en blijven.
1: En zorgen dat er duidelijkheid komt in de molenbuurt.
2: Ja, zeker.
1: Voor dit project. Oké. Okay. Dan wens ik jullie veel succes in ieder geval op dit onderwerp. En we komen terug bij elkaar. Hetzelfde. Ja. Alfred Heikoop en Peter Koolster, hartelijk dank. De

0: Nou ja, momenteel is de zomer vooral heel erg warm. Dit was The Summer is Magic van Playaity. Ja, en zaterdag ging er een streep door de eerste editie van de Kapelse Zomer. Tot grote teleurstelling van de organisatie. De beschikbare kaarten waren immers in mum van tijd uitverkocht. Vandaag ging de organisatie in gesprek met de gemeente voor een eventuele nieuwe datum. Rob Nieuwveld in gesprek met Robin van de organisatie.
1: Ja, Robin, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ja, nog even terug. Het was een ontzettende domper voor jullie toen jullie, ik meen op donderdagavond om 10:30 in de avond het bericht kregen dat het zaterdag niet door mocht gaan.
2: Ja, klopt inderdaad. Het was natuurlijk erg warm en werd gebeld door medewerker die bij het overleg met de burgemeester had gezeten. En die gaf aan dat er zorgen waren dat er niet genoeg ambulances zouden zijn zaterdag. En toen heeft de burgemeester besloten dat dat risico niet te nemen was. En het evenement eigenlijk ingetrokken.
1: Ja, ja. Dus
2: dat was wel heel jammer.
1: Dus de oorzaak was onder andere te weinig ambulances?
2: Ja, de regionale witte kolom, zoals dat heet, de ziekenhuizen, die hadden aangegeven bang te zijn voor beperkte opnamecapaciteit. Waaronder dus ook de ambulancezorg.
1: Ja.
2: En ja, goed, dat is natuurlijk niet te betwisten. Ja, dat is toch ja.
1: En daarnaast waarschijnlijk ook wel gewoon de weersomstandigheden die verwacht werden.
2: Ja, op dat moment had je natuurlijk code rood voor vrijdag. En voor zaterdag was dat nog niet door het KNMI afgegeven. Maar daar werd wel al voor gesorteerd. Wij hadden nog wel gezegd van, joh, dan kunnen we niet tot morgen het werk stilleggen. Dus tot de vrijdagmiddag bijvoorbeeld. Om te kijken wat het weer zaterdag doet. Maar dat besluit was helaas toen al onherroepelijk.
1: Ja. Hadden jullie een noodplan wat er zou zijn als het door wat voor omstandigheden dan ook afgezegd wordt?
2: Ja, we hebben samen met de veiligheidsregio maak je een veiligheidsplan. En daar zitten ook allerlei slecht weerscenario's. Dus bijvoorbeeld een onweerscenario. Dan heb je echt een protocol dat je volgt met beveiliging. Waar je dan het terrein ontruimt. En mensen naar, in dit geval, onder de metrobaan laat schuilen. Dus als het ter plekke slecht weer was geworden, dan had dat nog steeds wel veilig gekund. Maar vooral dus die, die regionale capaciteit, die hulpdiensten, dat was waar ze over vielen.
1: Hoe is het eigenlijk, want jullie hebben mensen af moeten bellen. Hoe is het geregeld met kosten die gemaakt zijn of andere zaken die mogelijk gedekt zijn door een verzekering of anders?
2: Nou, we hadden op donderdag eigenlijk het meeste wel al staan. We mochten natuurlijk pas na de weekmarkt opbouwen. We hadden een hele korte opbouwperiode. We hebben toen van de gemeente ook toestemming gehad om tot 11:00 s'avonds op te bouwen. Dus de meeste kosten waren eigenlijk al gemaakt. En voor qua verzekering zijn wij gedekt voor ongevallen en aansprakelijkheid. Maar een slecht weerscenario, dat zit er niet in. Dat is voor een kleine stichting als ons gewoon niet te betalen. En dat is meer iets voor de hele grote festivals.
1: Ja.
2: Dus helaas kunnen wij niks claimen. Maar we hebben met leveranciers uiteraard een coulance gevraagd. Waar dingen nog niet geplaatst waren, zijn we in overleg om die kosten of door te zetten naar een eventueel nieuwe editie. Of die gesprekken lopen nog. Maar het is wel een flinke kostenkwestie.
1: Ja. Klopt het dat jullie vandaag een gesprek hebben gehad met de gemeente over een mogelijke nieuwe datum?
2: Dat was wel beloofd. Maar ik heb eigenlijk nog niks vanuit de gemeente gehoord. Ik heb vanochtend wel een mailtje gehad van de medewerker die onze subsidieaanvraag heeft behandeld. En daar heb ik morgen om 3:00 een gesprek mee. De subsidie is natuurlijk ook verleend op basis van een evenement dat door zou moeten gaan. En ja, dat evenement heeft nu geen plaats gevonden. Dus ook op het stukje tegemoetkoming in de subsidie dat we hebben gehad, moeten nog gesprekken volgen. Maar een nieuwe datum, daar zijn nog geen gesprekken over gevoerd en daar zijn we ook nog niet over benaderd. Ik heb wel een gesprek met de burgemeester aangevraagd. Daar is helaas nog niet op gereageerd.
1: Want je moet ook de artiesten op dezelfde datum dan allemaal weer te pakken kunnen krijgen.
2: Ja, het is nog geopperd op die donderdagavond door de afgevaardigde van de burgemeester. Kan je het niet naar volgende week verplaatsen? Maar ja, dan was er Teddy Kotti op het plein. En dan had je ook natuurlijk die weekmarkt gehad. Dus dan had je alles weer moeten afbouwen en weer moeten opbouwen. En de artiesten die konden wij ook niet na een week later verplaatsen. Bovendien heb je dan ook nog het risico dat een groot deel van je bezoekers niet kan. Ja. Dus dat komt toen helaas niet.
1: Oké, dus wordt vervolgd morgen. Dan stel ik voor dat we morgen even contact hebben om te ervaren wat er uitgekomen is op dat moment.
2: Ja, ik hoop morgen na meer duidelijkheid te hebben. Ook richting leveranciers en alle betrokkenen zou het wel fijn zijn als wij iets meer informatie al konden delen. Maar wij zijn eigenlijk ook nog in de dark.
1: Goed, Robin. Dankjewel voor nu. Succes bij die gesprekken en we komen weer bij je terug.
2: Hartstikke bedankt.
1: Dankjewel. Ja.

Subweme la radio. Ja, mijn Spaans is niet zo uitstekend. Van Enrique Iglesias hier bij IJssel Nieuws. Ja, als we even gaan kijken op de website van CKZ vandaag, dan zien we onder meer een artikel over zwemlocaties in Capelle. Want met dit warme weer van de afgelopen week was het erg verleidelijk om een duik te nemen in een van de vijvers in het Schollebos. Maar aangezien dat geen officiële zwemlocatie is, raadt de gemeente dit echter af. Ja, en hoe dat precies zit, ja, dat lees je op de website van ckzvandaag.nl. Want het is niet zo makkelijk als het lijkt. En de reden waarom de gemeente het afraadt, is dat het water wordt niet gecontroleerd. Dus het kan zomaar zijn dat er bacteriën in zitten waar je goed ziek van kan worden. Dan moet ik wel zeggen, de vrienden van de Stichting Natuurvrienden Capelle controleert het water wel in het Schollebos. Zij controleren bij warm weer het water op aanwezigheid van blauwalg. Maar dit doen ze aan de hand van testen die algemeen voorhanden zijn. Die controleren niet op alle mogelijke bacteriën. Nou, wil je weten hoe het hele proces gaat en hoe het nou precies in elkaar zit, ga dan naar de website ckzvandaag.nl. En mocht je zelf nou rondlopen met een vraag over hoe iets zit binnen de gemeente of binnen de regio, laat het weten. Stuur een mailtje naar redactie@ckzvandaag.nl en dan kunnen wij daarmee aan de slag. Zometeen gaan wij kennis maken met een nieuwe wethouderskandidaat in Zuidplas, namelijk Pien Meppelink. Dat na het volgende muzieknummer. En dat is, daar moet je eigenlijk gewoon naar gaan luisteren. Dat zingen ze ook namelijk van Listen to the Music. Dit zijn de Doobie Brothers.

0: Listen to the Music, de Doobie Brothers hier bij IJssel Nieuws. Ja, en in Zuidplas is vorige week het college gepresenteerd. Daar is kandidaat wethouder Pien Meppelink. Die stapte in december vorig jaar over van het CDA naar NES, oftewel Nieuw Eland Zuidplas, en werd nu de eerste wethouder voor haar partij. Wat is haar achtergrond en wat zijn haar ambities met de portefeuille die zij onder zich krijgt? Vanessa King in gesprek met Pien Meppelink.
1: Welkom mevrouw Meppelink, Pien. We hebben net afgesproken dat we elkaar mogen tutoyeren.
2: Zeker.
1: Fijn dat je in de studio bent. U wordt een populair raadslid genoemd. Hoe vindt u dat?
2: Nou, dat is natuurlijk een enorme eer als je die titel krijgt. Maar nu moet ik dat als wethouder gaan waarmaken.
1: Ja, waarom bent u zo populair?
2: Ik denk dat ik de afgelopen 8 jaar... Populair vind ik toch wel een groot woord. Laat ik zeggen dat ik ben raadslid geworden omdat ik zelf eigenlijk een betrokken inwoner was. Dus ik had nooit politieke carrière, ambities. Maar ik was een betrokken inwoner die vond dat ik eigenlijk niet langer aan de zijlijn kon blijven staan. En ook zelf verantwoordelijkheid moest gaan nemen en me in moest gaan zetten eigenlijk voor Zuidplas.
1: Dus ja, heb je 8 jaar geleden gedaan. Hè? Toen heb je aangesloten bij het CDA.
2: Klopt, ja.
1: En sinds ongeveer iets korter dan een jaar behoor je tot de fractie van NEZ.
2: Ja, zeker.
1: En bent u voorgedragen of ben je voorgedragen als wethouder voor deze partij?
2: Ja.
1: Waarom deze overstap?
2: Ik denk dat ik heb ontzettend veel geleerd de afgelopen 8 jaar bij het CDA. En ik heb het daar heel erg naar mijn zin gehad. Alleen ik merkte dat ik zelf toch meer lokaal bezig wilde zijn. En iets minder vanuit Den Haag. En ik denk dat het NES, Nieuw Eland Zuidplas, de lokale partij, die sluit beter bij mij aan. Dus ik heb nog steeds hele goede banden met CDA. En dat gaat nog steeds heel goed. Alleen ik denk dat NES toch meer beter bij mij past.
1: Ja, want je hebt je destijds wel aangesloten bij het CDA. Dus daar had je dan toch ook wel een gevoel bij, zeg maar.
2: Zeker, zeker. En ik ben een gevoelsmens. Dus 8 jaar geleden, ik had geen enkele politieke ambities. Kwam ik in contact met verschillende raadsleden, verschillende fracties. En die begonnen een beetje aan mij te trekken. Van joh, je moet iets in de politiek gaan doen. En ik dacht echt, joh, ik ben gewoon een fotograaf en een moeder. Wat moet ik in de politiek? Maar goed, toen dacht ik, laat ik dat toch maar eens proberen, inderdaad, vanuit die zijlijn. En dan ga je in gesprek met verschillende fracties. En dan ga je uiteraard de verkiezingsprogramma's lezen. En toen had ik zoiets, het CDA past bij mij. Op dat moment paste dat. En inmiddels, er zitten nieuwe mensen en de omgeving verandert. Ik verander natuurlijk, want ik heb best wel veel geleerd, denk ik, de afgelopen 8 jaar. Dacht ik, ik denk dat NES als lokale partij toch beter bij mij aansluit. Ja. En ik ben heel blij nog steeds met die overstap.
1: Ja, want u zei, ik zie automatisch, want je zei in interviews heb ik gelezen, bij NES kan ik wat mondiger zijn. Kon je dat niet bij het CDA?
2: Ja, tuurlijk kon ik dat ook wel bij het CDA. Alleen het CDA is misschien iets netter. Ik weet niet zo goed hoe ik dat uit moet leggen.
1: Wat stijver.

0: misschien? Of is dat niet een juist woord?
1: Nee, nee, het voelt gewoon vrijer bij Nes, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, de coalitie die wordt nu gevormd. En jullie zitten dan in de coalitie als NES, als lokale partij. Samen met de ChristenUnie SGP, samen lijst. En dan VVD en D66.
1: Ja.
0: Het coalitieprogramma heeft de titel gekregen met Hoofd en Hart voor onze dorpen. Klopt. En de trefwoorden zijn richting, ruimte en respect.
1: Ja.
0: Kunt u zich vinden in deze termen? Kan jij je vinden in deze termen?
1: Absoluut. De titel komt uit mijn koker. Dus daar ben ik natuurlijk al heel erg blij mee. Zo voelt het voor mij echt. Ik wil juist meer dat menselijke erin brengen. Dus met hoofd en hart. Dat geeft echt aan dat we gewoon hele verstandige keuzes moeten maken met onze hoofd. En met ons hart richting de inwoners. Dat we met gevoel ook moeten gaan besturen.
0: Ja. Waarom heeft u... Heb je eigenlijk ja gezegd tegen deze wethouderspost?
1: Ja, waarom heb ik ja gezegd? Nou, ik zei net al dat ik nooit ambities had om politiek actief of politieke carrière. Maar ik zie dit gewoon wel echt als nieuwe kans om op een andere manier in te gaan zetten voor Zuidplas. Dus ik moet zeggen dat het ook wel met een beetje pijn is. Want ik heb geweldig leuk werk. Ik werk als zelfstandig fotograaf, commercieel fotograaf. Ik fotografeer veel in de automotive branche. Auto's, motorfietsen, speedboten. En ik ben heel vrij daarin. Dus ik kan mijn eigen tijd indelen. En als ik denk, ik wil een weekje weg. Dan kan ik een weekje weg. Ik hoef met niemand verder rekening te houden. Dus dat wordt wel een heel groot verschil. Maar ik zie dit gewoon als zo'n gave uitdaging. Dat ik denk, op deze manier kan ik... als bestuurder eigenlijk, door de bril van de inwoners kijken hoe ik Zuidplas mooier kan maken.
0: Ja, want je zei het al, hè? Je komt uit de fotografiebranche en daar zit je ook op je motor. Want jij komt uit een familie waar motor wordt gereden.
1: Zeker.
0: Dus de spanning heb je ook al diverse malen opgezocht, hè, als je op de motor zit. Denk je dat je ook die spanning hier een beetje in terug gaat vinden? Want ik denk dat het wel een beetje een uitdagende baan voor je moet zijn.
1: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb als fotograaf echt de hele wereld gezien. En ik heb de meeste idiote stunts uitgehaald om de mooiste foto's te maken. Van min 30 tot plus 50. En aan de hoogste bergtoppen aan tuigjes gehangen. Dat was leuk. Maar dat was het dan ook. Ik heb zoveel dingen meegemaakt en ik zie het nu echt als uitdaging om op een andere manier uitdagingen te vinden en adrenaline te zoeken. En ik ben heel erg gewend met fotograferen. Hè. We fotograferen vaak in teams. Je bent een team en je moet uiteindelijk een productie voor elkaar krijgen. En ik zie dat nu als uitdaging met de andere wethouders.
0: Ja, maar dat linkje legde ik al een beetje. Ik denk, met fotograferen en motorrijden, dat is misschien een rare link. Maar er zit toch wel allemaal wat connectie bij. Hè. Je moet toch ook met de mensen die je fotografeert en doet ook een goede connectie hebben en het goed uitleggen. En dat is natuurlijk straks met zo'n wethoudersposten net zo.
1: Zeker, zeker. Ja. Ik werk heel veel in teams. En of dat nou met reclamebureaus, art directors, opdrachtgevers is. Je moet het altijd met z'n allen doen.
0: Ja.
1: En dat is mijn insteek ook in de coalitie, in het college.
0: Ja, je krijgt een stevig portefeuille, vind ik, voor een beginnend wethouder. Ik bedoel, dat is echt niet niks. Hè. Onder andere communicatie zit daarin. Daar heb ik, want ik heb wel meerdere interviews gedaan met raadsleden en uit de gemeente Zuidplas. En er kwam wel elke keer naar voren dat het gebrek hieraan was enorm. Dus de inwoners voelen zich toch niet zo heel erg geïnformeerd. Hoe denk jij dit allemaal op te gaan lossen of te gaan verbeteren?
1: Nou, die signalen hoor ik natuurlijk ook. En daarom vind ik dit juist zo'n mooie uitdaging om hierin verder te gaan. Om hierin vast te gaan bijten. Ik denk dat het belangrijkste is eerst ophalen van wat missen de inwoners. En op welke manier worden ze niet goed geïnformeerd. Er is toevallig net een enquête geweest die gedaan is onder de inwoners. Daar kunnen we natuurlijk ook best wel al veel dingen uithalen. Ik denk dat het begint misschien gewoon heel simpel met begrijpelijk. Begrijpelijke taal. Wie, wat, waar, waarom, wanneer. Als je al met zulke soort basale informatie naar buiten komt en niet één dag van tevoren, maar gewoon al drie weken of een maand van tevoren. Ik denk dat dat al een hele simpele stap is om inwoners ergens op te wijzen.
0: Maar nu ben jij 8 jaar raadslid geweest, hè? Was dat in die tijd dan anders? Of hebben jullie dat dan nooit de vinger daarop kunnen leggen? Want dit zijn natuurlijk signalen die al wat langer spelen.
1: Ja, die signalen spelen zeker langer. En we hebben daar vanuit de raad natuurlijk, en ook echt wel vanuit de afgelopen college, heeft daar echt wel zijn best voor gedaan. Alleen nog niet genoeg. Dus ik denk dat er echt nog wel een slag te slaan is.
0: Ja, want je hebt ook verkeer en vervoer onder je, en beheer openbare ruimte, en inwoner- en ondernemersparticipatie. Nou, wat ik al zei, echt een stevige portefeuille. Heb je daar zelf nog inspraak in gehad?
1: Ja, zeker. We hebben dit allemaal in heel goed overleg gedaan. Natuurlijk met de andere coalitiepartijen, maar ook met de andere kandidaat-wethouders. We hebben gewoon echt gekeken van wat past ook bij de personen. En ook gekeken natuurlijk van wat zijn handige portefeuilles om te combineren. En ik denk dat mijn combinatie, dat heeft eigenlijk alles ook te maken natuurlijk met inwoners, met communicatie, met hoe betrek je mensen erbij. Dus dat is ja een soort, het wordt overlapt door een deken. En ik denk dat dat een hele mooie combinatie van portefeuilles is. En dat hebben we zeker in goed overleg gedaan.
0: Ja, ja, want jullie hebben nogal wat belangrijke onderwerpen op de agenda staan. Hè? Onder andere het tekort wat verwacht wordt van 7,5 miljoen euro. En de regionaal opvanglocatie. Ik bedoel, het zijn allerlei hele belangrijke onderwerpen die voorbij komen. Hoe denkt u dit met het college te gaan klaren allemaal?
1: Ik denk als team. Ik denk dat het daar begint. En inwoners betrekken, maar ook natuurlijk de ambtenaren betrekken. En kijken hoe we dit als team op kunnen gaan lossen. En dat niet alleen. Ik denk dat het ook heel belangrijk is. En daar laat ons akkoord echt ruimte voor. Om ook met de rest van de raad hierover in gesprek te gaan. En te kijken hoe kunnen we nu die verantwoordelijkheid nemen. En die goede keuzes nemen. Die goede keuzes maken. Want inderdaad, we hebben nogal wat opgaves. En je moet ook durven te kiezen. Maar ik denk dat het belangrijk is om dat met de gehele raad samen te doen.
0: Ja, ga je steeds evalueren?
1: Dat is zeker wel de bedoeling. Ja.
0: Oké, dus het is wel belangrijk om dat te doen, denk ik. Hè? Om ook een beetje vinger aan de pols te houden. Zeker. Naar de inwoners, naar de politiek zelf, naar de gemeente en alles. En ook nog een vraag. Houdt je bezig met de maatregelen van het gronddepot. Hè? Dus daar is overlast van water in de tuinen voor van de omwonenden. En je hebt daar schriftelijke vragen over ingediend. Ik denk destijds nog als raadslid zijnde. Hè? En de tijdelijke vergunning voor het gronddepot is inmiddels al verlopen. En je hebt nog geen reactie gehad op die schriftelijke vragen. Of inmiddels wel.
1: Waar het momenteel eigenlijk waar ze mee bezig zijn, is dat er zijn wat de strubbelingen geweest natuurlijk tussen de ondernemer en de omwonenden. En die zijn inmiddels op on speaking terms met elkaar om te kijken of het overlast. Want daarom had ik schriftelijke vragen gesteld natuurlijk. En die volgens mij heb ik wel alle antwoorden gekregen inmiddels. Daarover zijn ze in gesprek gegaan van hoe kunnen we nou eigenlijk die overlast opheffen, dat de omwonenden niet meer in de ellende zitten. En er lopen echt nog procedures tussen de ODMH en tussen het gronddepot. Maar voor mij is nu het belangrijkste waarop ik ben aangeslagen destijds, was de overlast voor de omwonenden terugdringen. Die zijn met elkaar in gesprek. Ik denk dat dat een hele belangrijke stap is geweest. Hè? Want in plaats van ruzie maken kun je beter met elkaar om de tafel gaan om te kijken hoe je eruit kunt komen. Dus ik heb zoiets, laten we even die gesprekken afwachten voordat we hier ons als politici hier weer mee gaan bemoeien.
0: Even snel. Wie krijgt dit in zijn portefeuille?
1: Ik denk ik.
0: Ja, nou dan heb je dat in ieder geval in je beheer.
1: Ik heb een hoop zware portefeuille. Of een hoop zware
0: 65.000 euro heeft het gekost. Hè? Dus dat is ook best nog wel aardig wat geld als je al zo'n tekort hebt. Ja. Nou, dan mag je het ook zelf gaan oplossen straks.
1: Ik ben er bang voor, ja.
0: Ja, ja, zeker. Nou, we zijn al aan het einde van dit interview. Ik heb al heel wat gehoord van je. En zeker dat je veel inzet gaat geven en enthousiasme. Ik wens je enorm veel succes de komende 4 jaar. En wie weet tot snel.
1: Dank je wel.

Bruno Mars, Risk It All. Ja, en het zal je wellicht niet zijn ontgaan, maar afgelopen week was het nogal warm in de regio. En voor de bewoners van Bad Sun in Moerkapelles lag daar een lekkere verkoeling voor in het verschiet. Namelijk ijs, speciaal ijs. En hoe dat werd ontvangen en hoe dat ging, ja, daarvoor zou ik jullie willen verwijzen naar de Instagram-pagina van CKZ vandaag. Want daar staat een leuke reportage over dat moment in Bad Sun in Moerkapelle. En sowieso, als je nog wil weten hoe de regio deze warme temperatuur heeft overleefd, zou ik naar de website van ckzvandaag.nl gaan. Want daar staat een live blog over die warme periode van de afgelopen week. Misschien lekker nu met de ventilator en de airco aan. Lekker rustig teruglezen.

Girls Band met Santa Ford uit 1981 alweer. En het nummer, als je, het klinkt zo vrolijk en zo gezellig, maar als je de vertaling of in ieder geval de betekenis achter dit nummer gaat opzoeken, dan ja, dan is het gelijk een stukje minder. Maar dat was het laatste nummer van het eerste uur van IJssel Nieuws. Het enige programma met achtergronden bij de actualiteit uit je eigen regio. Zo hadden we het in het eerste uur over de molenbuurt in Schenkel en het Antes gebouw daar. Weten we meer over de aflasting van een Kapelse zomer. En hebben we dus ook kennis gemaakt met Pien Meppelik, kandidaatwethouder in Zuidplas. Na het nieuws van onze collega's van Rijnmond gaan we kijken naar de situatie omtrent de regionale opvanglocatie, ook in Zuidplas. En kijken we naar de wedstrijd op het WK dat momenteel bezig is. Dat is Brazilië tegen Japan. En voor alle liefhebbers van Feyenoord en daarmee Yasser Ueda heb ik slecht nieuws te melden. Want zojuist in de extra tijd, in de laatste seconde van deze wedstrijd, heeft Brazilië de 2-1 gemaakt. En als de mensen klaar zijn met juichen, kan ik u ook laten weten wie de doelpunt te maken is, zo te zien is dat Gabriel Martinelli, de speelballer van Arsenal. Dus Yasser Ueda mag zijn koffers waarschijnlijk gaan pakken en weer terug richting Rotterdam. Want zijn land, Japan, is bijna uitgeschakeld op dit WK voetbal. En zoals ik al zei, na het nieuws van RTV Rijnmond gaan we dus kijken naar de situatie omtrent de regionale opvanglocatie. Maar er zijn nog wel meer dingen. Zo is in Capelle Arnoud Roos, de beoogd wethouder voor de SGP. En het frappant, hij woont niet in Capelle. Hoe dat precies zit, krijgen we in het volgende uur te horen. En dan gaan we het ook hebben over het bos op poten. Want het project is inmiddels al een tijdje gaande. Het werd geopend op 1 april. Heel veel mensen dachten dat het een 1 april grap was. Maar dat was het niet. Want het is dus echt daadwerkelijk bezig. En die is op een nieuwe locatie neergezet. Dat gaan we dus zo meteen horen waar dat precies is. En wat het precies het project überhaupt inhoudt. En gaan we het ook hebben over het coalitieakkoord. Tenminste, een alternatief daarvan, gepresenteerd in Zuidplas door het CDA en Pro. Dat dus zometeen na het nieuws van RTV Rijnmond. Genoeg redenen om dus te blijven luisteren. Tot zometeen.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. ProRail is bezig met het vervangen van de stroomkabels bij station Rotterdam Stadion. Vanmorgen ontstond er brand in een kabelgoot met bijna 300 kabels. De schade is groot. De meeste kabels moeten worden vervangen. Omdat de seinen en de wissels niet meer bediend kunnen worden, is er geen treinverkeer mogelijk tussen Rotterdam en Dordrecht en op de hoge snelheidslijn naar Breda. Tot laat in de middag zijn monteurs bezig geweest om alle kabels van het stroom te halen. Nu wordt per kabel bekeken welke vervangen moet worden. Het gaat nog uren duren voordat de reparatie is voltooid. Er rijden zeker tot morgenochtend 5 uur geen treinen. De NS zet bussen als alternatief vervoer in. De avondklok die in 2021 tijdens de coronapandemie werd ingevoerd was voor de politie niet nodig. Dat zei voormalig politiechef Van Hessen vandaag bij de parlementaire enquêtecommissie Corona. De avondklok was onder meer bedoeld om de handhaving van de strenge lockdown makkelijker te maken. Maar de politie was het daar niet mee eens. Het kabinet voerde de klok toch in vanwege een medische noodzaak. Het aantal doden na een schietpartij in een jongerencentrum in Duitsland is opgelopen naar 6. Een onbekend aantal mensen raakte ook gewond. De schietpartij was in Stade, ten westen van Hamburg. Er zijn 2 mensen opgepakt en onder hen is ook de vermoedelijke schutter. En dan het weer. Het is nu zo'n zonnige avond. De temperatuur ligt nog rond de 20 graden. Die temperatuur gaat zakken naar 14 graden. En het is een heldere nacht. Morgen krijgen we een afwisseling van zon en bewolking. Blijft overal droog. En dan loopt de temperatuur op naar maximaal 24 graden. En dit was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedenavond, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
10: 105.3
1: Ja, welkom terug bij het tweede uur van IJssel Nieuws. Het enige programma met achtergronden bij de actualiteiten uit je eigen regio. En heb je daar nou nog ideeën over, suggesties over of vragen over? Laat het ons weten. Mail naar redactie@ckzvandaag.nl. Met in het tweede uur gaan we het hebben over de regionale opvanglocatie, oftewel de rol voor statushouders en kansrijke asielzoekers in Nieuwekerk aan den IJssel. Gaan we het ook hebben over de nieuwe wethouderskandidaat van de SGP in Capelle, Arnoud Roos. Gaan we in gesprek met Cor Schaatsbergen over het bos op poten. En is in de studio zometeen Benno de Ruiter van het CDA van Zuidplas om het te hebben over een alternatief voor het coalitieakkoord. Genoeg reden om tussen te blijven luisteren hier bij IJssel Nieuws.

0: geschiedenislesje van Billy Joel. We didn't start the fire. Ja, en in Zuidplas zijn het CDA en Pro gekomen met een alternatief voor het coalitieakkoord. Het Open Raadsprogramma. Het is een uitnodiging om samen verantwoordelijkheid te nemen voor de toekomst van onze gemeente. Het is gericht aan inwoners, ondernemers, vrijwilligers, verenigingen, maatschappelijke organisaties en mederaadsleden. Een ongebruikelijke situatie die om uitleg vraagt. En daarom praat Rob Nieuwveld met Benno de Ruiter van het CDA.
1: Ja, Benno de Ruiter, van harte welkom.
2: Dankjewel.
1: Vorige week werd er een coalitieakkoord voor Zuidplas gepresenteerd door de coalitie. En de formateur, Kees van der Staaij.
2: Ja.
1: En uw fractie plus die van Pro, die presenteerde het Open Raadsprogramma. Waarom is er een Open Raadsprogramma?
2: Omdat wij het goed vinden om breed te kijken naar wat speelt in Zuidplas. Wij hebben niet aan de formerende tafel gezeten. Maar dat betekent niet dat Zuidplas ons niet aan het hart gaat. De verkiezingsuitslag was zo dat wij niet aan de formerende tafel kwamen. Maar wel goede ideeën hebben voor Zuidplas. En hebben we gedacht, nou, wat gaan we daarmee doen? Samen met Pro in gesprek. En we hebben wat raakvlakken met elkaar. En toen dachten we, laten we dat eens opschrijven. Dan maken we er een open raadsprogramma van. Bewust open. Dat betekent dat mensen zich ook bij kunnen aansluiten. Het geeft een koers, een visie. Hoe wij de komende jaren aan de slag zullen gaan. Vanuit onze beide fracties. En het woord open zegt het al. En we hopen dat daar meerdere divisies gaan delen. En met ons meedoen.
1: Ja, u zat als CDA in de vorige coalitie.
2: Ja.
1: Eigenlijk de coalitie die per volgende week wordt afgelost door de nieuwe.
2: Ja.
1: En dan lever je dit. Ik heb hem grotendeels doorgelezen. Ik zie een heleboel overeenkomsten met soms andere woordgebruik. Maar wel, wat ga je nou eigenlijk doen binnen die gemeente? Had u het coalitieakkoord al gezien op het moment dat u met Pro dit ging schrijven?
2: Nee, want op het moment dat de melding kwam dat het coalitieakkoord werd gepresenteerd zou worden, hebben wij aangegeven dat wij met dit open akkoord ook komen. Dus het is onmogelijk om dat in...
1: Dat zou wel heel snel gaan. Het ging dezelfde dag, kwam het binnen.
2: Exact. Ja. We zijn parallel aan het schrijven geweest. En we hebben daar niks met elkaar gedeeld. Ook niet vanuit de formerende partijen. We hebben daar geen stuk onderling met elkaar uitgewisseld. We hebben vanuit onze programma's, beide programma's gekeken. Waar liggen de raadsvlakken? Want Pro is natuurlijk gewoon Pro. En het CDA is gewoon CDA. En er zijn ook overeenkomsten in onze beide programma's. En die hebben we met elkaar uitgedacht, uitgewerkt. En daar is een open raadsprogramma uit ontstaan. En het is ook maar goed, heel eerlijk, dat... ik hoor je zeggen, er zitten veel overeenkomsten in met het coalitieakkoord en met het open raadsprogramma. En dat is ook niet zo vreemd, want we hebben met elkaar natuurlijk wel de blik naar voren werpen we naar voren. Het zou heel raar zijn als we tijdens de verkiezingen zeggen, we zijn constructief. En vervolgens dingen opschrijven die allesbehalve constructief zijn. Dus wij begrepen wel dat er een aantal raakvlakken in beide programma's zo staan.
1: Ja, nou ja, u heeft aan het vorige programma geschreven. Mag ik wel hopen, als u onderdeel van de coalitie was.
2: Zeker.
1: U weet ongeveer wat daarin stond.
2: Ja.
1: Zo ontzettend veel anders is het nieuwe coalitieakkoord ook weer niet. Wat ga je doen met dorpen? We gaan vernieuwen, gaan bouwen, et cetera. Er zijn wel wat nieuwe dingen ingekomen voor dat bouwen. Maar u richt zich eigenlijk tot de gemeente Zuidplas en de gemeenteraad in het verhaal. Dus wat verwacht u van de gemeenteraad? Die werkt, als het goed is, volgens een coalitieakkoord. Wat moeten ze dan nog met dit open raadsprogramma ernaast?
2: Nou, de gemeenteraad werkt niet volgens een coalitieakkoord. De coalitie werkt met het coalitieakkoord. En andere partijen gaan voorstellen zien uit het coalitieakkoord. En daar kunnen ze mee instemmen of niet mee instemmen. Wij hebben op een aantal aspecten, op financiën bijvoorbeeld, maar ook op bezuinigingen, zijn wij niet concreter in ons programma. Een aantal punten opgeschreven waarvan wij hopen en denken dat het goed is voor Zuidplas. En dat anderen daarvan kunnen denken, goh, we gaan op die denklijn mee. En dan kunnen we nou met elkaar wat bereiken voor Zuidplas. Dat betekent niet dat je moet kiezen tussen het coalitieprogramma of tussen het operaatsprogramma. Wat ik net zei, er zitten veel raakvlakken in met elkaar. Wij willen met elkaar Zuidplas verder helpen. Wij willen het goed doen voor onze dorp en onze gemeente in het geheel. En daar heb je elkaar voor nodig. En het geeft ook een mooi document waarin iedereen kan zien waar wij voor staan. Wat ze van ons kunnen verwachten.
1: Er staat bijvoorbeeld in, we geloven dat de toekomst van Zuidplas niet alleen in het gemeentehuis wordt bepaald. Goede ideeën ontstaan overal. Aan de keukentafel, de sportvereniging, het dorpscentrum, et cetera.
2: Zeker.
1: En u zegt ook, ja, we willen dorpsgesprekken gaan voeren. Dus u gaat echt de buurten en de wijken in en de dorpen om te peilen wat er speelt.
2: Zeker.
1: En wat doet u er vervolgens mee?
2: Nou, het is belangrijk als je een besluit neemt dat je een besluit afweegt op basis van een aantal verschillende elementen. Een element is een beleidstuk, een element en een belangrijk element zijn de inwoners zelf. Het zijn tenslotte ervaringsdeskundigen van zijn of haar eigen leefomgeving. Dus het zou gek zijn als we besluiten nemen over de mensen heen. Mensen hebben ook, en niet iedereen, niet elke inwoner wil het, maar er zijn heel veel inwoners die vinden het heel erg fijn om even te delen, om iets te vertellen over wat zij ervaren, maar ook wat eventuele plannen mogelijk tot gevolg zijn. En dan neem je als raadslid een besluit. Je luistert naar wat er speelt, je hoort en je ziet wat er gebeurt. Op basis van daar maken we met elkaar een besluit. Waarom wij het zo belangrijk vinden om die dorpen in te gaan. In voor coronatijd hadden we ook de spreekuren van wethouders in de dorpen. Dat is niet meer. En dat zouden wij heel graag terugzien. Ook omdat het gemist wordt door inwoners. Voor heel veel inwoners uit bijvoorbeeld Moorkapelle of Zevenhuis of Moordrecht. Die gaan niet even op een vrije namiddag naar het gemeentehuis of om een raadsvergadering te volgen of om een afspraak te maken met de wethouder. Als dat laagdrempelig is, dan gaan ook de wethouders meer inwoners spreken, is ons idee. Maar ook de ervaring uit het verleden. Waardoor ze ook gewoon zichtbaar zijn in de gemeente voor de inwoners waarvoor zij het werk elke dag doen.
1: Denkt u dat het voor de omgeving van diezelfde dorpen wat verwarrend kan werken als je op deze manier vanuit twee posities werkt, vanuit de politiek?
2: Hoe bedoel je precies?
1: Nou, u werkt vanuit dit open raadsprogramma. Er is de gemeenteraad die heeft een bepaalde werkwijze op basis van zoals het nu gaat in de raad. Ja. Zoals het straks gaat in de raad.
2: Ja.
1: En dan ga je de ene keer gewoon werken zoals bijvoorbeeld een college dingen voorstelt. En dan ga je over in gesprek. En dan ineens verschijnt dat open raadsprogramma weer. En dan ga je op basis daarvan ga je de dorpen in. Mm-hmm. Is dat een manier van werken zoals u dat zich voorhoudt?
2: Nou, de CDA-fractie is ook in de vorige periode eigenlijk altijd al heel veel in de dorpen te vinden. Want dat is waar wij het werk doen. We zijn volksvertegenwoordigers en willen graag met inwoners in gesprek. En vinden het ook erg belangrijk dat dat gebeurt. Daarom hebben we ook dit programma geschreven om juist samen met PRO om te laten zien waar wij voor staan. Dus ik denk dat het veel minder gecompliceerder is dan zoals u het schetst. Want iedereen weet nu wat ze kunnen verwachten van PRO.
1: Nou, ik wil niet zeggen dat het gecompliceerd is. Het is alleen, wat verwacht je ervan?
2: Nou, ik zeg twee werkwijzes, een coalitieakkoord en een open raadsprogramma. Volgens mij is het fijn voor de coalitie dat PRO en het CDA de handen ineengeslagen hebben op een aantal hele belangrijke thema's. Dan weet de coalitie ook wat ze van ons kunnen verwachten. En wellicht dat ze dat ook meenemen in het maken van het beleidsvoorstellen die ze gaan voorstellen aan de gemeenteraad.
1: Ja, want als je naar een dorp gaat en je wil bepaalde dingen voorstellen, dan hoef je er niet bij te zeggen dat uit een coalitieakkoord zit. Je gaat gewoon onderwerpen voorleggen. Ja, want en hoe frequent wilt u dat doen?
2: Nou, het CDA is wekelijks in het dorp te vinden. In gesprek bij sportverenigingen of bij buurthuizen in alle dorpen. Want anders dan kunnen wij ons werk ook niet goed doen. Dus we zullen er ook gewoon tijd voor moeten blijven maken. Dus in dat opzicht verandert er niks.
1: Dit is een raadsprogramma opgesteld door twee partijen. Is er een mogelijkheid geweest dat jullie zeiden, dan halen we de andere niet-coalitiepartijen er ook bij?
2: Nou ja, de titel zegt het al, open raadsprogramma. Als anderen het fijn vinden zich aan te sluiten bij onze plannen of onze koers, zijn ze van harte welkom. Anderzijds kunnen ze het document gebruiken om te kijken hoe we op deze thema's zowel PRO als CDA in de wedstrijd zitten. En bij de perspresentatie laat ik dat ook helder hebben. Hij is er gezegd, nou, dan kan iedereen dus 4 jaar lang rekenen op deze lijn en deze koers. Maar uiteindelijk zijn programma's, maar ook verkiezingsprogramma's, ja, dagkoersen zou ik niet willen zeggen. Maar het is wel, je schrijft op het moment zoals het dan is. Maar we weten allemaal niet wat er in de toekomst gaat gebeuren. En daarvan heeft PRO en CDA gezegd, op het moment dat we een wijziging moeten doen, zullen we er ook helder en transparant over communiceren waarom onze voorgenomen ambities wel of niet realiseerbaar zijn of dat we er aanpassingen in moeten maken. Ook dat het gewoon duidelijk is naar de samenleving toe hoe wij op dossiers in de wedstrijd zitten.
1: Ja, eigenlijk ga je een bijzonder participatieprogramma presenteren.
2: Ja, is het een bijzonder participatieprogramma of is het iets wat je van een raadslid ook mag verwachten, dat zij met inwoners in gesprek gaan? Ik denk het laatste. We willen ook heel graag dat gemeentehuis uit en de dorpen in. Want uiteindelijk is een raad ook maar een raad. En het is inderdaad het hoogste orgaan van de gemeente. En tegelijkertijd ligt het draagvlak in de samenleving, bij sportverenigingen. En zij zijn zo belangrijk dat als zij er morgen niet meer zijn, dan ben je als gemeenteraad eigenlijk ook niks meer.
1: Nou ja,
2: dus we
1: ja,
2: hebben elkaar hartstikke hard nodig.
1: Ik denk dat tijdens de verkiezingen wel gebleken is dat men ontevreden was over de participatie, ook op een aantal specifieke dossiers.
2: Zeker.
1: Dus op het moment dat je zegt, we komen gewoon de buurten, wijken, dorpen in om dingen te bespreken, dan is het de vraag, gaan daar mensen op afkomen? Maar die hebben duidelijk aangegeven, we willen meedenken. En als je dan bekend maakt, we komen nu naar Zevenhuizen om te bespreken de volgende drie punten. En je doet dat op een goede plek, en die hebben ze in Zevenhuizen, onder andere. Dan kan het wel zijn dat je hele mooie dingen gaat creëren.
2: Zeker, in ieder geval hele mooie gesprekken. Horen hoe inwoners denken over bijvoorbeeld wat er voor ligt. Dat vinden wij belangrijk om mee te nemen.
1: Is het iets wat je moet voorleggen aan een raad of aan collega's in die raad om dit gewoon te gaan gebruiken? Of kan het naast elkaar leven?
2: Dit kan naast elkaar leven. Ja, dit is een document waarin we een aantal dingen met elkaar hebben opgeschreven, waar we dezelfde visie over hebben. En daar gaan we mee aan de slag. Kijk, we hebben geen wethouders in dat college. Wij zitten niet in het college. Dus het college gaat het, en de coalitie gaat aan de slag met voorstellen. En wij zullen het langs de lijn van dit document toetsen. En wat ik net al aangaf, volgens mij zou het juist helpend moeten zijn dat ze weten, deze twee partijen zitten op een bepaald onderwerp op deze lijn erin. Dan kunnen ze ongeveer voorspellen hoe wij kijken naar een voorstel. En dat helpt denk ik ook besluitvorming. Het helpt ook om de kritische houding die van ons eventueel nodig moet zijn op het moment dat een voorstel anders zou zijn dan dit stuk. Dat is ook fijn, dan heb je een goed debat met elkaar.
1: Ja, en toch, ik denk dat als je het één op één gaat vergelijken, heb ik nog niet gedaan, dat er wel een aantal overeenkomsten zijn, maar die misschien anders verwoord zijn. Dus dat je wel dezelfde boodschap aangeeft. Ik neem even een voorbeeld. We willen bouwen aan een gemeente waar de identiteit van onze dorpen behouden blijft. Staat ook in het coalitieakkoord, ja, op dezelfde manier. Waar jongeren kansen krijgen op een woning, ouderen prettig oud kunnen worden, ondernemers ruimte krijgen om te ondernemen en verenigingen kunnen blijven bloeien. Ik denk dat onderwerpen zijn die allemaal bijna letterlijk zo terugkomen.
2: Ja, maar als we het niet opschrijven, we gaan het er niet over hebben, dan hebben we het er ook niet meer over. En dan zou je zien dat het geen aandacht krijgt. Dus het zijn ook wel hele belangrijke punten waarom een gemeente is en een gemeenschap is. Want als we dit niet gaan benoemen, gaan wij het niet meer belangrijk vinden met elkaar. En dan zou het zo best kunnen zijn dat de focus verdwijnt. Maar inderdaad, dat zijn punten die zij ook belangrijk vinden. Dat is maar goed ook, want dat zijn hele belangrijke punten voor de gemeente. Ja.
1: Ik geloof dat het ergens aan het eind staat. Maar bovenal willen wij bouwen aan een Zuidplas waarin mensen zich gehoord, gezien en serieus genomen voelen. Dat zal misschien de aantrekkingskracht zijn.
2: Nou ja, het is belangrijk. We hebben bij de verkiezingen ook gehoord van een hele grote groep inwoners dat die drie elementen zij dat zo niet ervaren. En nou is het niet zo dat ik nu voor elke inwoner ga beloven dat we dat morgen op de stoep staan. Maar ik ga wel beloven dat als mensen behoefte hebben aan een gesprek, dat ze bij het CDA en ik weet ook zeker bij PRO terecht kunnen om met elkaar het gesprek aan te gaan. Alleen we moeten ook aan de voorkant helder hebben. Je zei net iets over participatie en dat mensen daar ontevreden over zijn. Maar participatie is niet zo dat als iemand iets aangeeft, dat we dat één op één over kunnen nemen. Het is iets wat je meeneemt om uiteindelijk een afweging te maken voor een besluit. Je kan niet zeg maar alle antwoorden van participatie iedereen één op één bedienen. Dat is het ook weer het lastige van
1: gelijk geven en opvolgen. Nee, maar vandaar dat we ook zien gehoord, gezien en serieus genomen worden.
2: Ja.
1: Dat wil dus niet zeggen dat als er vijf bewoners zeggen die zijn die iets willen en je zegt, nou sorry, maar we nemen toch een andere besluit.
2: Ja.
1: Dat je dan niet gehoord, gezien en serieus genomen bent.
2: Nee, want dat laatste is belangrijk. Ook bijvoorbeeld als je iets niet doet of als we ergens niet mee aan de slag kunnen. In ieder geval geen beloftes doen die we niet waar kunnen maken. Maar ook helder terugkoppen waarom we een keuze hebben gemaakt. Dat vinden mensen ook belangrijk. Dat is wat ik tijdens de verkiezingscampagne heel veel heb teruggehoord. Ja, we zeggen wel eens wat, maar we horen niks. En dat zou eigenlijk niet moeten zijn. En het is ook niet zo dat je alles altijd accuraat snel kan antwoorden. Maar we zijn wel we zijn volksvertegenwoordigers. En die rol moeten we wel met elkaar heel serieus nemen. Dat gebeurt echt niet alleen in het raadshuis. Dat moet juist buiten het raadhuis.
1: En dan moet je weten wat je moet vertegenwoordigen.
2: Zeker, en daarom hebben we een mooi verkiezingsprogramma van onszelf geschreven. We hebben een open raadsprogramma waarin inwoners kunnen zien op welke thema's we optrekken samen met PRO. Om uiteindelijk een goed resultaat te kunnen bereiken vanuit ons perspectief. Een kijk op de samenleving voor de komende jaren.
1: Goed, we gaan kijken hoe zich dat ontwikkelt. Dat is een interessante beweging in de gemeente Zuidplas van PRO en het CDA. Benno de Ruiter, dankjewel.
2: Dankjewel.

0: als ik het advies van No Doubt moet opvolgen, dan hebben we een hele korte uitzending, want dan mag ik niks zeggen. Don't speak. Platform Zuidplat is nog steeds alert op wat er gebeurt met de regionale opvanglocatie, kortweg de rol, voor statushouders en kansrijke asielzoekers in Nieuwekerk aan den IJssel. Daarnaast hebben zij uiteraard het coalitieakkoord gelezen. Daar staat een bijzondere paragraaf over die rol in. Eerder vandaag sprak Vanessa King met Marjan Domhof van Platform Zuidplas.
1: Welkom Marjan Domhof, fijn dat je weer bij ons in de studio bent.
2: Dank voor de uitnodiging.
1: Ja, de laatste keer dat we elkaar spraken was net voor de gemeenteraadsverkiezing in maart, hè? En zat je echt in spanning te wachten wat er zou gaan komen. En zie hier, uit het niets behaal je met jouw partij Platform Zuidplas 5 zetels en bent daarmee de grootste nieuwe binnenkomer. Maar met iets minder stemmen, waardoor je niet als formerende partij mocht gaan werken. En ben jij op een zijspoor gezet door de andere partijen. En heel even in het kort niet terechtgekomen in de coalitie. En je voelde je geschoffeerd. Waarom?
2: Ik weet niet of ik het zo heb uitgedrukt, maar het voelt wel
1: nou,
2: als...
1: Nou, zo heb ik het gelezen. Yeah.
2: Nou, het voelt wel heel sterk als aan de kant gezet. En eigenlijk niet de wil, die hebben we niet gezien, om echt recht te doen aan de verkiezingsuitslag. En we zijn eigenlijk aan de kant gezet op het onderwerp regionale opvanglocatie. Waarbij nu met heel veel omhalen partijen hebben geprobeerd daar iets mee te doen. Want diverse partijen die nu in de coalitie zitten, hebben verkiezingsbeloften gedaan.
1: Daar gaan we zo meteen over hebben. Jij zei, ik vond het eigenlijk wel hele fijne, positieve gesprekken die wij gevoerd hebben met de formerende partijen en alles. En je was er echt wel verbaasd ook over, hè?
2: Klopt, we waren eigenlijk midden in het gesprek. De afspraken waren ook van er komt snel een verslag. En we waren uitgenodigd voor een tweede gesprek. En het verslag bleef uit, het duurde langer en langer. En toen moest ik vernemen dat er was een persbericht. En het ging naar buiten dat er dus blijkbaar was verder gepraat met VVD. Met NES en D66 buiten ons om.
1: Ja, maar dat heb ik dan ook vernomen. Werd er wel gezegd, nou, we willen juist weer graag transparant zijn. Hè? Want daar hebben we het ook heel vaak over gehad. Zuidplas is nou niet echt een gemeente van transparantie, tenminste. Zijn niet mijn woorden. En zij zeiden van nee, we hebben alles gewoon netjes gelijk op het net gezet. Dus iedereen kon ook de verslagen lezen, wat er allemaal in stond. Dus heel transparant. Maar jij denkt daar anders over.
2: Ja, om er heel kort bij stil te staan, want we zitten ook met de focus op de toekomst. Maar het is zo dat toen wij werden gevraagd voor een tweede gesprek, dat was niet afgesproken binnen de raad. Er zouden gewoon per fractie zouden één gesprek plaatsvinden. Hebben we gelijk gezegd, goed om verder te praten. Maar dat moet de raad weten. Dus dat is toen ook kenbaar gemaakt. En we zijn uit elkaar gegaan dat de VVD moest huiswerk gaan doen op het rolvraagstuk, dus de regionale opvanglocatie. En we zouden naar een volgende fase gaan. En zo niet geschieden. Blijkbaar hebben de andere partijen er geen behoefte aan gehad om die transparantie naar de raad toe te geven. Dat zij wel vervolgsprekken gingen hebben.
1: Ja. Nou, je zei het net al, hè, Marjan, de grootste bottleneck is nog steeds het terugkerende onderwerp. De regionale opvanglocatie van statushouders. Hè? Geen asielzoekers, maar statushouders, wat ik begreep.
2: Ja, daar toch weer de correctie. We hebben het niet over een opvangplek voor statushouders. We hebben het over een opvang voor 300 statushouders en kansrijke asielzoekers, waarbij landelijke instroom bepalend is. En zo staat het letterlijk in de bestuursovereenkomst.
1: Maar waar gaat het dan fout, Marjan? Want ik hoorde juist dat het gaat over inderdaad alleen maar die statushouders die wachten op een plek om een woning te krijgen en alles. Dus als je statushouder bent, dan ben je eigenlijk al gewoon Nederlander.
2: Nou, dat is dus de beeldvorming die steeds is gecreëerd. Ik heb het ook een paar keer gehoord, inderdaad, in de studio, dat jij daarna vroeg en dat het niet echt gecorrigeerd werd door partijen die daarover kwamen spreken. We hebben een communicatieplan gelezen over hoe dit traject gelanceerd moest gaan worden in Zuidplas, waarbij er eigenlijk gezegd is, we moeten vooral de positieve verhalen vertellen. En het gaat om mensen die ver geïntegreerd zijn in Nederland. En dat was, ik denk dat het zo gestart is. Maar inmiddels, ja, ook in de gemeenteraad is het een aantal keren aan de orde geweest. En het is heel duidelijk dat het niet om statushouders alleen gaat. Er is ook niet een verhouding. Dus het kan 99% kansrijke asielzoeker zijn. En iedere asielzoeker is zo'n beetje kansrijk.
1: Maar nu hebben ze een coalitieakkoord geschreven. Hè? En daar staat ook in, even kijken hoor, ik lees het even op. Statushouders en evident kansrijke asielzoekers. Dus het staat er inderdaad gewoon in. In het coalitieakkoord, toch?
2: Evident kansrijke asielzoekers, dat zijn dus niet statushouders.
1: Nee, precies.
2: Ja, ja. Nee, klopt.
1: Zij gaan nu onderzoeken of het toch niet tot de mogelijkheden behoort. Zij gaan in gesprek met het COA om de doelgroepen waar het hier om gaat te gaan spreiden over de meerdere locaties. Zou jouw platformpartij, zijn jullie daar ook voor? Of is het echt van, we willen gewoon echt helemaal die rol weg hebben?
2: Wij hebben altijd gezegd spreiding over de dorpen. Dus dat vinden we hoe het zou moeten. En dan zonder het COA. Want wij hebben de gemeenteraad, toen waren we nog hadden we niet de pet op van raadslid. Maar als inwoner hebben we een best practice laten zien. De gemeenteraadcollege heeft een uitstap gemaakt naar gemeente Woensdrecht. En gezien hoe je in eigen beheer, in samenwerking met Rode Kruis, kan zorgen dat je echt grip krijgt op de mensen die komen, hoe ze kunnen integreren. En de burgemeester daar had ook echt heel waarschuwende woorden

0: er is eerder, er is meermaals vanuit de gemeenteraad opgeroepen aan de wethouder om met het COA nieuwe afspraken te maken. Bijvoorbeeld het woordje primair stond er toen in de bestuursovereenkomst. Primair kansrijke asielzoekers en statushouders. Toen bleek gewoon dat het COA geen millimeter wilde wijken. Dat woord primair werd niet geschrapt. En ja, toen is er een synoniem voor primair in terechtgekomen. Daarmee kwam de wethouder thuis. Alleen de gemeenteraad, de oude gemeenteraad, accepteerde dat soort zaken. Maar ja, het is gewoon een kansloze missie.
1: En nu zitten jullie in de oppositie. Dus hoe gaat het er nu aan toe, Marjan?
0: Sterk bevragen hierop. En ja, hoe het er nu aan toe gaat, is dat we... Ja, er is gezegd van wij... Platform doet niet meer mee in de coalitievorming. Maar we erkennen hun positie. Wij moeten daar ook recht aan doen. Hè? Er is een aardverschuiving geweest in het politieke landschap. Hè? FVD is ook met 4 zetels binnengekomen.
1: Ja, ook niet verder...
0: Alleen tot nu toe merken wij dat er heel veel weerstand is tegen eigenlijk de nieuwe bestuurscultuur die wij willen brengen. Dus dat wij als raad veel meer in positie worden gezet om onze rol te vervullen. Het gaat om tijdige informatievoorziening. We hebben laatst een motie ingediend waarvan je logischerwijs daar geen nee tegen kan zeggen. Op basis van een aantal voorbeelden. Iedere week moeten we zo'n beetje schriftelijke vragen indienen omdat we de informatie niet krijgen. Zonder informatie kunnen wij niet controleren, kunnen wij geen kader stellen. Die motie is gewoon... Er werd niet eens een stemverklaring aan aangeweid van
1: wat stond
0: de coalitie.
1: De
0: dat we opriepen tot een tijdige informatievoorziening aan de raad. En dat er een actieve informatieplicht is vanuit het college. En dat die niet wordt...
1: Maar wat gaven de andere partijen dan als reden om daar niet in mee te gaan? Want de motie werd niet aangenomen dan.
0: Die werd weggestemd. En er werd eigenlijk nauwelijks een woord aan vuil gemaakt.
1: Hm. Nou, dat is wel een beetje merkwaardig.
0: Eigenlijk was de conclusie, we gaan het daar een keer over hebben. Maar niet nu.
1: Kan je ook niet denken, Marjan, we zitten dan wel niet in het college. We zijn daar verder niet bij betrokken geweest. Tenminste, buitenspel gezet, want zo werkt dat. Dat zie je ook wel in Rotterdam gebeuren. We zijn eigenlijk wel heel erg blij dat ze in gesprek gaan met het COA... om eens te gaan kijken of het niet inderdaad gespreid kan worden.
0: Nou, er zit helaas geen resultaatsverplichting aan vast. En ik heb het eerder gezien. Het COA die heeft gekregen wat ze wilden, namelijk een vergunning. En ziet geen enkele reden om daarvan af te wijken. Ja. Dat zien we nu ook in de communicatie. Er wordt steeds gezegd, ja, ook al loopt de bezwaarprocedure van de omwonenden, ook al loopt er nu bij de voorzieningenrechter de aanvraag om het stil te leggen.
1: Ja, maar die heeft gezegd, vindt geen spoed. Het mag gewoon doorgaan, toch?
0: Nee,
1: bij de hoorzitting.
0: Nee, er moet nog een uitspraak komen. Maar dat was eigenlijk om het tot de uitspraak stil te leggen. Dus dat is dat het niet tussentijd. Ja. Maar de voorzieningenrechter moet nog oordelen.
1: Ja, die moet nog uitspraak doen, want er is een hoorzitting geweest.
0: En die hoorzitting was voor de bezwaarschriftencommissie. En de voorzieningenrechter is om het in de afwachting van die hoorzitting stil te leggen. En ook die uitspraak moet nog eventjes worden afgewacht. Maar ja... Het gaat erom dat we in de communicatie dus hebben gezien dat gewoon wordt gezegd, het COA heeft het recht om dit te doen op eigen risico. En als gemeente vinden we daar niks van. Terwijl overeenkomsten en afspraken met COA een aantal zaken ontbraken. Dus die hebben we ook als partij opgevraagd. En daarin zie je dat er heel nauw wordt samengewerkt over de stappen die worden gezet. En het college had prima kunnen oproepen om terughoudend te zijn richting het COA. Dat zie je ook in de antwoorden van de schriftelijke vragen. Dat het college daar niet voor kiest.
1: Ja. Nu is er ook geen samenlevingsplan gemaakt, hè?
0: Klopt, en dat is interessant dat je dat opwerpt. Want dat zien we in het nieuwe coalitieakkoord. Dat vanaf nu zou er altijd een samenlevingsakkoord moeten zijn voorafgaand aan afspraken. Dus het is een bewijs dat dat niet goed is gegaan. Net als dat er nu wordt gezegd, we moeten de afspraken met het COA opnieuw bevestigen. We moeten allerlei dingen gaan doen. Dat zag je ook bij die vergunning die is afgegeven. Dat er allerlei amendementen en moties waren, ook vanuit de coalitiepartijen. Want het besluit rammelde aan alle kanten. Dus er werden allerlei

0: pleisters geplakt. Duidelijk niet genoeg, want ja, alsnog moeten we allerlei afspraken gaan herbevestigen.
1: Maar als zo'n samenlevingsplan er nou komt, hè, want je kan dus ook bedenken, waarom is het COA dan niet gelijk zegt, nou weet je, we hebben, er moet een opvanglocatie moeten komen en jullie moeten gelijk, wij willen daar gewoon een samenlevingsplan bij. Dat is natuurlijk nu een beetje met terugwerkende kracht. Maar hoe staan jullie er dan tegenover als er een gedegen plan ligt waar er allerlei afspraken in gemaakt worden? Is het dan voor jullie wat draagbaarder dat daar een opvanglocatie komt?
0: Een goed plan juichen we toe. Alleen wat voor plan er ook gemaakt wordt, dat gaat niet zorgen voor grip op de doelgroep die komt. En het doet ook niks aan die 300 personen die daar zitten.
1: Weet je eigenlijk wat voor mensen, nou ja, dat vind ik zo. Maar weet je wat voor personen er komen? Komen er alleen mannen of komen er gezinnen? Of heb je enig idee wat daar gepland is om daar...
0: Nou, dat is een van de problemen dat de gemeenteraad heeft een aantal jaar geleden aangegeven. Wij vinden het heel belangrijk om grip te hebben op die doelgroepen. Dus inderdaad gaat het om gezinnen en dergelijke. Maar dat is allemaal losgelaten, want zo staat het ook in een bestuursovereenkomst. Instroom is bepalend. Dus wat er binnenkomt naar Nederland wordt geplaatst, ook in Nieuwekerk.
1: Ja, heb je er geen enkel vertrouwen in dat de gesprekken van het college met het COA misschien wat op gaan leveren en dat men vanuit het COA wel gaat denken van nou, misschien is het toch inderdaad wat verstandiger of handiger dat we de mensen, en ik vind het een vervelend woord, maar gaan spreiden?
0: Ik zou zeggen, gebruik deze ronde van heroverweging van de vergunning die is verleend. Dat kan gewoon in de bezwaarfase. En ga dan opnieuw kijken, hoe gaan we dit doen? Want ja, dit is utopia. Het COA gaat geen stappen terug maken.
1: Nee, en ik denk heel eerlijk dat het college ook niet gaat zeggen, we gaan de vergunning intrekken. Wat denk jij?
0: Nou, het technische stukje is, het is nu eenmaal een fase van heroverweging, waarin herroepen een van de mogelijkheden is. Alleen ja, de VVD heeft ook duidelijk gemaakt, dat zie je ook in het coalitieakkoord, van ja, we respecteren de vergunning. En dat was onze insteek vanuit Platform Zuidplas, dat we hebben gezegd van ja, hoe zitten partijen erin? En in deze fase kun je drie routes volgen. Een van de mogelijkheden is herroepen. En ja, de partijen die nu in de coalitie zitten, die wensen dat blijkbaar niet te doen.
1: Nee, dat is helder. Nou, nog een vraagje aan je. En zo werkt dat, hè? Want je bent nu raadslid, dus er gebeuren allerlei dingen, ook binnen jouw partij. Is er een raadslid die is opgestapt? En zij heeft nog niet zo heel lang bij jullie gezeten. Hoe ga je daar eigenlijk mee om?
0: Ja, dat was natuurlijk heel, heel jammer om te zien. Want we hebben zo, ja, zo hard gewerkt om die zetels binnen te krijgen. En ja, de zetel loopt weg. We hebben ervoor gekozen om het uit de persoonlijke sfeer te houden. We denken dat helemaal niemand daar wat aan heeft.
1: Dat zijn denk ik ook niet.
0: Dus we hebben snel gezegd van blik naar voren. En nou ja, in ons team zijn we heel erg gemotiveerd om vooral op de inhoud te focussen.
1: Ja, maar zo zie je maar wel, hè, Marjan, wat het allemaal brengt, hè, als je de politiek ingaat.
0: Ja, en dat is iets waarvan we wel zien dat sommige mensen ja, ook nu ervaren hoe dat is. En ja, ja, als jong team ja, moet je daar natuurlijk ook allemaal een weg in vinden in het raadslid.
1: Wat vind jij er nou eigenlijk van, dat als je uit een partij stapt, dat je dan die raadszetel mee mag nemen?
0: Wat mij betreft moet het verboden worden, maar het is...
1: goede uitspraak, goede uitspraak. Wat ga jij nu nog doen als oppositiepartij? Blijf je strijden? Nou, dat weet ik wel zeker, is een rare vraag. Hoe ga je het strijdend aanpakken, Marjan?
0: Wij gaan niet stampvoetend alsmaar zeggen, wij hadden daar moeten zitten. Maar echt gewoon ieder voorstel, en al komt het van een raadslid die met onze zetel nu op een andere plek zit. Het gaat om de inhoud. En daar kunnen mensen op rekenen dat we altijd kijken, wat brengt dit de inwoners, wat brengt dit de gemeente. En op die manier kijken we ook naar het coalitieakkoord wat er ligt. Wij zien dat programma als een eigenlijk als een verkiezingsprogramma van de vier partijen. De R van realisme, die wordt gepromoot, die zien we totaal ontbreken. En wij zullen gewoon bij alles wat langskomt heel erg kijken naar... wat brengt dat en alles op zijn meritus beoordelen. En niet uit weerstand, maar vanuit inhoud.
1: Nee, ik denk ook dat weerstand werkt nooit. Hè? Ik denk als je meebeweegt, dat denk ik altijd wat meer kans van slagen heeft en alles.
0: Op de inhoud, niet in de cultuur. Want dat ervaren we, daar moeten we gewoon flink mee aan de bak om te blijven aangeven hoe wij kijken naar transparantie en een andere wijze om met inwonersparticipatie om te gaan.
1: Ja, nou, ik wil je hartelijk danken voor de toelichting en voor je gepassioneerde verhaal altijd. En nou, we gaan je zeker nog een keer uitnodigen om de voortgang te bespreken. Hartelijk dank.

0: Imagine Dragons en Yet Man Enemy. Ja, en in Capelle is Arnoud Roos de beoogde wethouder voor de SGP. Bij de presentatie van het coalitieakkoord sprak Rob Nieuwveld met hem over zijn portefeuille.
1: Arnoud Roos, welkom in Capelle aan den IJssel. Beoogd wethouder. 14 juli is dat, als het goed is, officieel. Daar gaan we wel even vanuit. Hoe bent u voorbereid geweest op de plek die u nu heeft in het nieuwe college?
2: Ja, dat is dank u wel in de eerste plaats. Ik zie er naar uit. Dat is ook een gedegen proces geweest van de verschillende partijen. Enige tijd geleden na de verkiezingen ben ik betrokken geraakt. Toen ook duidelijk werd dat er vanuit de SGP een kandidaat nodig was. Dus ik heb een stukje van de onderhandelingen meegemaakt. Ik heb kennis kunnen nemen van het coalitieakkoord. En inmiddels ook al heel wat andere stukken kunnen lezen. Dus ik krijg langzaam een beter beeld van de uitdagingen die er de komende tijd op dit college afkomen.
1: Ja, want als u dan bij die onderhandelingen bent, dan wordt er heel veel gezegd over een stad die u misschien nog niet helemaal kent. Hoe gaat u daarmee om?
2: Dat zie ik als een hele mooie uitdaging. Ik vind Capelle echt wel een stad met grootstedelijke uitdagingen. Aan de ene kant inwoners die het heel goed voor elkaar hebben. Aan de andere kant ook heel veel kwetsbare inwoners. En dan is iedereen mij even lief en moeten we zorgen dat iedereen op een goede manier mee kan doen. En dat komt deels ook terug in mijn portefeuille met onder andere armoedebeleid.
1: De onderhandelaar Pieter Weijers van uw partij, die zei daar al over dat een aantal dingen die je ziet aan cijfers van armoede en met name kinderarmoede volgens uw partij eigenlijk ook helemaal niet kunnen.
2: Dat klopt. De armoede is te hoog in Capelle, vindt men. Het liefst zou je dat natuurlijk op nul hebben in de ideale wereld. Dat zal lastig worden. En er staan ook een paar dingen in het coalitieakkoord heel praktisch genoemd. Er zijn kindregelingen om een kind naar zwemles te sturen of naar sport of andere maatschappelijke activiteiten. Dat is nog relatief onbekend. Dus ze willen dat het bereik van die regelingen gaat groeien. Dat daar meer mensen gebruik van kunnen maken. Maar we willen ook eerder inwoners bereiken die te kampen hebben met schulden. Dat heet met een duur woord vroegsignalering. Ook daarvan staat in het coalitieakkoord dat dat moet gaan groeien. Dus dat je inwoners niet pas gaat helpen als de schulden echt helemaal boven het hoofd gestegen zijn. Maar juist in een heel vroeg stadium hulp willen bieden aan die inwoners.
1: U noemt een van die regelingen. Er zijn verschillende regelingen. Er zijn ook sommige fondsen die mogelijkheden bieden voor mensen met een kleine portemonnee om daar wat te doen. En je komt altijd, als je met die organisaties in gesprek gaat, dan kom je er altijd achter dat er te weinig gebruik van wordt gemaakt. Wat is uw aanpak daarvan?
2: Ja, dat is onder andere het Jeugdfonds Sport en Cultuur. He, om je kind op zwemles te kunnen doen of op sport of op muziekles. De aanpak durf ik nog niet concreet te zeggen. He, we hebben wel een stip op de horizon gezet dat we zeggen het bereik van die regelingen gaat omhoog. Dat kunnen we niet als gemeente zelf doen. We hebben ook hele belangrijke welzijnsorganisaties. Ik heb net ook eventjes kennis gemaakt. En ook die partners hebben we echt nodig om bij die mensen te komen en om ze te bereiken. Dus het tovermiddel durf ik nog niet te zeggen, maar de ambitie die is er in elk geval.
1: In uw vorige werkgebied, zijn er overeenkomsten eigenlijk met de nieuwe portefeuille als wat u eerder gedaan heeft?
2: Ja, dat klopt. Ik ben eerder werkzaam geweest als bestuurder in Vlaardingen. Ook daar had ik armoedebeleid en gezondheid en inburgering zomaar even als wat thema's om mee aan de slag te gaan. Dat zie ik hier ook weer. Elke stad heeft natuurlijk wel weer zijn eigen uitdagingen, dus je kunt het niet kopiëren. Maar de kennis van de regelingen, hoe die werken, de ambtelijke processen. Ik kom ook weer in het bestuur van de GGD van deze regio. Daar zat ik in vanuit een andere stad. Nu zal ik erin komen namens Capelle. Dus het is ook weer niet helemaal onbekend voor me. Maar ik wil wel kijken van wat zijn de opgaven die er voor Capelle zijn. En hoe gaan we daar de komende jaren zo goed mogelijk mee aan de slag.
1: Kun je vergelijking maken met Vlaardingen en Capelle op het gebied van die armoede? Is dat überhaupt realistisch?
2: Ik denk dat ik wel kan zeggen dat in Vlaardingen nog meer armoede is. Dat is een van de hoogste percentages sociale huur van Nederland. Met ook heel veel kwetsbaarheid als gevolg. Ik zie in Capelle eigenlijk vooral hele grote verschillen. Hè, tussen mensen die welgesteld zijn en mensen die echt in armoede leven. En het is best wel moeilijk om mensen in een kwetsbare positie te bereiken. Hè, daar zullen we ook echt de stad voor in moeten. Ik vond de oproep die de burgemeester deed ook heel mooi aan het nieuwe stadsbestuur. Hè, zorg ervoor dat je echt in de haarvaten van de samenleving komt. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar ik voel me daar wel heel erg bij thuis.
1: Dan sluit ik af. Arnoud Roos, hartelijk dank voor nu. En een hele goede 4 jaar gewenst in Capelle aan den IJssel. Of langer.
2: Dat hoop ik ook. Dank u wel.
0: Ja, en daarmee zijn we aan het einde gekomen van het laatste uur van IJsselnieuws van deze week. Met IJsselnieuws is het enige programma met achtergronden en actualiteiten van jou bij jouw eigen regio. En heb je nou nog tips? Heb jij vragen over dingen die spelen in de gemeente of hoe ze überhaupt geregeld zijn? Laat het dan weten. Mail naar redactie@ckzvandaag.nl. En sowieso heb je op- of aanmerkingen over deze uitzending. Mail dan ook naar datzelfde e-mailadres. Dus ik herhaal hem nog een keer. redactie@ckzvandaag.nl. In de afgelopen 2 uur zijn er veel onderwerpen langsgekomen. Zo hadden we onder meer Peter Kosten en Alfred Heikoop uit de Molenbuurt hier in Capelle in de studio om het te hebben over het Amtesterrein. Hebben we het ook gehad over de Capelse Zomer die helaas volgens de organisatie niet door kon gaan op afgelopen zaterdag vanwege de hitte. En hebben we kennis gemaakt met Pien Meppelink, een kandidaat wethouder in Zuidplas. In de 2e uur hadden we onder meer een interview met Marjan Domhoff van het platform Zuidplas over de regionale opvanglocatie. Hebben we net dus geluisterd naar een interview met Arnoud Roos, de beoogde wethouder van de SGP hier in Capelle aan den IJssel. En hebben we het ook gehad met Benno de Ruiter van het CDA in Zuidplas over een alternatief voor het coalitieakkoord. Heb je nou iets gemist en wil je het terugluisteren? Dat kan via de website van radiocapelle.nl. Volgende week zijn we uiteraard weer bij jullie terug met een achtergronden en actualiteit van de regio. Na het nieuws Anita Lucies met This Is Soul. Dat is na het nieuws van RTV Rijnmond. Daar rest mij niks anders dan jullie nog een hele fijne nacht toe te wensen. Voor de mensen die de wekker gaan zetten, heel veel kijkplezier. Voor de mensen die lekker blijven uitslapen, ik geef jullie geen ongelijk. Nou, tot volgende week.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan Roelof Visser. De stroomstoring bij station Rotterdam Stadion duurt zeker tot donderdagavond 6 uur. Dat meldt de NS op haar website. Na een brand vanmorgen in een kabelgoot met bijna 300 kabels voor sein en wissels is het treinverkeer gestremd. Er rijden geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht en op de hoge snelheidslijn naar Breda. ProRail is bezig met het vervangen van de stroomkabels bij station Rotterdam Stadion. Tot laat in de middag zijn monteurs bezig geweest om alle kabels van het stroomnet te halen. Nu wordt per kabel bekeken welke vervangen moet worden. Zoals het er nu uitziet gaat de reparatie volgens de NS dus een aantal dagen duren. De NS zet bussen in als alternatief vervoer. De man die in een jeugdinstelling in de Duitse Staden 6 mensen heeft doodgeschoten is de vader van een kind dat daar was ondergebracht. Volgens de politie gaat het om een man van 45. Vanmiddag stond een gesprek gepland over de toekomst van zijn kind. De vader was daarvoor uitgenodigd, maar eenmaal binnen schoot hij alle aanwezigen dood. De slachtoffers zijn 4 vrouwen en 2 mannen, allemaal volwassenen die in de instelling werken. De dader sloeg na de moord op de vlucht en is na een korte tijd opgepakt. In de zaak zijn ook 2 vrouwen opgepakt. De 34-jarige moeder van het kind en een vrouw van 55 die in de vluchtauto zat. Zij worden nu gehoord over hun rol in het drama. En tot zover het nieuws. Dan nog kort het weer. Nou, brede opklaringen vannacht en het blijft droog. Dinsdag opnieuw een zonnige dag, maar af en toe komen er toch ook wolkenvelden. Het blijft droog en de temperatuur die gaat hier oplopen naar zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
3: Bring it on home, Daddy.

welkom bij deze hele nieuwe Soul Show. Ik begon vandaag met iets spliksplinter nieuws van het album Future Soul 2026. Waren dit de Tedeschi Trucks Band met het nummer Devil Be Gone. Nou, we gaan lekker naar dit nieuwe ding. Er komen straks nog wel nieuwe dingen hoor. Even drie geweldige heren draaien. Oud. Al Green met Standing in the Rain. Daarna Bill Withers van het album Just As I Am 1971 Better Off Dead. En die geweldige Johnny Adams, wat een stem. Too Much Pride uit 1973. Al Green, Bill Withers, Johnny Adams.

Voor de mensen die voor het eerst luisteren, ja, dit is een soulshow, dus veel lekkere oude soulmeuk. Dat zeg ik altijd met de grootste liefde. En nieuwe souldingen, maar ook wat aangrenzende genres, zoals country soul misschien wel, of blues, jaren 50, 60, popmuziek. We gaan nu blues draaien. Kara Granger, van oorsprong uit Australië, woont al heel lang in Amerika en is daar een veelgevraagde bluesgitariste. Haar album 2025 heet That's How I Got to Memphis. Memphis natuurlijk de bluesstad van Amerika. Zij gaat zingen en spelen natuurlijk Wake Up With You, Kara Granger. En daarna Out, Coco Taylor. Wat een strot. 1969 was het gelijknamige album uitgebracht, Coco Taylor. En van dat album plukte ik Yes, It's Good For You. En daarna gaan we nog veel ouder terug in de tijd. Inmiddels 70 jaar geleden, 1953, plus 70 jaar dan inmiddels, Cherry Wine van Little Esther. Kara Granger, Coco Taylor, Little Esther.

we blijven nog even bij de blues met het nummer Key to the Highway. En Key of V is de naam van het album, ook uit 2026 van Peter Fortesca en The Blues Train. Daarna een moderne soulzangeres, ook 2026, A Little Bit of Me, zo heet het schijfje. En A Little More Time for Love is wat deze Maika Miller gaat zingen. En dan kom ik daarna even terug, gaan we singeltjes draaien. Peter Fortesca en Maika Miller.

Ik zei net al, singeltjes, ik weet het nog, deze zijn veel ouder dan toen ik singeltjes draaide. Maar wat heb ik ze gedraaid? Het was alleen zo snel over, hè? En dan had je wel de B-kant ook nog. Maar je bleef heen en weer lopen, dus ik ging altijd op de grond zitten naast mijn oranje pick-upje. In ieder geval, singeltjes, te beginnen met Dee Clark, Wondering, featuring The Upsetters uit 1958. Denise LaSalle met Love Reputation 1967. Daarna Tommy Hunt, So Lonely, So Lonely 1962. En dan eindigen we deze vier met Jerry Butler's Aware of Love 1958. Wil je dit nou teruglezen? Hè? Dat kan, omdat je gewoon niet zo goed oplet of andere dingen te doen hebt of eigenlijk alleen maar voor de muziek luistert, dan kan ik je één keer in de week de playlist toesturen. Die stuur ik op maandagen rond. Tevens krijg je dan ook de playlist van mijn andere radioshow, Undercover. Wil je dat? Laat het me weten. Ook met al uw andere op- en aanmerkingen en eventueel verzoekjes. Ik heb een hele grote muziekbibliotheek, dus misschien staat jouw lievelings daar wel tussen. anita_undercover@gmail.com anita_undercover@gmail.com. Snel verder nu. Dee Clark, Denise LaSalle, Tommy Hunt, Jerry Butler.

Ik ga nog twee relatief nieuwe dingen voor je draaien om dan met de lekkere oude soulmeuk te eindigen deze show. Van het album Lover's Game 2023 van The War and Treaty, het nummer Blank Page. En die geweldige Teskey Brothers van het album The Winding Way, ook uit 2023, het nummer Carry Me Home. The War and Treaty, de Teskey Brothers.

dit uurtje nog wel opvullen hoor. Maar ik ga nu de tijd nemen om je te bedanken voor het luisteren. Fijn dat je erbij was. Je kunt deze show en die andere show luisteren via rootsparadise.com/undercover. Ga daar ook eens snuffelen naar programma's van collega's. Misschien zitten er wel dingen tussen die je ook leuk vindt. Ik ga eindigen met The Platters. You'll Never Never Know, 1956. The Drifters met Adorable, 1958. En dan eindig ik met Ted Taylor, Feed the Flame, 1967. Hey, dankjewel. Heb een goede week. Tot de volgende keer. Doeg! Ja.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. De stroomstoring bij station Rotterdam Stadion duurt zeker tot donderdagavond 6 uur. Dat meldt de NS op haar website. Na een brand vanmorgen in een kabelgoot met bijna 300 kabels voor seinen en wissels is het treinverkeer gestremd. Er rijden geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht en op de hoge snelheidslijn naar Breda. ProRail is bezig met het vervangen van de stroomkabels bij station Rotterdam Stadion. Tot laat in de middag zijn monteurs bezig geweest om alle kabels van het stroomnet te halen. Nu wordt per kabel bekeken welke vervangen moet worden. Zoals het er nu uitziet gaat de reparatie volgens de NS dus een aantal dagen duren. De NS zet bussen in als alternatief vervoer. De man die in een jeugdinstelling in de Duitse Staden 6 mensen heeft doodgeschoten is de vader van een kind dat daar was ondergebracht. Volgens de politie gaat het om een man van 45. Vanmiddag stond een gesprek gepland over de toekomst van zijn kind. De vader was daarvoor uitgenodigd, maar eenmaal binnen schoot hij alle aanwezigen dood. De slachtoffers zijn 4 vrouwen en 2 mannen, allemaal volwassenen die in de instelling werken. De dader sloeg na de moord op de vlucht en is na een korte tijd opgepakt. In de zaak zijn ook 2 vrouwen opgepakt. De 34-jarige moeder van het kind en een vrouw van 55 die in de vluchtauto zat. Zij worden nu gehoord over hun rol in het drama. En tot zover het nieuws. Dan nog kort het weer. Nou, brede opklaringen vannacht en het blijft droog. Dinsdag opnieuw een zonnige dag, maar af en toe komen er toch ook wolkenvelden. Het blijft droog en de temperatuur die gaat hier oplopen naar zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen.
5: Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hey opa, hoor je dat?
10: Huh?
9: Ik loop ook mee met Veve marcheert. Kom je ook kijken?
11: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
12: 105.3 Radio Capelle.
13: Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.

0: I just might pass this way. I just might pass this way again.
1: Prachtige muziek van de Doobie Brothers aan het begin van een nieuwe aflevering van de late avond van het album Toulouse Street en daarvan dus de titeltrack. Wat een prachtig nummer is dat om deze avond mee te beginnen.
2: Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen.
1: Goedenavond, welkom bij deze nieuwe aflevering van de late avond. U verwacht misschien Norbert Ketting, maar die is een paar dagen met vakantie. En hij mag er nog even van genieten. Als het een beetje mee zit, is hij donderdag weer te beluisteren hier in de late avond. Dus, en deze avond mag ik hem vervangen. En ik hoop dat je het ook een beetje naar je zin hebt vanavond. Want ik heb natuurlijk een iets andere benadering en een andere muziekkeuze. Dus, ik hoop dat je het een beetje uithoudt met me. In de show natuurlijk ook alleen, niet alleen mooie muziek, maar ook een paar interessante onderwerpen. We gaan praten over Karim Hooikaas. We gaan met haar praten over wat ze haar zo al beweegt. Dat doen we ook met Annemarie Moeskops en Sandra van Leeuwen. Zij gaan vertellen over hun bezigheden dagelijks. En we gaan praten met Kobi van der Vlies. Allemaal verschillende mensen, allemaal verschillende vrouwen die toch wel iets betekenen en een mooie agenda hebben. En welke agenda ze hebben, dat hoor je in de loop van de show. Dus ik zou zeggen, stay tuned.

0: Wij leven al een legende, zou je kunnen zeggen. We hebben het over John Legend. Everybody knows, we weten het allemaal. En daarvoor hoorde je George Benson. Nothing's gonna change my love for you. Tijd voor ons eerste onderwerp. We gaan het hebben over onderwijs. Hier is mijn collega Herman de Bruin.
1: Ik ga praten met Annabrie Moeskops en Sandra van Leeuwen. Zijn allebei in de studio. Welkom, dames.
2: Dankjewel.
1: Jullie zijn heel erg bezig met taal op scholen. Maar dan niet als het gewone onderwijs, maar daarnaast om leraren ook te stimuleren om het op een andere manier aan te pakken. Ooit zo begonnen? Met taal altijd bezig geweest van jongs af aan?
2: Nou, ze zeiden bij mij in de klas altijd, het is een lief meisje. Ze haalt redelijke cijfers, maar ze kan zich 0,0 concentreren. Ze ziet alles.
1: Oké.
2: En dus daarin voel ik wel ook met de kinderen mee die ook wat concentratieproblemen hebben.
1: Dat herken je van jezelf van vroeger?
2: Ik herken dat van mezelf en ik heb het teruggehoord. Ja.
1: En hoe is het met...
3: Met mij? Ja, ik was wel een gemiddelde leerling. Maar ja, wat ik van vroeger weet is dat ik... Ik kom uit Feyenaard, Noord-Brabant.
1: Ja.
3: En wij hadden dus geen bibliotheek, maar wij hadden de Biepbus.
1: Oké.
3: Want anders moesten we naar Roosendaal.
1: Een klein dorpje, maar wel eens in de week die bus?
3: Ja, dan hadden we die bus. En toen ik daar voor het eerst kwam, ik denk dat ik 7 was. Voor mij ging er een wereld open voor wat betreft het lezen. Ik vond het echt fantastisch. Dus dat is wel wat er altijd is geweest. De liefde voor lezen. En wat je kinderen ook meegeeft. Hè, dat er een hele wereld voor ze open gaat als je ze de wereld van boeken
1: meegeeft. Ja, dan is het goed om te lezen, om te leren lezen. Boeken lezen is altijd goed natuurlijk. Hè?
3: Ja.
1: Dan hebben jullie lang in het onderwijs gewerkt zelf? Als docent?
3: Ja. Ik heb 8 jaar op een Dalton basisschool gewerkt hier in Schiedam. Dat is in Schiedam-Noord. Mm-hmm. En als leerkracht, bijna alle groepen wel gedaan. Daarna ben ik het speciaal basisonderwijs ingegaan. Dat is de Poldervaart. En daar heb ik 15 jaar gewerkt. Eerst als leerkracht en later als intern begeleider. En daarna wilde ik me nog meer specialiseren en ben ik specialistisch leesbehandelaar geworden.
1: Okay.
3: En van daaruit ben ik in de regio ook mensen gaan trainen en dat vond ik zo leuk. En in de tijd van corona, toen waren die achterstanden met lezen zo groot. Dus toen kwamen scholen naar ons toe, die kenden ons al en ik werkte al samen met Annemarie. Ja. Dan kunnen jullie niks doen, want die achterstanden zijn zo groot. Nou, dat...
1: En zo is letterlijk academie ontstaan?
3: Ja, eerst het leeshuis. Ja, en eigenlijk sinds kort letterlijk academie.
1: En dat doen jullie met z'n tweeën, Annemarie?
2: Ja, klopt.
1: Ja. En jullie streng?
2: Nou, ik denk dat we meer met humor ook kunnen oplossen. Maar als het nodig is, we hebben wel bepaalde kaders.
1: Dan wijzen ze op de regels en zo moet het zijn en niet anders.
3: Zeker omdat we ook wel beseffen dat die effectieve leertijd zo belangrijk is. Dus je wil wel doorgaan. Die 45 mm-hmm. minuten, die zijn zo voorbij. Dus je wil dat ze snel wisselen ook. Hè, dat eigenlijk zo kort mogelijk, dat er geen lektijd is eigenlijk.
1: Ja, maar wel resultaatbereikend.
2: Ja.
1: Letterlijk Academie is ook te vinden op de website.
3: Ja, de website is www.letterlijk-academie.nl.
1: Liggend streepje dan en dan kom je er wel. Nou, als je even googelt, dan kom je er zeker wel, denk
3: zeker.
1: Ik. Dames, bedankt voor al deze informatie. Annemarie Moeskops en Sandra van Leeuwen over het werken op de scholen en de uitbreiding die jullie van plan zijn. Ik wens jullie daar heel veel succes mee met die uitbreiding. En bel de minister een keer, zou ik zeggen.
2: Doen we.
1: Dankjewel voor het gesprek.
4: De late avond bij Radio Capelle.

0: Not Made for a Cage. Helemaal nep. Maar wel geweldig. Wat een klank. En allemaal uit de computer.
1: Heb je dat weer?
0: Verder hoorde je Charles Aznavour helemaal niet uit de computer. Nog lekker met een ouderwets orkest. Formidable uit 1963. Over een paar minuten gaan we praten met Kobi van de Vlies. Hij is om 15-jarige leeftijd, zo moet ik het zeggen, begonnen met tekenen, maar daar weer mee gestopt. En op latere leeftijd heeft ze de kunsten weer opgepakt. We gaan er zo meteen in gesprek hier bij jouw late avond met Herman de Bruin onder andere. Dus, stay tuned. En intussen hoor jij J.J. Gill, After Midnight.

0: Ik ga praten met Kobi van der Vlies. Die is in de studio. Kobi, welkom.
1: Dankjewel.
0: Je hebt een expositie in de Groene Luiken.
1: Ja.
0: Dus ben je kunstenaar?
1: Nou, echt kunstenaar. Dat zou ik dus niet willen zeggen. Maar ik vind het wel ontzettend leuk om dingen te doen. Ik ben eigenlijk al heel jong begonnen. Als 4-5-jarige tekende en schilderde ik al.
0: Ja.
1: Maar ja, dat was kort na de oorlog. Ik ben van 46.
0: Mm-hmm.
1: Dus in 51. Ja, dat was een armoedtroef, laat ik het zo maar zeggen.
0: Ja.
1: Maar later, ja, als je ouder wordt, als je gaat werken. Ik was 15 toen ik ging werken op de NOA, regenkleding atelier. Dus ik ben echt helemaal Vlaardings.
0: Ja, vroeg begonnen met werken en in Vlaardingen gewerkt dus? Dit bedrijf was in Vlaardingen?
1: Ja, op de haven boven het Koelhuis was dat. Op de Koningin Wilhelmina.
0: Nou, de Vlaardingen zullen dat wel weten.
1: Ja, ja, zeer beslist.
0: De mensen die daarnaast zitten misschien niet. Maar jong begonnen, maar toen kwam het schilderen, het tekenen, het kunstenaar zijn niet naar voren? Of was dat toch nog een wens? Of ging dat toch nog?
1: Ik had twee ooms die schilderden.
0: Oké.
1: En de ene oom schilderde abstract.
0: Ja.
1: En de andere naar het leven, laat ik het zo maar zeggen.
0: Mm-hmm.
1: En die abstracte oom die vroeg altijd, heb je nog wat geschilderd of getekend? Ja hoor, ik had altijd wel wat. Dus, en dan kreeg ik van hem een beetje, ja, dit kun je zo doen, dat kun je zo doen.
0: Oh, dus een soort toen, les heb je wel gekregen. Officiële schilderles. Maar
1: dat was ook een jaar of 10.
0: Ja, ja. Maar goed, het is wel meegegaan.
1: Ja, maar later zag ik dus dat hij in zijn schilderijen dingen van mij gebruikt had.
0: Nou, dan voel je ook wel weer trots, toch?
1: Ja, een beetje wel.
0: Ja, een beetje wel. Dat mag best, toch?
1: Ja.
0: Ja, dus altijd aan het schilderen tekenen geweest? Of is het wat
1: meer tekenen dan. In het begin meer tekenen.
0: Ja.
1: Tot ik 15 was werken. En dan, ja, toen ging ik vrijwilligerswerk ook gelijk doen. Dus ik werd leidsters in de meisjesclub en noem maar
0: wat. Ja, ja. Toen kwam het er niet meer van, begrijp ik
1: toen
0: dan?
1: Toen kwam het er niet meer van. Behalve zo af en toe, als je dus in de club, dan maakte je een paar dingetjes wat ze na konden tekenen. Toen ik 55 was, toen ben ik eigenlijk dus weer begonnen in de Oosterkerk met een groepje. In de Oosterkerk in Vlaardingen. Met een groepje. En dan schilderden we dus voor een kerkdienst of zo. Dan werd er extra aandacht aan besteed.
0: Schilderen voor een kerkdienst, dat klinkt mij wat vreemd in de oren. Maar dat heeft met elkaar te maken dus.
1: Ja, we maakten dan het onderwerp waar de dominee het over had.
0: Aha.
1: Dan werden we waren met een stuk of 8, 9. Dus dan werden er schilderijen over gemaakt. En die werden dan in die dienst gebruikt. En ze werden verkocht voor een goed doel.
0: Is het toen weer een beetje losgekomen om toch weer wat meer kunst te gaan maken?
1: Ja, ik kreeg een paar lichamelijke klachten. En toen ben ik dus gestopt met die groep en ook met een ander groepje. En toen ben ik dus echt voor mezelf gaan schilderen. En dat vond ik gewoon heel leuk.
0: Ja. En wat voor soort schilderijen maak je dan? Ik zag ergens dan figuratieve.
1: Ja, ik doe op mijn eigen manier. Ja, ik zou zeggen, je moet gaan kijken.
0: Ja, ja, ja, ja. Maar is er iets te zien op de sociale media? Hebt u dat? Of
1: ik zit zelf wel op Facebook en op internet.
0: Dus mensen kunnen wel wat voorbeelden zien?
1: Ja, als men dat wil, dan gewoon J.I. van der Vlies. En dan kom je er altijd wel uit.
0: Het is altijd een beetje bezijdend het werk geweest, denk ik zo.
1: Vroeger wel, ja.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Maar ja, ik werk al vanaf mijn 52ste niet meer.
0: Oké.
1: Akkefietje met de baas en toen hoefde ik niet meer te werken. Dus,
0: Oké. En toen kwam het schilderen weer naar voren.
1: Toen ging het weer beter. Ja.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, zo gaat dat.
1: Ja.
0: Maar mooi om dat nog mee te maken zo.
1: Ik vind dat je
0: er heel veel passie in hebt en nog betrokken bent bij alles wat je doet. En ook af en toe nog dingen verkoopt. Want mensen vinden het ook mooi, dus blijkbaar.
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Goed, nou, goed te weten van Kobi van der Vlies dat zij nog steeds bezig is met de dingen die ze vroeger ook gedaan heeft. En nog steeds schilderijen maakt die, die mensen willen hebben. Dankjewel voor het gesprek.
2: De late avond bij Radio Capelle.

Jij mag er natuurlijk anders over denken, maar ik vind het geweldig. Goodbye Yellow Brick Road. En Simone Kleinsma en Paul de Leeuw samen in Zonder Jou. Zometeen wederom kunsten op de radio met Carine Hooikaas. Ze is afgestudeerd beeldend kunstenaar en maakt natuurlijk mooie spullen. En wat dan wel? Dat hoor je zo meteen naar Kansas. En wat zijn we ook alweer? Oh ja, Dust in the Wind.

0: Ik ga praten met Carine Hooijkaas. Ze is in de studio. Carine, welkom.
1: Dank je.
0: Je bent beeldend kunstenaar. Ben je dat al heel lang?
1: Volgens mij word je geboren als kunstenaar.
0: Oh ja?
1: Ja. Ja, nee, als we het dan officieel zeggen, dan... wat is het? 95? 1995? Oeh.
0: Toen ben je begonnen?
1: Toen ben ik afgestudeerd van de Willem de Koning Academie.
0: Willem de Koning, ja. Ja. Een prachtige opleiding natuurlijk. En wat voor kunst maak je?
1: Ik vind dat altijd een hele moeilijke vraag. Omdat het idee vraagt soms om een schilderij, soms om een driedimensionaal werk, soms om een stuk grafiek.
0: En dat kan allemaal?
1: En dat kan eigenlijk allemaal. En als ik het zelf niet kan, dan ga ik het leren. Of als de professionals het beter kunnen, dan laat ik het hun doen. Ik ben zo heel erg nieuwsgierig persoon als het gaat om mijn eigen kunst. Ook om jezelf een beetje te blijven uitdagen. Mm-hmm. Want anders dan wordt het gewoon saai. En ik wil nu graag dingen gaan doen met keramiek. Okay. En daar ga ik helemaal niet in. Zo van, ik wil graag dingen van keramiek maken. Maar ik heb nog nooit iets met keramiek gemaakt. Dus ik ga eerst op cursus.
0: Ja, ja.
1: En als ik dan eenmaal het gevoel heb, ik heb het in de vingers. Mm-hmm. Dan ga ik eens kijken van, hey, werken de ideeën die ik dan had ook werkelijk in keramiek?
0: Ga je dan ook draaien?
1: Nee, het worden geen draai. Het zijn echt allemaal... ik zal klein vertellen wat het is. Ik ga alle pleinen van de stad Venetië maken. En het is een fascinatie van mij. Het is een van mijn favoriete steden. En ook de kleine campi die er zijn. De pleintjes die er zijn. Die hebben een soort geborgenheid. Een soort omarming. En een ontzettende mooie plattegronden zijn het. En die ontdekte ik eigenlijk omdat ik een keertje een plattegrond van bovenaf zag. En toen dacht ik, hey, dit vind ik interessant. Ja. En daar ben ik toen een studie van gaan maken. Heb ik veel grafiek al over gemaakt. En nu zou ik dus graag ook de wanden van die pleinen willen maken. Ja, en dan wordt het dus ruimtelijk.
0: Wordt het ruimtelijk, ja.
1: En ik loop daar dan dus niet in het toeristentijdstip, maar gewoon om 3:00 s'nachts.
0: Ja,
1: want
0: dan
1: zijn daar geen mensen.
0: Dan word je niet afgeleid.
1: Nee, dan zie je echt hoe mooi het is. Ja.
0: En die heb je al gemaakt in keramiek dus?
1: Nee, de keramiek, daar moet... Nee, ik ga dus op cursus.
0: Eerst op cursus?
1: Ja.
0: Nou, het kon zijn dat je alvast wat voorbereiding had gedaan.
1: Nee. Het is echt vers. Want ik heb nu dus eerst een heel project over Pampus afgerond. Mm-hmm. En nu heb ik weer lucht om verder te gaan met de pleinen in Venetië. Dus soms doe je een uitstapje naar een ander onderwerp. Ja. Nu ga ik weer terug naar
0: Want je wilde wel naar Venetië toe. Ja, je bent er al een aantal keer geweest.
1: Oh, ik ben er al heel vaak geweest.
0: Ja, precies. Ja. Ja, dus je kent de pleinen eigenlijk wel.
1: Ik ken
0: en
1: veel...
0: En ook de kleine verborgen pleintjes waar toeristen niet komen, denk ik.
1: Exact, ja.
0: Ja. Nou, mooi project om daaraan te gaan werken, denk ik. Maar eerst nog even studeren dus.
1: Ik ga eerst met mijn handen in de klei, ja.
0: Je bent ook nog docent. Dus dat is...
1: Ik ben ook
0: past
1: dus...
0: dat allemaal in de week?
1: Ja hoor, dat past. Ja, okay. Ik ben een deeltime docent. Dus ik geef les aan volwassenen en aan kinderen. Mm-hmm. En hele specifieke technieken, zeefdrukken en illustratie aan volwassenen. En de kinderen geven kunstlessen. En dan is het wat u net zei, van je geeft dingen door.
0: Yeah.
1: Ik heb kwasten gemaakt van tuinafval.
0: Oh.
1: Want dat had ik ergens een keer gezien. En toen dacht ik, ik moet mijn tuin snoeien. Ja. Nou, dat snoeimateriaal is nu tot kwast verworden. En dan gaan we volgende week gaan we met die zelfgemaakte kwasten gaan we aan de slag. Geen idee wat het gaat worden. misschien wordt het iets. En dan voor die kinderen is het puur een ervaring.
0: Ja.
1: En daar gaat het om.
0: De verrassing en verandering is een hoog goed voor je.
1: Dat is het zeker.
0: Kijken wat er gebeurt.
1: Ja. Ja.
0: Als mensen meer over je werk willen weten, kunnen ze ergens terecht op de website?
1: Ik
0: of
1: heb
0: op een
1: website, carinehooijkaas.nl. Zoals bij iedere kunstenaar moet hij natuurlijk wel geüpdate worden. Daar staat het een en ander. Ook voor losse workshops voor mensen die verjaardagen willen vieren. Of
0: ja, daar kun je alles vinden wat nodig is. Carine met een C en Hooijkaas met een Y.
1: Klopt.
0: Om even duidelijk te maken, is het ook weer duidelijk voor de mensen om alles te doen. Dankjewel voor het gesprek, Carine Hooijkaas. En heel veel succes met al die plannen die je hebt en met de kwasten.
2: Tot middernacht, de late avond.

Jones. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Mooi. Eric Clapton hoorde je ervoor met Wonderful Tonight. Ik ga er van tussen. Morgen ben ik er weer. Een nieuwe aflevering van De Late Avond. Want ook Bert de Wolf is met vakantie. Dus die vervang ik met alle liefde morgenavond. Dus ik ga weer lekker mooie nummers uitzoeken voor morgenavond. En we zien wel welke onderwerpen op onze weg verschijnen morgen. Ik dank je voor je gezelschap vanavond. En ik hoop dat je er morgenavond weer bij bent. En me dan ook weer gewoon lekker gezelschap houdt. En dan zorg ik weer voor die lekkere muziek. Tot het sluit van de show, The Beatles. En good night. Heel toepasselijk. Ik wens je voor zometeen mooie dromen. Welterusten. En als je gaat werken en blijft werken, een hele goede wacht.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.3.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. De stroomstoring bij station Rotterdam Stadion duurt zeker tot donderdagavond 6 uur. Dat meldt de NS op haar website. Na een brand vanmorgen in een kabelgoot met bijna 300 kabels voor sein en wissels is het treinverkeer gestremd. Er rijden geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht en op de hoge snelheidslijn naar Breda. ProRail is bezig met het vervangen van de stroomkabels bij station Rotterdam Stadion. Tot laat in de middag zijn monteurs bezig geweest om alle kabels van het stroomnet te halen. Nu wordt per kabel bekeken welke vervangen moet worden. Zoals het er nu uitziet gaat de reparatie volgens de NS dus een aantal dagen duren. De NS zet bussen in als alternatief vervoer. De man die in een jeugdinstelling in de Duitse Staden 6 mensen heeft doodgeschoten is de vader van een kind dat daar was ondergebracht. Volgens de politie gaat het om een man van 45. Vanmiddag stond een gesprek gepland over de toekomst van zijn kind. De vader was daarvoor uitgenodigd, maar eenmaal binnen schoot hij alle aanwezigen dood. De slachtoffers zijn 4 vrouwen en 2 mannen, allemaal volwassenen die in de instelling werken. De dader sloeg na de moord op de vlucht en is na een korte tijd opgepakt. In de zaak zijn ook 2 vrouwen opgepakt. De 34-jarige moeder van het kind en een vrouw van 55 die in de vluchtauto zat. Zij worden nu gehoord over hun rol in het drama. En tot zover het nieuws. Dan nog kort het weer. Nou, brede op.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: it snap.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De 23-jarige man die op 6 januari 2024 de Kapelse Janneke op de Schenkelse Dreef in Capelle aan den IJssel aanreed met dodelijke afloop, heeft een gevangenisstraf van 14 maanden gekregen. Het doorrijden na een ongeluk en het gedrag van de verdachte die na het gebeuren gewoon ging sporten heeft meegespeeld bij de vaststelling van de straf. Vandaag overlegt de organisatie van Capelse Zomer met de gemeente over een nieuwe datum voor het festival dat afgelopen zaterdag zou plaatsvinden op het Stadsplein. Vanavond in het radioprogramma IJsselnieuws een gesprek met de organisatie. In het voetbal beginnen de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen vandaag. Bijvoorbeeld bij VV Capelle. Daar staan onder leiding van de nieuwe trainer Roy Brinkman vanaf 4 juli oefenwedstrijden gepland in de aanloop naar de start in de vierde divisie. Op zaterdag 4 juli wordt op het Stadsplein in Capelle aan den IJssel Kitty Kotti gevierd met een festival. Het is de derde editie van het evenement. Dat staat voor herdenking, verbinding, vrijheid en lekker eten. Met Kitty Kotti, wat gebroken ketenen betekent, wordt stilgestaan bij de afschaffing van de slavernij in de voormalige Nederlandse koloniën. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 29 juli. Vandaag waren een flinke zonnige periode. Bleef overal droog en bij een matige wind uit de west-noordwestelijke richting liep de temperatuur op naar zo'n 24, lokaal wel net aan 25 graden. Komende avond nacht is het rustig en helder en komt af naar zo'n 13 tot 14 graden. Morgen een afwisseling van zon en wolken, op de meeste plaatsen droog. En er waait maar een zwakke wind uit een westelijke tot zuidwestelijke richting, een windkracht 2 tot 3. In de middag komt de temperatuur uit rond de 22, lokaal 23 graden. Op woensdag is er een hele kleine kans op een lokale bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en zijn er flinke zonnige perioden. Er waait dan een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 14 graden en in de middag wordt het rond de 23 graden. Op donderdag is de kans op een bui wat groter, maar er zijn ook nog flinke zonnige perioden en langere droge perioden. En er waait dan een matige wind uit een westelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15, de maximumtemperatuur rond de 22 tot 23 graden. Dat geldt ook voor vrijdag, flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken en een paar onschuldige stapelwolken. En waait dan een matige wind uit de west-noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 14 graden en vrijdagmiddag wordt het zo'n 22 tot 23 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. De stroomstoring bij station Rotterdam Stadion duurt zeker tot donderdagavond 6 uur. Dat meldt de NS op haar website. Na een brand vanmorgen in een kabelgoot met bijna 300 kabels voor sein en wissels is het treinverkeer gestremd. Er rijden geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht en op de hoge snelheidslijn naar Breda. ProRail is bezig met het vervangen van de stroomkabels bij station Rotterdam Stadion. Tot laat in de middag zijn monteurs bezig geweest om alle kabels van het stroomnet te halen. Nu wordt per kabel bekeken welke vervangen moet worden. Zoals het er nu uitziet gaat de reparatie volgens de NS dus een aantal dagen duren. De NS zet bussen in als alternatief vervoer. De man die in een jeugdinstelling in de Duitse Staden 6 mensen heeft doodgeschoten is de vader van een kind dat daar was ondergebracht. Volgens de politie gaat het om een man van 45. Vanmiddag stond een gesprek gepland over de toekomst van zijn kind. De vader was daarvoor uitgenodigd, maar eenmaal binnen schoot hij alle aanwezigen dood. De slachtoffers zijn 4 vrouwen en 2 mannen, allemaal volwassenen die in de instelling werken. De dader sloeg na de moord op de vlucht en is na een korte tijd opgepakt. In de zaak zijn ook 2 vrouwen opgepakt. De 34-jarige moeder van het kind en een vrouw van 55 die in de vluchtauto zat. Zij worden nu gehoord over hun rol in het drama. En tot zover het nieuws. Dan nog kort het weer. Nou, brede opklaringen vannacht en het blijft droog. Dinsdag opnieuw een zonnige dag, maar af en toe komen er ook wolkenvelden. Het blijft droog en de temperatuur die gaat hier oplopen naar zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De 23-jarige man die op 6 januari 2024... de Kapelse Janneke op de Schenkelse Dreef in Capelle aan den IJssel aanreed met dodelijke afloop, heeft een gevangenisstraf van 14 maanden gekregen. Het doorrijden na een ongeluk en het gedrag van de verdachte die na het gebeuren gewoon ging sporten heeft meegespeeld bij de vaststelling van de straf. Vandaag overlegt de organisatie van Capelse Zomer met de gemeente over een nieuwe datum voor het festival dat afgelopen zaterdag zou plaatsvinden op het Stadsplein. Vanavond in het radioprogramma IJsselnieuws een gesprek met de organisatie. In het voetbal beginnen de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen vandaag. Bijvoorbeeld bij VV Capelle. Daar staan onder leiding van de nieuwe trainer Roy Brinkman vanaf 4 juli oefenwedstrijden gepland in de aanloop naar de start in de vierde divisie. Op zaterdag 4 juli wordt op het Stadsplein in Capelle aan den IJssel Kitty Kotti gevierd met een festival. Het is de derde editie van het evenement dat staat voor herdenking, verbinding, vrijheid en lekker eten. Met Kitty Kotti, wat gebroken ketenen betekent, wordt stilgestaan bij de afschaffing van de slavernij in de voormalige Nederlandse koloniën. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 29 juni. Vandaag waren flinke zonnige perioden. Bleef overal droog en bij een matige wind uit de west-noordwestelijke richting liep de temperatuur op naar zo'n 24, lokaal nog net aan 25 graden. Komende avond en nacht is het rustig en helder en komt af naar zo'n 13 tot 14 graden. Morgen een afwisseling van zon en wolken, op de meeste plaatsen droog. En er waait maar een zwakke wind uit een westelijke tot zuidwestelijke richting, een windkracht 2 tot 3. In de middag komt de temperatuur uit rond de 22, lokaal 23 graden. Op woensdag is er een hele kleine kans op een lokale bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en zijn er flinke zonnige perioden. Er waait dan een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 14 graden en in de middag wordt het rond de 23 graden. Op donderdag is de kans op een bui wat groter, maar er zijn ook nog flinke zonnige perioden en langere droge perioden. En er waait dan een matige wind uit een westelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15, de maximumtemperatuur rond de 22 tot 23 graden. Dat geldt ook voor vrijdag, flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken en een paar onschuldige stapelwolken. En waait dan een matige wind uit de west-noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 14 graden. En vrijdagmiddag wordt het zo'n 22 tot 23 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. De stroomstoring bij station Rotterdam Stadion duurt zeker tot donderdagavond 6:00. Dat meldt de NS op haar website. Na een brand vanmorgen in een kabelgoot met bijna 300 kabels voor sein en wissels is het treinverkeer gestremd. Er rijden geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht en op de hoge snelheidslijn naar Breda. ProRail is bezig met het vervangen van de stroomkabels bij station Rotterdam Stadion. Tot laat in de middag zijn monteurs bezig geweest om alle kabels van het stroomnet te halen. Nu wordt per kabel bekeken welke vervangen moet worden. Zoals het er nu uitziet gaat de reparatie volgens de NS dus een aantal dagen duren. De NS zet bussen in als alternatief vervoer. De man die in een jeugdinstelling in de Duitse Staden 6 mensen heeft doodgeschoten is de vader van een kind dat daar was ondergebracht. Volgens de politie gaat het om een man van 45. Vanmiddag stond een gesprek gepland over de toekomst van zijn kind. De vader was daarvoor uitgenodigd, maar eenmaal binnen schoot hij alle aanwezigen dood. De slachtoffers zijn 4 vrouwen en 2 mannen, allemaal volwassenen die in de instelling werken. De dader sloeg na de moord op de vlucht en is na een korte tijd opgepakt. In de zaak zijn ook 2 vrouwen opgepakt. De 34-jarige moeder van het kind en een vrouw van 55 die in de vluchtauto zat. Zij worden nu gehoord over hun rol in het drama. En tot zover het nieuws. Dan nog kort het weer. Nou, brede opklaringen vannacht en het blijft droog. Dinsdag opnieuw een zonnige dag, maar af en toe komen er ook wolkenvelden. Het blijft droog en de temperatuur die gaat hier oplopen naar zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.